Goedenacht. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hantavirus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

0: Turn the Lights Off. Op Q Music. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Het is nog geen 4:15 ochtends op deze maandagochtend. Hartelijk welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier, een hele goede morgen. Ja, ik was al binnen. Ik heb al koffie gezet. Ik heb nog geen slokje genomen. Moment. Wacht even hoor. Oh, de eerste slok van de dag. Wat heerlijk. Ik was al binnen. Ik ben helemaal terug van vakantie. Weekje vrij geweest. Ik ga je daar veel over vertellen. Binnen nu in een uur later deze ochtend. Bij de ochtendshow van Mattie en Marieke ook nog meer. Maar ik had vooral ook gewoon zin om na een weekje afwezigheid tegen je aan te lullen. Dus even kijken wie er allemaal al bij is. Een hele goede morgen. Ja, waarom wachten tot 5:00? Weet je wel. Ik was er toch al. Dus daar gaan we. Wilma, hey, goedemorgen.
1: Hey. Lucie,
0: ja.
1: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
0: Goedemorgen.
1: Hey, welkom terug bij de pre-party.
0: Nou, dankjewel.
1: Heb jij een beetje goede vakantie gehad?
0: Zeker.
1: Maar het belangrijkste is, hoe was je date net voor je vakantie? Heb je alles nog op tijd gehaald? Nou, leuk dat je er weer bent. Gezellig.
0: Oh, Wilma, dat je dat ook al weet te onthouden die hele week lang. Hoe was mijn date vlak voor de vakantie? Nou, daar kan ik. Daar ga ik na 5:00 uitgebreid over vertellen. Dat komt helemaal goed. Damien, goedemorgen.
2: Morgen, Lucie.
0: Morgen.
2: Ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt gehad, jongen. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, vriend. Ja, de vakantie was top. Daar gaan we het ook nog over hebben. Nou, daar is de Sarina nog.
3: Hey, goedemorgen, Lucie.
0: Hey.
3: Wat fijn om je weer te horen op de radio. Het is altijd feest met jou.
0: Nou, wat lief.
3: We gaan weer een lekker ritje op lijn 2 op de Haagse tram. Nou, hey, werk ze. En een fijne dag.

de film dus nog niet gezien. Dus ik zou er ook niks over kunnen zeggen. De film over het leven van Michael Jackson. Je hoort hem op Q-Music. Wanna be starting something. Een hele, hele goede morgen. Ja, wat ik ook niet gezien heb eigenlijk deze ochtend is de weg richting werk. Ik weet niet waar je nu aan het luisteren bent. Misschien moet je nog wel de weg op. Hou er even rekening mee dat het hele land is niet te zien. Tenminste, ik neem dan nu even tussen Utrecht en Amsterdam als het hele land. Het was zo ontzettend mistig dat na een tijdje zag ik mijn eigen stuur niet eens meer. Zo dicht was de mist. Dus ik ben gewoon maar in één rechte lijn over de A2 gereden. Hopelijk in de goede richting, dacht ik. Nou, dat is gelukt. Maar houd er een beetje rekening mee vandaag. Code geel, mist, ellende. Weet je wat? Blijf anders gewoon lekker thuis. Hou die radio aan, dat is het belangrijkste. We maken er een feestje van. Zometeen Bastille, Pompeii op Q-Music. Na Zoe Levi.

0: een hele goede morgen. Dit is de Q Music nieuws van 1 voor 5.
1: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hanta-virus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun opjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Ik ben er weer en ik wil heel graag weten, hoe gaat het eigenlijk met je? Dan is dit Avicii.

0: Hier in het zonnige zuiden is het ook echt mistig, hoor. Goed uitkijken, je ziet ze gewoon bijna niet aankomen, joh. Net als in de 92e minuut. Succes!
1: Dankjewel, Dylan, dankjewel, dankjewel. Ja, ik riep net dat het erg mistig was onderweg tussen Utrecht en Amsterdam. Toen zei ik, nou, heel Nederland is, ja, ligt onder een deken van mist. Kreeg ik veel appjes binnen. Onder andere van Anita en van Johan, die zeggen, nou, hier niet, hoor. Hier helemaal geen mist. Maar bij Dylan dus wel. Dylan, goedemorgen. Leuk dat je luistert.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En wie er ook bij is, is Quinty. Quinty, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lucky. Wel een beetje laat ingeklopt, want... Mijn lampje viel uit van mijn vrachtwagen, dus die moest ik even vervangen.
1: Verdikke me.
3: Twee, de trailer waar ik op de locatie moet ophalen, die stond daar niet. Dus ik mocht lekker gaan zoeken. En drie, er is geen drie. Hoe was je vakantie, lieverd? En hoe was je date nog voor de vakantie?
1: Och.
3: Let me know. Joejoe, fijne uitzending.
1: Hoi, dankjewel Quinty. Ik hoop dat de rest van de dag beter verloopt dan hoe je bent opgestart. Maar volgens mij komt dat wel goed. Ja, terug van vakantie. Ik was vorige week de hele week in Turkije. En dan niet voor een nieuwe haarlijn. Niet voor een neuscorrectie. Ook niet om een week lang... aan een zwembadrand te liggen bij een all-inclusive hotel. Met dat alles is niks mis. Maar nee, maar ik was echt op een soort van... nou ja, bijna een trektocht door Turkije. Het was een reis die mijn moeder graag wilde maken. Die had heel veel zin om naar Istanbul te gaan. En die wilde ook allemaal andere mooie plekken in Turkije bezoeken. En daardoor klonk mijn vakantie een beetje zo. Om de havenklap hoorde je wel ergens een imaan... oproepen voor het gebed. Dit is dan Istanbul in het geval. Het was een hele mooie reis. En dus met name omdat ik hem kon maken met mijn moeder en met mijn zusje. We waren met z'n drieën. We waren nog nooit in die samenstelling op vakantie geweest. Een week lang weg naar een nieuw land wat we alle drie niet heel goed kenden. En het was echt fantastisch. Het was echt, ik heb ontzettend genoten. Ik heb zo ontzettend veel gedaan. Dat ga je ook later deze ochtend nog allemaal horen. Dat komt allemaal nog wel goed. Ik heb hele mooie plekken bezocht. Ik wil heel graag nog een keer terug naar Istanbul. Wat een fantastische stad is dat. Echt waanzinnig. Het is westers, het is nieuw, het is progressief. Gecombineerd met heel conservatief, met oude rituelen... en tegelijkertijd een hele Turkse identiteit. En overal dunner kebab en baklava en Turks fruit. Nou ja, mij kun je niet gelukkiger maken. Dus het was een hele mooie reis. Maar voor mijn vakantie, inderdaad, Quinty, vertelde ik je... dat ik nog niet wist hoe ik logistiek alles aan ging pakken. Ik had namelijk op vrijdagavond... een date. En ik moest mij op zaterdagochtend melden op Schiphol. Om dus te beginnen aan die reis die mijn moeder zo graag wilde maken. Dus ik dacht, ik kan, wat er ook gebeurt, ik mag niet te laat komen op Schiphol. Ik wil geen stress veroorzaken. Nou, ik had dus een date op vrijdagavond. Ik kan je vertellen dat ik op zaterdagochtend, terwijl ik een vlucht moest halen, wakker werd in een bed waarin ik nog nooit geslapen had. En hoe dat zo kwam en hoe het afliep, dat vertel ik je zo meteen. Nou, Olivia Dean.

Het meest recente muzikale wapenfeit van Kensington, Live in the Four, hoorde hier op Q-Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Maandagochtend, terug van vakantie, terug van een week Turkije. Daar heb ik niet de all-inclusive vakantie gehad. Nee, was ook lekker geweest. Gewoon natuurlijk lekker lang een week aan het zwembad liggen. Boekie erbij en eten en drinken wat je wil. Maar nee, zo'n reis naar Turkije heb ik niet gehad. Ik heb een reis gemaakt met mijn moeder en mijn zusje. En belangrijk om te weten is dat mijn moeder vooral deze reis heel graag wilde maken. Zij zei, ik wil graag nog een keer naar Istanbul. Ik wil graag nog een keer naar een regio die heet Cappadocië. Daar gaan elke ochtend met zonsopgang heel veel luchtballonnen de lucht in. Dat wil ik graag een keer zien. Ik wil graag naar een oude archeologische stad verder in Turkije. Ik wil dat allemaal gaan bezoeken, maar ik wil niet alleen. Dus wie willen met me mee? Nou, toen zeiden mijn zusje en ik, mam, wij gaan met jou mee. Dus nogmaals, heel belangrijk, mijn moeder wilde graag deze reis maken. Dus ik dacht, ik kan het niet maken om op de eerste dag van de reis, voordat we gaan vliegen, om dan te laat te komen. Dat kan echt niet. Ik wil niet dat mijn moeder op Schiphol staat te wachten op mij. Komt hij wel? Haalt hij het wel? Gaan we de vlucht wel halen? Dat kan niet. We vlogen op zaterdagochtend. Vrijdagavond had ik een date in Amsterdam. Zelf woon ik in Utrecht. Dus ik dacht, oké, hoe ga ik dit doen? Als ik een date heb op vrijdagavond in Amsterdam, ga ik dan mijn reistas meenemen naar die date? Met als mogelijkheid dat ik misschien wel bij haar blijf slapen en dan meteen de volgende dag door kan naar Schiphol. Daarvan dacht ik al vrij snel, nee, dat is raar. Want ja, het is niet, het was de derde date. Dus dan ga je niet met een reistas. Dat gaat gewoon niet. Dus ik dacht, oké, ik pak mijn reistas alvast in. Dan ga ik vanuit Utrecht naar Amsterdam. Als het een leuke date is, maar ik blijf niet slapen, is er geen probleem. Als het een hele leuke date is, nou, dan moet ik even kijken hoe we dit gaan fixen. Uiteindelijk liep de date goed. De date liep heel erg goed zelfs, want rond 3 uur 's nachts, nou, lagen we naakt verstrengeld in elkaars armen. Laat ik het zo maar even benoemen. En toen ben ik ook bij haar blijven slapen. Nou ja, slapen. Je ligt eigenlijk de hele tijd gewoon in een bed en je denkt alleen maar, ik heb nog een vlucht om te halen. Dan dommel je weer een beetje in. En daarna denk je, ik heb nog een vlucht om te halen. Nou, om 7 uur 's ochtends dacht ik, het is wel mooi geweest. Toen liep ik daar, brak de deur uit. Ik opende Google Maps en ik dacht, mooi, ik doe er een uur over naar Utrecht. Dan pak ik daar mijn spullen en dan reis ik weer rustig terug richting Schiphol. Nou, daar begon de ellende. Met mijn brakke, moe sekshoofd stapte ik na een goed kwartier wachten in de verkeerde tram. Dus ik ging precies de verkeerde kant op. In plaats van het station wat ik moest hebben, reed ik de andere kant op. Ik stapte bij de eerstvolgende halte weer uit. Toen dacht ik, oké, wat ga ik nu doen? Nou, ik wacht wel op de tram die de andere kant op gaat. Ik nam de tram die de andere kant op ging naar het station dat ik moest hebben om de trein naar Utrecht te halen. Daar miste ik de trein op een haar na. Kon ik wederom 20 minuten wachten op de volgende trein. De volgende trein waarin ik zat, die had halverwege de reis naar Utrecht vertraging. Die stopte gewoon met rijden, want we zaten achter een langzame sprinter. Toen kwam ik uiteindelijk aan op Utrecht Centraal. Toen ben ik naar huis gaan rennen. Ik ren nooit voor treinen, bussen of als ik me moet haasten. Dit keer wel. Ik had geen tijd meer om te douchen. Dus het enige wat ik kon doen was een schone onderbroek aantrekken en een nieuw t-shirt. En stinkend naar seks en drank ben ik teruggegaan naar het vliegveld. En daar kwam ik precies op tijd aan. Maar wat een vreselijke ochtend. Wat een vreselijke ochtend. Ik heb ook eerst mijn moeder en mijn zusje een dikke knuffel gegeven en daarna pas verteld hoe mijn avond gelopen was. Ik ben ook daarna, heb ik mezelf helemaal overgegeven aan mijn zusje en aan mijn moeder. Zo van, oké, vanaf hier regen jullie het. Ik heb amper geslapen. Ik stink. Ik voel me vies. Ik weet niet welke gate waar we heen moeten, waar mijn paspoort is. Jullie nemen me nu bij de hand. En uiteindelijk kwam alles goed. En wees gerust, vannacht sliep ik gewoon thuis. Dus ik stink alleen naar drank en niet naar seks. Dit is Pink op Q Music.

Eminem en Rihanna op Q Music. Love the way you lie. Meld je in de app. Ik heb een vrijwilliger nodig. Ik ga nog even niet zeggen waarvoor, maar ik heb gewoon even een vrijwilliger nodig. Voor over ongeveer 6 minuten kan ik je hulp wel gebruiken. Na Taylor Swift en John Mayer op Q Music.

0: John Mayer en Last Train Home op Q-Music. Zometeen hoor je David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight en Dean Lewis, I Hate That It's True. Maar eerst gaan we luisteren naar het zoetgevoelige stemgeluid van Damien. Damien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, onderweg naar het hoge, hoge noorden. Hoogboven in Groningen moet je een paar pallets gaan afleveren. Ik heb eerder deze ochtend geroepen dat heel Nederland, ja, onder een soort van deken van mist ligt. Maar eigenlijk was dat statement was eigenlijk alleen maar gebaseerd op mijn ritje van Utrecht naar Amsterdam. Hoe is het bij jou in het hoge noorden?
1: Ja, het is elke keer plekken. Het is elke keer plaatselijk, elke keer. Het is niet altijd
0: Oh, oké. Dus elke keer een beetje plekken mist en dan weer niet en dan weer wel. Nou, let een beetje op, houd er rekening mee als je nog de weg op moet. Het zou zomaar eens wat langer kunnen gaan duren vandaag. Maar gelukkig is daar gewoon de ochtendshow van Q-Music. We zijn allemaal terug van vakantie. En ik dacht, Damien, misschien is het leuk, fijn dat jij even vrijwilliger wil zijn. Er gaat voor mijn gevoel ontzettend veel gebeuren, deze ochtendshow. Ik wil even bij jou testen. Geloof jij dat dit gaat gebeuren of denk je, nee, dit gaat niet gebeuren vandaag? Dus ik heb gewoon een lijstje met allerlei activiteiten en zaken en aan jou gewoon de taak om te zeggen, ja, ik denk dat dit gaat gebeuren of nee, ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Snap even hoe?
1: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Nou, super, daar gaan we dan. Even kijken. Er komt een verhaal over de brievenbus van Mattie Valk. Gaat dat gebeuren, de ja of de nee?
1: Nee.
0: Nee, gaat niet gebeuren, denk jij?
1: Nee,
0: volgens mij komt er vandaag wel een verhaal over de brievenbus van Mattie Valk en wat hij daar vond. Maar moeten we blijven luisteren. Je kan komen collecteren voor je eigen goede doel.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Zometeen weer rond 6:30 kun je komen collecteren voor je eigen goede doel. Wat heb je op dit moment nodig? Kijk even om je heen, denk eens even goed na. Bereid een leuke pitch voor en stuur dat door via de app van Q-Music. Dan kom jij misschien wel collecteren. We spelen vandaag ja of nee.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt ook helemaal. We spelen vandaag gewoon weer ja of nee, 7:45. Mattie en Marieke gaan een mysterieus nieuw spel spelen. En vandaag horen we daar voor het eerst over.
1: Oeh, ik denk het niet.
0: Jij denkt het niet?
1: Ja.
0: Nee, volgens mij gaan ze vandaag, maar ook daar weet ik helemaal niks van. Ik ben er helemaal buiten gelaten. Volgens mij komt er een mysterieus nieuw spel aan. Waar ze vandaag het een en ander over gaan vertellen. Ik heb er nog twee voor je, Damien. Marieke heeft een worst mee voor Mattie.
1: Nee, denk ik niet. Nee.
0: Denk je van niet? Nee. Oeh, nee, volgens mij heeft ze wel een worst mee voor Mattie.
1: Oh.
0: Ja, maar ik weet niet zo goed wat voor worst. Wat voor de worst van Marieke. Maar het wordt een interessante ochtend. En tot slot, denk je dat dit klopt? De ja of de nee? We hebben tickets voor Suzanne en Freek.
1: Oh, dan begin ik te twijfelen.
0: Ja.
1: Denk het wel?
0: Ja, heel goed. We geven vandaag tickets weg voor Suzanne en Freek in de Gelderdoom.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dat is wel pas na 9:00. Dat verklap ik bij deze alvast. Dus dan weet je dat. Maar dat komt wel goed. Hey, dit gaat denk ik allemaal gebeuren deze ochtend. Dank je wel dat je even vrijwilliger wilde zijn. Zal ik je de Mattie en Marieke koffie of theemok opsturen?
1: Oh, die wou ik altijd heel graag hebben.
0: Die wou je altijd heel graag hebben. Nou, dan pak ik hem even voor je. Dat is misschien wel leuk. Pak hem er meteen even. Oh, nou. Ik pak ze meteen wel. Hey, dankjewel Damien. Maak er een mooie dag van.
1: Thank you.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Op Q Music, I hate that it's true. Een hele goede morgen. We zijn alle vier terug van de vakantie. Mattie, Marieke en Annemarie. Iedereen is terug. Vis en fruitig, moet ik zeggen. Helemaal uitgeslapen. Alleen ik dacht, misschien is het wel goed om even de rollen weer een keer goed te verdelen deze ochtend.
2: Oh.
1: Dat we toch allemaal een beetje weten, ja, Annemarie, van wie wat waar doet. Dus ik heb een dobbelsteen mee. En zo bepalen we even de rollen voor deze ochtend. Daar gaan we. Hey, voor jou heb ik gegooid. Jij mag vandaag het nieuws lezen.
2: Oh, wat leuk, want je hebt de twee gegooid.
1: Nee, de drie.
2: Oh, de drie.
1: Ik heb de drie gegooid. Jij mag vandaag het nieuws lezen. Oké,
2: okay, nou, gelukkig maar.
1: Even gooien voor Marieke. Ah, de vier. Nou, die mag dan vandaag de files voorlezen. Dat is ook leuk. Dat vindt ze vast heel leuk.
2: Nou, nu ben ik benieuwd.
1: De vijf voor Mattie. Daar staat bij vandaag de liedjes af en aankondigen.
2: Oh,
1: hey.
2: Ik dacht dat vuilnis.
1: Nee, dus liedjes af en aankondigen. Laatste voor mij. Hé, hey, de één. Nou, het sportnieuws.
2: Hey.
1: Dat is toch hartstikke leuk. Ja.
2: Komt dat even goed uit?
1: Komt dat eens even heerlijk uit. De rollen zijn verdeeld. We zijn klaar voor een nieuwe ochtendshow. Kijk mee via RTL 7.

0: Morgen, exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Ja, goedemorgen. Aan boord van een cruiseschip zijn twee Nederlanders overleden door een virusuitbraak. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Er is nog een derde dode. Over zijn of haar identiteit is nog niets bekend. De slachtoffers hebben mogelijk het Hanta-virus opgelopen. Dat wordt overgebracht door ratten en muizen. Drie andere opvarenden zijn ziek. Het gaat om een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië onderweg was naar Kaapverdië. Daar ligt het nu voor de kust. Niemand mag van boord. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om het vuur uit te krijgen. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En Amerika begint vandaag met het bevrijden van schepen die stil liggen in de straat van Hormuz. Dat zegt president Trump. Het gaat om schepen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. De belangrijke zeeroute voor olie en gas wordt sinds februari geblokkeerd door Iran. Iran zegt dat als Amerika het plan uitvoert, ze zich niet houden aan het staakt het vuren. En er is gisteravond weer geraced in de Formule 1, de Grand Prix van Miami. Ja, en Max Verstappen had een zware avond. Bij de start ging het namelijk al meteen mis. Zijn auto spinde in het rond. Uiteindelijk wist hij nog wel een vijfde plek te behalen. En de auto van Verstappen is nog niet zo goed als hij zou willen.
2: We moeten wel nog een paar dingen natuurlijk analyseren. Ik heb mijn best gedaan.
3: Was het ook voor jou lekker in de auto?
2: Beter dan de laatste paar weekenden, ja.
1: Dat zei hij bij Viaplay. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Het weer dan. Ja, het is mistig deze ochtend. Pas op als je zo de auto instapt, want vooral in het midden van het land is er veel dichte mist. Later vandaag wat bewolking met kans op buien en onweer. Het wordt 17 tot 21 graden.

0: 4e van mei, je luistert naar show 1629, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Zo, daar zijn we weer.
1: Ja.
0: Na de vakantie. Ik heb het idee dat ik een half jaar ben weg geweest.
1: Nou, jij was ook even lang weg. Je had voorschot genomen op de vakantie. Jij was natuurlijk een paar dagen eerder weg. Dus jij had, had lekker anderhalf week, joh.
0: Maar heb je niet allemaal het gevoel dat we heel lang zijn geweest?
3: Ik heb het gevoel dat ik ongelooflijk lang weg ben geweest. Ja, toch? Dat ik een 3 zomers heb gevierd. Want het was ongelooflijk lekker weer. Zat ik weer aan het einde van de middag in de tuin een beetje Aperol te drinken.
1: Nou, wij waren halverwege de vakantie even lunchen. Ja. Annemarie en ik, was heel erg gezellig. En toen zei hij ook al tegen mij, en dan kon ik echt niet anders dan beamen. Het lijkt deze vakantie lang te duren.
3: Ja, toch?
1: Ja, ik vond het super.
0: Wat was het leukste uit de vakantie, Annemarie?
3: Oeh, dat was denk ik toch wel de verjaardag van mijn kleine die 1 werd. Het was een bijzonder moment. Was bijzonderder dan ik van tevoren had gedacht.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: En waarom?
3: Nou, je gaat toch weer even helemaal terug naar het moment van precies 1 jaar geleden. Denk je, we hebben het toch maar voor elkaar gekregen.
1: Hij is er toch uitgekomen.
3: Hij is er uitgekomen. Hij leeft nog. Ja, dat klinkt heel cru. Maar ik bedoel, je hebt toch een prestatie neergezet. En dat is denk ik anders dan als bijvoorbeeld een kindje, 2 wordt bijvoorbeeld. Mm. En dat was gewoon een heel gezellig feest met ook lekkere drankjes en veel familie. Dus hartstikke leuk.
0: Maar het was op Koningsdag.
3: Ja, dus we hadden eigenlijk alleen familie uitgenodigd. De hele extended familie eigenlijk van Jules. Dus er stond wel 40 man op een gegeven moment kwam een beetje binnen lopen.
1: Toch even de uitleg, de extended family van Jules.
3: Ja, dat is natuurlijk, dat is mijn familie, de familie van Laura. En hij heeft ook een donorpap. En zijn familie is ook helemaal gekomen.
0: Wat leuk, joh.
3: Dus het was tompoezen en heel veel wijn. En tussendoor deed hij nog wat slaapjes.
0: Nou, wat heerlijk. Ja. Hey, wat heb je gegeven aan je kind van 1?
3: Ja, nou, hij kreeg ongelooflijk veel. Want met heel veel familie krijg je ook heel veel. Dus wij zaten op een gegeven moment ook, wij moeten ook nog iets. Nou, hij heeft activiteitentafel. Kan hij lekker tegenaan staan. Daar is hij ook 3 keer vanaf gevallen. Dus,
0: een activiteitentafel?
3: Ja, dat is het tafeltje waar kinderen een beetje aan kunnen staan, die dus nog niet kunnen lopen, met allerlei puzzeltjes erop en van die boogjes. Ja, een beetje kunnen ze daar een beetje aan klooien.
0: Oh, joh.
1: Ja, dat heb ik ook voor Jipsy eerste verjaardag gegeven. Ja, ik had hem nog voor je, ik had hem in theorie nog voor je staan.
3: Oh,
1: bij ons nooit meer aan de activiteitentafel hangen. Bij ons staan ze aan de staattafel met een borrel.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Gefeliciteerd.
3: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel erg leuk.
1: Zeg, ik wil niet alle vakantieverhalen er al doorheen spelen. Maar wat was jouw hoogtepunt van de vakantie dan?
0: Goh, ik was met mijn moeder onder andere naar Lille. Wij gaan altijd een paar dagen weg, 1 keer per jaar. En we hebben Florence al gehad, we hebben Parijs al gehad, we hebben Londen al gehad. En dit jaar gingen wij naar Lille. En ja, jongens, niet meteen om de sentimentele kaart te trekken, maar het was een prachtige dag. Meteen de eerste dag dat we aankwamen. En toen zaten we daar op het terras. Inderdaad, mijn moeder had een lekker wijntje gepakt. Ik ben nog steeds alcoholvrij, dus ik pakte een colaatje erbij. Toen biggelde de tranen over mijn wangen.
1: Ach, lieverd.
0: Ja, zou ik het gewoon eerlijk zeggen. Ik dacht, ik zit hier in goede gezondheid met mijn moeder. Die is 79. Die loopt als een kieviet. Die heeft de energie van een puber van 18. Fantastisch. Ja, ik vond het gewoon, ik heb me zo beseft hoe bijzonder dat is. En we hebben ook nog een dag een uitstapje gemaakt naar Parijs. Zijn we met de trein van Lille naar Parijs geweest. Ik begin daar ieder jaar meer van te genieten, omdat ik ook heel vaak tegen mijn moeder zeg, en zij tegen mij, van ja, je weet niet hoe lang dit ons leven is, zeg maar.
1: En als er dan bij jou een traan over de wang biggelt, doet jouw moeder dan mee? Of spot jouw moeder dat meteen? Of is het toch een traantje in de ooghoek die niet echt zo opvalt?
0: Nee, de sluizen gaan volledig open. En dan ook bij mijn moeder, want mijn moeder is een beetje hetzelfde. Ook na 3 wijnen begint hij te brullen.
1: Oh joh.
0: Dus ja, er zaten 2 het leek ongelukkige mensen op het terras, maar dat waren puur tranen van geluk.
1: Nou, ik vind dat echt mooi.
0: Fantastisch.
1: Echt mooi.
0: Hey, over activiteitentafel gesproken. Heb je ook een activiteit? Hij doet het nog, zeg. De knopjes doen het nog.
1: Oh, ja. Nou, je weet ook nog hoe het moet. Zo lang was je nou ook weer niet weg, natuurlijk.
0: Hey, en ik begreep, jij hebt een souvenir meegenomen.
1: Ja, ik heb iets meegenomen. Ik was ook eventjes een aantal dagen in het buitenland. Nou, ik heb iets meegenomen. Ja, we gaan er allemaal mee aan de slag. Maar ik kijk er huishoog tegenop. Daarom neem ik jullie mee in dit plan.
0: Dat hoor je na 7 uur.

0: Miles Smith, Niall Horan, Becky Music en Drive Safe. Ik was trouwens afgelopen vakantie niet de enige die op vakantie was met mijn moeder. Luc, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Was niet alleen met je moeder, maar ook met je zusje?
1: Ja, klopt. Met z'n drietjes.
0: Hoe heet jouw zusje eigenlijk?
1: Rosanne.
0: Rosanne. Nou ja.
2: Jullie zijn met 4 kinderen thuis, hè? Vind ik altijd indrukwekkend.
1: Klopt,
2: echt een hele band. Jullie hebben een hele band thuis.
1: Ja, wij toeren ook deze zomer. Je kan ons zien in dorpshuizen en op braderieën.
2: Met name Zeeland, want daar komen die vandaan. Toch? Abba, toch? 2 meiden, 2 jongens. Twee meiden, 2 jongens hebben jullie thuis.
1: Klopt helemaal.
2: En deze samenstelling was omdat...
1: Mijn moeder wilde heel graag deze reis maken naar Turkije. En mijn vader zei, nou, hoeft niet. En toen zeiden mijn zusje en ik, nou gaan wij met je mee, man.
0: Wat leuk, man. Je bent naar Istanbul geweest, toch?
1: Klopt, ja, onder andere naar Istanbul. Dat was voor de eerste keer echt een superstad. Ik wilde heel graag nog een keer heen. Wat een leuke stad met alleen maar mooie gebouwen, lekker eten. Het is echt waanzinnig. Ik wilde heel graag nog een keertje naartoe.
2: Jij hebt mij een kwartiertje geleden stiefelde ik hier binnen. Toen complimenteerde ik jou ook even met jouw bruine kleur. Want jij bent echt een beetje bruin geworden. Jij vertelde mij dat je ook best vaak in Turks werd aangesproken.
1: Ja, als mensen dan eens begonnen over kom lekker bij mij eten. Of kom hier, koop dit, koop dat. Heel vaak in het Engels. Maar af en toe misschien toch vanwege de iets wat verwilderde baard of zo. Dat ze dan in het Turks begonnen. En dan zei ik, ik heb geen idee. We hebben ook een auto gehuurd. Gingen we rondrijden door Turkije. Toen moesten we even, werden we staande gehouden door een agent. Raampje omlaag. Die begon vol in het Turks tegen mij te bleppen.
2: Oh. Dus ja, maar opeens zie ik het ook wel.
1: I don't speak Turkish. En hij begon weer in het Turks. En toen zei ik, I don't speak Turkish. Zei hij, raam maar door.
0: Hey, weet je waar ik heel erg jaloers op was? Ik zag op een gegeven moment een Instagram-story van jou. Jij stond op een heuvel en jij keek uit op misschien wel 100 luchtballonnen... Die tegen de horizon aan zo de lucht ingingen. Wat een prachtig plaatje, man.
1: Ja, klopt. Het is in Cappadocia, heet die omgeving. En daarin gaan elke ochtend gaan er heel veel luchtballonnen de lucht in... bij zonsopgang. Dus we hadden onze wekker vroeg gezet. En dan zijn we 's ochtends een bergje opgewandeld, een heuvel opgewandeld. En daar kon je een kopje koffie halen en dan kwam de zon op.
0: Wow.
1: En dan gingen al die luchtballonnen gingen dan de lucht in.
2: Wow.
1: En verder gebeurde daar ook helemaal niks. Er was amper geluid. Het was gewoon muisstil. Mensen om je heen waren ook stil en rustig. En dan tegen die horizon met die oranje mooie zon, geen wolkje aan de lucht. Die ontzettend kleurrijke luchtballonnen. Dat was fantastisch.
0: Ik vind dat echt waanzinnig, man.
2: En was je niet geneigd om in zo'n luchtballon te gaan?
1: In het begin dacht ik, dat lijkt me leuk. Maar toen ik hoorde dat je met ongeveer 30 man in zo'n mandje zit... dacht ik, ik blijf wel kijken van een afstandje.
0: Ik zou echt nooit in een luchtballon willen, al krijg ik 1 miljoen. Ik ga echt nooit in een luchtballon in een rieten gevlochten mand... boven de aarde zweven.
2: Op die triplexplaat.
0: Ja, op een triplexplaat. Ja, ik vind echt, maar echt respect als je dat doet, hoor. Serieus. Ik bedoel, jij bent onlangs uit een vliegtuig gesprongen. Ik heb daar minder respect voor dan mensen in een luchtballon.
2: Ja, wat het wel heel mooi is in een luchtballon, is dat het heel stil is. Het is heel sereen.
0: Ja. Je hebt zo'n krakende rieten mand onder je poten.
2: Ja.
0: Daar moet je er niet aan denken, toch?
2: Nee, het gaat toch bijna nooit mis?
0: Nee, het gaat bijna nooit mis. Maar goed, bijna nooit mis.
2: Hey, lieve mensen, wij hebben onwijs leuk nieuws als je naar Suzanne en Freek wil. Zij beginnen volgende week vrijdag aan een concertenreeks in Gelredome.
0: Een reeks van 344 concerten.
2: Ja, dan weet je ook echt even niet wat je ziet. Zoveel luchtballonnen als dat Luc de lucht in heeft zien gaan... zoveel concerten geven Suzanne en Freek.
0: Ja.
2: Nee, echt geweldig. Op het moment dat je deze week Suzanne en Freek hoort... en je weet, je luistert Q-Music, dus het is gewoon nooit ver weg... app dan even hun naam in de Q-app. Bellen we je terug, zit je in de uitzending, dan krijg je dus 2 tickets.
0: En dat is niet het enige. Straks om 8 uur hebben wij een grote bekendmaking... over iets wat wij binnenkort gaan doen.
2: Ja.
0: We hebben daar ongelooflijk veel zin in.
2: Het is iets wat jij en ik gaan doen.
0: Ja, wij gaan het samen doen. We gaan echt even uitpakken. Want in potentie duurt het een week.
2: Ja?
0: Ja, je gaat echt een week luisteren naar iets. Het is niet zeg maar dat we op een ochtend dit even wegspelen. We gaan een week lang iets doen. Je hoort het om 8 uur. Ik zat wel te denken, gezien de benzineprijzen... dit kan wel een hele, hele dure week worden.
2: Ja, dat is een duur weekje. Toen dit was verzonnen, was het nog niet zo duur.
0: Nee. Nou goed, aankondiging hoor je straks om 8 uur. En we hebben jou daar ook bij nodig.

0: Alarm schrijft deze week Shanna Spyro bij Q-Music en Material Lover. Wie er zo meteen in ieder geval niet komt collecteren is Bram Krikke, onze collega. Die heeft €13.280 gewonnen in Wie is de Mol.
1: Echt cool, hè?
0: Ja, waanzinnig. Hij is winnaar van dit seizoen, 26e seizoen. Er is ook gevraagd aan Bram, wat ga je dan met het geld doen? Heel mooi, hij gaat een deel aan SOS Kinderdorpen overmaken.
1: Super zeg.
0: En hij heeft dus Wie is de Mol gewonnen.
1: Ja, echt tof. En andere finalisten, zoals onze andere collega Quinty Misijan, die hoor je sinds een paar maandjes natuurlijk op de donderdagavond. Die zit naast Joost Winkels. Nou, zij was dan de verliezer. Je moet ook dat de verliezer hebben, want Daan was de mol. Ja, ik vind het heel cool. Ik moet in alle eerlijkheid wel bekennen, ik heb het seizoen niet gekeken.
0: Oh, maar er hebben genoeg andere mensen gekeken, dus je hoeft geen medelijden mee te hebben.
1: Nee, maar ik wilde het wel kijken, want ik dacht, ja, Quinty en Bram zitten erin. Waarom is het me nou toch niet gelukt? Ja. Het is er niet van gekomen.
0: Nee, dat geeft het niet.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ga je het nu nog kijken?
1: Nee, dat is het ook een beetje.
0: Nu heb je natuurlijk wel echt iedereen die nog moet kijken trouwens bij deze gespoild.
1: Ja, maar ik vind dat kan. Dat vind ik echt, hou op.
0: Ja?
1: Want ja, het is nu zo lang geleden. Het is echt overal gestaan.
0: Ja.
1: Als je nu nog had moeten kijken.
0: Het was eergisteren.
1: Nou ja, ik vind gewoon echt. Dat moet je nu echt wel gezien hebben.
0: Ja, oké.
1: De finale van Wie is de Mol.
0: Okay.
1: Dat is echt je eigen schuld.
0: We spreken zo meteen Bram Krikke dus niet in de collecte. Maar misschien jou wel. Misschien heb je ook een lege portemonnee zo na de vakantie.
1: Ja, je kunt bij ons komen bengelen voor geld. En we doen dan misschien wel wat in je collectebus. Ding is altijd wel. Zorg dat je met een goed verhaal komt. Dus wat je wil hebben, maakt het niet zoveel uit. Als je maar met een goede pitch komt.
0: Zometeen, Mattie Briekers Collector.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: files.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
6: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
12: Greets. Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Het is 6:30, goedemorgen. De vertraging op de weg vanaf 10 minuten. Die zijn op de A1 richting Amersfoort. Kom je in 2 kilometer tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 10 minuten. Op de A2 ook 10 minuten van Den Bosch naar Utrecht. Ligt het een en ander op de weg tussen Knooppunt Empel en Kerkdriel. En op de A7 van Hoorn naar Zaanstad, 9 kilometer tussen Averhoorn en Purmerend Noord met een kwartiertje.
17: We zitten hier natuurlijk volledig live. Dat betekent dat er ook wel eens iets mis kan gaan.
16: Maar weinig. Relatief gezien wel weinig.
17: Maar wel nu. Ja. Wie hadden we nou aan de telefoon, Kiki, net?

0: Ja,
1: dus misschien is na afgelopen vakantie je tent bijvoorbeeld echt versleten.
0: Vanaf, oh ja, of de barbecue. Dat je bij de buren de hele tijd rookt dat die aanstond. Dat je dacht, ja, maar nou wil ik er zelf ook een.
1: Misschien ben je naar het pretpark gegaan en denk je van ja, dat entreekaartje was toch vrij fix. Laat het even weten via de Q-Music app. Kun je zo meteen komen collecteren. Het is een mistige ochtend. Vooral in het midden van het land is er veel dichte mist. Later vandaag bewolkt met kans op buien en onweer. Het wordt 17 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. En het gaat over het Nederlandse cruiseschip waar 3 mensen zijn omgekomen door een virusuitbraak. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nu bevestigd. Het gaat om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Ze kunnen niet zeggen of het om een stel gaat, zoals sommige media melden. Ja, de slachtoffers zouden zijn overleden aan het Hanta-virus. Dat wordt overgebracht door ratten en muizen. Nou, tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn van dat cruiseschip. Nou, wat weten we nog meer? Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden die mogen niet van boord. 2 bemanningsleden die zouden ziek zijn en dringend medische hulp nodig hebben. En Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen. Net als het lichaam van de 3de overleden persoon.
1: Zou het al zo zijn dat de rest van al die reizigers ook op hun hut zit? Dat denk ik wel, toch?
2: Die moeten in hun hut blijven. Ja, en die mogen dus ook niet van boord.
0: Dit doet me toch ook wel weer denken aan toen corona net uitbrak. Toen was er toch op een gegeven moment wel een cruiseschip. Of is het eerder een keer met andere ziektes geweest? Ebola, is dat niet ook op een cruiseschip geweest?
1: Verschillende schepen.
0: Maar dat is vaak ellende met een schip.
2: Ja, ja. Nou ja, de vraag is, dit is dus overgebracht door knaagdieren. De kans is heel klein dat het Hanta-virus van mens op mens gaat. Ah. Maar mensen moeten gewoon in hun hut blijven om het zekere voor het onzekere te nemen. En ze zeggen dus, mogelijk gaat het om het Hanta-virus. Daar gaan ze van uit. Er is nu in ieder geval 1 iemand positief ook echt op getest. En die mensen hebben last gekregen van hun luchtwegen. Het kan leiden tot nierfalen. Dus ja, het is nu de vraag wat er met dat schip verder gaat gebeuren.
1: Je zou er maar zitten, joh.
2: Nou, ja. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. En de plannen kunnen op Prinsjesdag nog wel veranderen. In Egmond aan Zee, Noord-Holland, is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier is een meter of 3 lang. En volgens SOS-dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben de dolfijn met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. En witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland.
1: Hey, staat de bewegwijzering op de bodem van de zee? Ik heb het idee, er spoelt van alles aan.
0: Nou ja, Timmy is nu geloof ik weer vlot getrokken. Die enorme, was dat een bultrug? Ja. Die is dan nu geloof ik wel weer naar de Noordzee getrokken. Ja. Is de vraag of Timmy het overleeft.
1: Ja.
0: Want ja, dienstradar, die staat ook een beetje verkeerd.
2: Ja, en het is ook de vraag of je er goed aan hebben gedaan om hem nog überhaupt helemaal weer die zee in te takelen. Omdat hij al erg verzwakt was. En dat werd vooral een mediaspectakel.
1: Wat hebben we een boel werk aan die beesten.
2: Ja. Dan opnieuw succes voor de Nederlandse hardloopster Mickey Ketels. Ja, 3 weken geleden werd zij nog Nederlands kampioen bij de marathon in Rotterdam. Gisteren won ze de marathon van Vancouver.
3: Mickey Ketels from the Netherlands cruising her way towards the finish line. Mickey Ketels takes the win, 2:33.01 unofficially jumping across the line.
2: Ja, ze liep ook nog een nieuw parcoursrecord. 2:33 dus deed ze over de marathon. Een topatlete die ontzettend hard traint natuurlijk, maar ook gewoon nog werkt als stewardess.
1: Ja, ik volg haar op Instagram. Is zo fascinerend, want zij zit natuurlijk zoals een stewardess elke week wel ergens anders. En volgens mij deze marathon van Vancouver. Ze dacht van ja, ik ben toch in de buurt. Ik heb wel zin om een marathon te lopen. Laat ik nog eens even kijken of er plek is voor mij. Toen heeft ze een mailtje gestuurd naar de organisatie. Die zei van nou, dit kunnen we wel regelen. Vervolgens pakt ze het vliegtuig en rent zij 2:33.
0: Ja, wow.
1: Ja, dit is echt een wonderkind op het gebied van marathons.
0: Hey, maar Annemarie, jij zegt dan dat is dan de winnaar. Maar dat even zeg maar bij de niet-professionele meerenners neem ik aan, toch?
1: Zij is de eerste vrouw die over de finish is gekomen.
0: Maar je hebt toch ook altijd, de Sivan Hassans van deze wereld, die in die met zeg maar echt de professionele renners, daar is ze toch niet sneller van?
4: Ze is Nederlands kampioen, hè?
1: Ja.
4: Ze is gewoon Nederlands kampioen. Ze is gewoon ook professioneel. Alleen ze is ook stewardess.
1: Ja, precies.
0: Oh, wat cool. Ja, ik dacht dus dat zij gewoon, ik noem het maar even, meerende met het gewone volk, noem ik het maar even. En dat daarvoor altijd
1: winnaar van het gewone volk?
0: Zeg maar winnaar van de niet-professionele renners. Ja, ik dacht dat daar een soort verschil in zou zitten.
2: Moet er wel bij gezegd worden dat de marathon van Vancouver is niet de allergrootste marathon ter wereld, zeg maar. Dus daar lopen ook niet de grootste

0: bros mee, als ik het goed zeg. Maar ze is hier inderdaad gewoon als eerste over de finish gekomen bij de vrouwen.
1: Nou, te gek.
2: Hey, en 2 uur 33 is toch super rap, Luc? Als je normaal in het leven stewardess bent.
3: Dat is heel snel.
2: Echt niet te geloven. Snel. Ja, fantastisch. Ik denk dat ze ook de polderbaan kunt. Zij komt natuurlijk eerder uit.
1: Waarschijnlijk, ja.
2: En dan trekt ze daar een sprintje, dat denk ik. Hallo, Lisa.
4: Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Jij dacht zo, die Teun laat niet meer van zich horen.
1: Spring in het gat.
2: Ik spring in het gat.
4: Ja, nou, ik dacht, probeer het gewoon.
1: Ja, dit is jouw moment. Waar kom je zo meteen voor collecteren, Lisa?
4: Een nieuwe parasol voor mijn ouders.
5: Mattie en Marieke.
2: Nou, ga je de komende week niet nodig hebben. Maar misschien daarna.

0: Lisa, waar kom je voor?
1: Ik kom voor een nieuwe parasol voor mijn ouders.
2: Start je pitch.
1: Gisteren waren we bij mijn ouders op visite. En toen kwam dat vreselijke weer, zeg maar, met de regen en de hagel en de onweer. En toen zei de parasol, doe het zelf maar. En die vloog, zeg maar, omhoog. En op het moment dat wij eigenlijk wouden dat we hem in gingen klappen, toen was het al te laat.
3: Oei. En toen?
1: Ja. Toen hebben we hem uiteindelijk nog in kunnen klappen. Maar het doek is gescheurd en er is wat afgebroken. Dus eigenlijk is hij, zeg maar, ten einde opgegeven. En nou ja, mijn ouders, mijn vader is dit weekend jarig. En nou ja, we hebben natuurlijk moederdag. En toen dacht ik, ja, wat is dan een leuker cadeautje dan weer een nieuwe parasol.
0: Ja, hij heeft aan het begin van het seizoen heeft hij al de geest gegeven.
2: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja.
2: De hele zomer moet nog beginnen. Wat voor parasol was het? Wat voor parasol was het?
1: Ja, gewoon met zo'n draaiwieltje, zeg maar, die aan de zijkant uit elkaar draait.
2: Ja.
0: Maar met een mooie witte, met een mooi blauw streepje. Of zijn jullie meer van taupe, van de taupekleur?
1: Nee, hij was anthraciet.
0: Oh, prachtige anthraciet.
2: Oké, heel goed.
0: En heb je enig idee waar ze nu naar op zoek zijn? Willen ze een nieuw design of willen ze gewoon weer precies dezelfde? Alsof het nooit is gebeurd?
1: Nee, ik gok ongeveer weer dezelfde.
2: Ja, oké. Okay. Wat kost dat ding?
1: Nou, om en bijna €100.
2: €100 voor een parasol. Hoe oud zijn je ouders?
1: Mijn vader die wordt zaterdag 64 en mijn moeder is al 64.
4: Oh. Dan kunnen ze nog wel even onder.
2: Ja,
4: in ieder geval.
2: Wat voor investering doen we precies hier?
0: Ja, precies. Matt is al aan het berekenen wat de afschrijving per jaar is. Als je ouders te oud zijn, dan is het zeg maar per jaar te duur. Heel benieuwd wat je nu gaat inleggen, Mattie.
2: Nou ja, kijk, ik vind het wel sympathiek dat je voor je ouders komt. In ieder geval niet voor jezelf. Wat tragisch inderdaad dat zo'n parasol meteen de geest geeft. En het is nog niet eens juni. Je krijgt van mij €8 als bijdrage voor de parasol.
0: Ja, het is ook conflicterend. Want wij zeggen hier toch eigenlijk elke ochtend, kom vooral voor jezelf. Kom eigenlijk alleen voor jezelf. Even iets wat je echt zelf heel graag wil hebben. Maar ja, ik ben dan toch ook wel ontvankelijk ervoor dat je zegt, ja, mijn vader is jarig, mijn moederdag komt eraan. Dus een tientje hoor van mij.
2: Tientje, hoppakee. Annemarie.
4: Ja, dit is goed gepitcht. Inderdaad, jullie moeten nog wel eventjes met z'n allen onder die parasol. De zomers worden ook steeds heter. Oude mensen moeten vooral in de schaduw. Dus, ja, absoluut. Tientje ook.
2: Ja, zo'n tientje ook.
1: We zijn niet alleen maar ouders, want ik ben zelf in verwachting, dus ik mag ook niet in de zon.
2: Oh!
0: Ja. Nou, daar ga je.
2: Over investeren gesproken, fantastisch.
0: €28 en een hele mooie regenachtige lenteweek.
1: Ja, dat is helemaal goed, dankjewel.
2: Hartelijk gecollecteerd. Ja, over het weer gesproken.
5: Oh ja, Mattie, de trailer erop, 4 gok ik weer.
2: Ja,

0: Sam Fender, Olivia Dean bij Q-Music. Nieuwe muziek, Rain Me In. Ja, sommige mensen denken dat de truierader een soort van misbaar wordt. Want ja...
1: Oh ja, Mattie, de truierader op 4, gok ik weer. Ja. Oké, dat girl.
0: Ja, nou, dit klinkt vrij achterloos. Zo van, we hebben dat ding eigenlijk helemaal niet meer nodig. Want het heeft een voorspelbaar algoritme gekregen.
2: Nou, vorige week heeft iedereen natuurlijk toch zelf moeten oplossen. En ik denk dat mensen toch wel doorgaans voor een 2, een t-shirt... misschien wel een hemd of tanktop, een 1 zijn gegaan.
0: Klopt. Het enige is, ja, Diego, jouw berichtje klopt niet. Zo van, oh, zal wel een 4 zijn. Nee,
2: het is bijna altijd een 4, schat.
3: Matties. Truierader.
0: Het staat op een 3 vandaag. Daar heb ik je even. Het staat op een 3.
2: De longsleeve?
0: Tussen de 17 en de 21 graden. Goeiedag. 17 tot 21 graden.
2: Ja, maar liever daar, dus in het verleden is hij dan nog gewoon met alle gemak op een 4 gezet. Want hij zit natuurlijk al maanden op een gewone trui.
0: Dat weet ik. Maar de Truierader-redactie blijft natuurlijk werken en altijd op jacht naar verbetering. Dus waar het vroeger een 4 was, is het nu een 3. En trek je vandaag lekker een longsleeve aan.
2: Global warming is real, zelfs bij de redactie van de Truierader.
0: Precies. Hey, hey, mooie dag gewenst. Hey, hey.

0: Cue music.
1: Er zit een soort steen in mijn maag, terwijl er nog niks in die maag zit wat die steen veroorzaakt.
2: Oh.
1: Maar die steen in mijn maag, die zit hier in mijn tas. Ik heb hier mijn tas.
2: Ja.
1: En daar zit iets in, dat heb ik meegenomen in mijn meivakantie.
2: Ja.
1: We waren naar Bergen.
2: Heb je een souvenir?
1: Ja, het is een souvenir. Het is een eetbaar souvenir.
2: Wat leuk!
1: Ja, en het is iets dat ik waar ik tegenop zie. En dus dacht ik, doe ik het met jullie samen. Het met is een Noorse snack. En ik wandelde gisteren. Ja, ik zit hier in mijn tas. Ik zal het nog. Ja, ik ga het straks voor jullie pakken. Maar ik wandelde gisteren op Schiphol. Dan wandel ik altijd gewoon rechtdoor. Nothing to declare.
2: Mm-hmm.
1: Dan loop ik gewoon door die groene zone.
2: Ja.
1: Ik heb niks aan te geven. Zitten bij mij geen illegale goudstaven in mijn tas.
2: Nee, zo ben je niet.
1: Maar nu liep ik er doorheen. Toen dacht ik, zei ik daarna tegen Sander. We hadden eigenlijk bij To Declare moeten gaan staan.
2: Echt
1: wat
2: zo?
1: Wat er nu in mijn tas zit. Dat is dierlijk waar.
3: Walvisvlees.
1: Hadden we moeten aangeven.
2: Een pony mee. Heb je een pony?
1: Een pony?
2: Ja, weet ik niet.
3: Een pony?
1: Wat ik mee heb, gaan we zo een hapje van proeven.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
11: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
12: Stihl, sterk werk.
13: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo.

0: €29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
13: Ja, goedemorgen. Aan boord van een cruiseschip zijn 2 Nederlanders overleden door een virusuitbraak. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Er is nog een derde dode. Wie dat is nog niet bekend. Alle 3 de slachtoffers zouden het hantavirus hebben opgelopen. Dat wordt overgebracht door ratten en muizen. 3 andere opvarenden zijn ziek. Het gaat om een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië onderweg was naar Kaapverdië. Het ligt daar nu voor de kust. Niemand mag van boord. Er zijn problemen op het spoor. Door een seinstoring rijden er op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. De NS zegt dat het gevolgen heeft voor de ochtendspits. Meer is niet duidelijk. Er worden bussen ingezet tussen Utrecht en Den Haag. Amerika begint vandaag met het bevrijden van schepen die vastliggen in de straat van Hormuz. Dat zegt president Trump. Het gaat om schepen die niets te maken hebben met het conflict tussen Amerika en Iran, aldus Trump. Iran zegt het als Amerika het plan uitvoert, ze zich niet houden aan het staakt het vuren. Dan nog Formule 1. Max Verstappen is gisteravond 5e geworden bij de Grand Prix van Miami. Max begon al niet lekker, want kort na de start spinde zijn auto, waardoor hij een flinke inhaalrace moest maken. Het is Verstappen dit seizoen nog niet 1 keer gelukt om in de top 3 te eindigen. Dat is simpel te verklaren. Zijn auto is nog niet snel genoeg, zegt hij bij Viaplay.
14: We hebben wat snelheid gevonden, maar natuurlijk in deze race kwamen we natuurlijk wel nog wat tekort. Ja.
13: Ja. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Het weer dan. Ja, het is mistig deze ochtend. Vooral in het midden van het land is er veel dichte mist. Later vandaag wat bewolking, ook kans op een buitje. Het wordt 17 tot 21 graden.
15: Vertragingen vanaf een kwartier die zijn op de A2. Je komt richting Utrecht in 3 kilometer terecht. Tussen Empel en Kerkdriel ligt daar het een en ander op de weg. Met 17 minuten erachter. Op de A12 een ongeluk van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en Harmelen 10 kilometer, 36 minuten. Ook een ongeluk op de A15 naar Ridderkerk. 10 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost met 38 minuten. En op de A28 Hogeveen naar Assen. 3 kilometer file tussen Westerbork en Assen-Zuid. Verlies je 16 minuten.

0: nog een berichtje van Patrick.
1: Als Marieke Sundström mee heeft, ofwel dat ingelegde haring, daar zou ik niet in de studio openen. Dan schijnt echt gewoon nog uren je studio te meuren.
0: Hoor het zo.

0: Q-Music, Lauren Daigle. And you say... Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 4e van mei. Je luistert naar show 1629, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Voor iedereen die terug is van vakantie, welkom terug van vakantie. In sommige gedeelten van Nederland is er dan nu nog vakantie, of de scholieren hebben dan vandaag een studiedag. Komt ook nog wel eens voor.
1: Ja, morgen is 5 mei. Dus er zijn ook best wel veel scholen die dan morgen vrij zijn. Officieel is het geen vrije dag, hè, maar één keer in de 5 jaar natuurlijk. Ja. Maar toch best wel wat scholen pakken nog vandaag en morgen mee.
0: Nou, in dat geval geniet ervan.
1: Hey, jij was met jouw moeder naar Liel. Ik vind dat zo schitterend gebruik dat jullie elk jaar met de meivakantie een paar dagen samen weggaan.
0: Ja, we gaan een dag of 3, 4 gaan we saampjes weg. We hebben al eerder gehad Florence, we hebben Parijs al gehad, Londen. En dit jaar waren we dan naar Liel. Ja, gewoon ongelooflijk leuk. Mijn moeder is 79 en dan gaan wij een paar dagen samen weg. En dat is gewoon één groot feest. Want mijn moeder is ongelooflijk fit. Ik moet heel vaak tegen mijn moeder zeggen, loop is niet zo hard.
1: Nou, jij stuurde mij een audio-appje gaandeweg de vakantie om even je enthousiasme te delen. Dus toen heb ik minutenlang geluisterd naar hoe fijn jullie het ook hebben gehad. Toen zei je ook, ja, mijn moeder loopt als een kievit, die loopt altijd voor me.
0: Niet te geloven.
1: Die loopt jou er echt uit.
0: Ja, echt. En die heeft energie voor 10. En op het moment dat iemand 79 is... Ja, is dat best wel bijzonder. En dat hebben we ook vaak tegen elkaar gezegd. Dat we hopen dat dat nog heel lang zo blijft. En ja, dat klinkt een beetje gek, maar mijn moeder is een heel leuke reisgezelschap. Dus wij kunnen samen heel hard lachen. We hebben ook een paar traantjes gelaten.
1: Maar jij zegt ook, wij zijn elkaar nooit zat.
0: Nee, wij zijn elkaar nooit zat.
1: Je kan elkaar altijd om elkaar heen hebben. Dat vind ik wel bijzonder.
0: Ja, klopt. En soms struinen we gewoon zeg maar een half uur door Liel en wordt er niks gezegd. En dan pakken we weer een terrasje. We houden ook een beetje van dezelfde dingen. We kijken een beetje op dezelfde manier naar het leven. Mm. Natuurlijk ook omdat het je moeder is. Maar ja, ik begin dat gewoon met het jaar meer te waarderen. En hoe bijzonder het is. Want ja, je hebt geen garantie op dat vervolg. Volgend jaar daar weer zitten in goede gezondheid. Dat gaat natuurlijk voor ons allebei. Dus ik heb daar enorm van genoten.
1: Welk cijfer krijgt Liel?
0: Liel krijgt een 7,5 tot een 8.
1: Oh.
0: Ik hoef niet een keer terug. Ik zou het ook zeker niet afraden. Zo, dat vind ik een mooie samenvatting.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Dus ik hoef er niet nog een keer naartoe. Maar als je naar Liel gaat, dan wens ik je veel plezier. Want het is een leuke stad. Hey, jij was in Noorwegen?
1: Ja, wij waren met z'n tweetjes weg. De kinderen waren bij mijn schoonouders. En mijn ouders waren bij Kiki. Dus alle ouders waren op de kinderen aan het passen. En wij waren naar Bergen. Nou, ik zou je zeggen, ik heb nog nooit mijn WhatsApp zo vol gehad met leuke tips voor Bergen.
0: Van wie?
1: Dat was dan wel Bergen Noord-Holland. Toch tegen al mijn vrienden moeten zeggen, nee, we zijn naar Bergen in Noorwegen.
0: Maar mag ik zeggen, ik vind het een vrij willekeurige locatie. Nou, alsof je een dartpijl op een kaart hebt gegooid. Oh, het is Bergen geworden.
1: Nou, weet je dat dat heel bewust zo is gegaan? Wij hebben bewust een plek gekozen waarvan we zoiets hadden van... maakt ons niet zoveel uit ook wat voor weer het is. Wij hebben ook niks uitgezocht over Bergen. Wij wilden gewoon lekker een paar dagen uitrusten met z'n tweetjes. Dus als het daar het hele tripje zou regenen, dan zouden we dat ook niet heel erg vinden. Mm. Met die emotie gingen we erheen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus niks uitgezocht. Geen Lonely Planet. Wij hadden niet een ChatGPT prompt met things to do in Bergen eruit gegooid. Gewoon helemaal niks. Wij waren blank. Dat kwam ook meteen tot uiting toen wij op Bergen Airport waren. En wij zagen dat alles geprijsd was in NOK. Dus toen zeiden Sander en ik tegen elkaar... NOK. Noorse kronen? Wij dachten dat je daar gewoon de euro kon betalen.
0: Dat zou ik ook denken, hoor.
1: De Noorse kroon, nou, dat lijkt een soort goudstaaf. Het Scandinavië is zo ontzettend duur.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik noem maar even wat. Een hapje eten in een restaurant. Dus pasta, pizza, allebei een toetje... 1 biertje en 1 wijntje.
0: Ja.
1: €200.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Het is zo duur daar.
0: Ik weet niet waar je gezet. €200?
1: Ja.
0: Voor
1: een
0: stuk pizza?
1: Voor een pizza, een pasta, een wijntje, een biertje en allebei een toetje. €200.
0: Ben je niet opgelicht?
1: Nee, het is gewoon echt heel duur daar.
0: Okay. Dus het ligt er prachtig bij, maar het kost wel wat.
1: Nou, je betaalt zomaar €20 voor een wijntje.
0: Ja.
1: Alleen, de Bergen is prachtig. Dus je hebt houten huizen, die zijn heel mooi gekleurd. Je hebt de fjorden, die hebben we ook nog bezocht per boot. Dat zijn die prachtige wateren. We hadden daar ook mooi weer. Dus normaal gesproken staat de truienradar in Bergen echt op een 5.
0: Ja?
1: Zo'n beetje het hele jaar door. Nu was het bij vlag een 2.
0: Nou, wat leuk, zei iedereen naar Bergen.
1: De Noren waren daar ook zichtbaar verbaasd over. Want de Noor is eigenlijk altijd gekleed zoals in een beversportreclame. Maar nu gingen die bordenwarmers uit en heb ik dus echt mensen in t-shirts zien zitten.
0: Heb je nog trollen gezien?
1: Dat is ook helemaal een ding daar. Ja. Ook nog gezien.
0: Ja.
1: Een beetje een gore, gorige...
0: Ja, trollen, hè?
1: Ik weet het, een gorig sprookjesfiguur.
0: Ja.
1: En het was dus heel lekker om met z'n tweeën weg te zijn... Nu zijn wij overal naartoe gaan struinen. Mm-hmm. En onderdeel daarvan was de vismarkt in Bergen.
0: Oh ja, je gaat richting je tas.
1: Juist. In de vismarkt in Bergen heb ik een heerlijk pistoletje met gerookte zalm gegeten. Maar Sander trok daar ook uit de vitrine.
0: Oh.
1: Haval.
0: Haval?
1: Ja, erop staat Viking Snacks. En dit is walvisworst.
2: Nee joh.
0: Oh. Ja. Oh, er staat ook een grote walvis op.
2: Mag dat?
1: Ja, dat heb ik nog even opgezocht. Ik ben op Schiphol ben ik door de groene zone gewandeld. De Nothing to Declare. Maar toen ik op het bord keek daar, dacht ik, dit had ik misschien officieel wel aan moeten geven. Want dit is een dierlijk product. Het zit helemaal vacuüm verpakt.
2: Oh, snel gegaan met Timmy.
1: Ja, het is natuurlijk ijsjes. Ze zeggen dat hij is vlot getrokken, maar hij ligt hier in plakjes in een prachtig vacuümpakje.
0: Leuk, zeg iets illegaals in de studio. Dat hebben we nooit.
1: Nee, het is dus niet illegaal. Het is ook uit gereguleerde vangst wordt dit gemaakt.
0: Okay.
1: Dus het is niet illegaal.
0: Je bent niet zelf met een bootje de zee op gegaan.
1: Zeker niet. Maar het is natuurlijk het idee ook dat ik een walvis eet, toch het dier waar ik het meest bang voor ben.
0: Ja.
1: Ja, ik kijk daar niet echt naar uit.
2: Nee.
1: Maar ik vind wel dat nu we het hebben meegenomen, dat ik in hoop met jullie het even moeten proberen.
0: Oh, ik lust wel een stukje, denk ik.
1: Ja?
0: Ja hoor, ja. Snij maar aan. Jongens hebben bordjes en een mes. Ik ben wel even benieuwd.
2: Nou, ik sla even over hoor.
1: Ja? Sla je over?
2: Zit die expeditie Robinson de eetproef? Nee. Lijkt wel. Nou ja. Nou, eens even ruiken.
0: Stukje. We gaan heel even wat aansnijden.
1: Ja, ik moet nog even kijken of ik een beginnetje kan vinden. Ik verzamel even moed en dan nemen we zo'n happy.
0: Ik ben zo benieuwd. Hoe smaakt dat eigenlijk, zeg maar, een stukje walvis? Walvis.

0: Back Music en Homewrecker. Hey Lennart.
1: Hey, goedemorgen.
0: Marieke is dus in Bergen geweest in Noorwegen. Zij heeft meegenomen walvisvlees. Overigens, voor iedereen die daar vraagtekens bij zet, het komt dus uit gereguleerde vangst.
2: Ja, klopt. Dus gewoon, het mag daar, dus daar legaal. Dus gereguleerde vangst. Kijk, het is een beetje zoals je hier ook wat kunt hebben tegen het eten van wild. Terwijl dat ook gereguleerd is.
0: Ja. Lennart, jij hebt het al een keer gegeten, walvisvlees?
1: Ja, klopt.
0: En, lekker?
1: Ja. Nee, dat is echt niet te vreten.
2: In welke hoedanigheid heb jij dit tortje genomen?
1: Ook in worstvorm. Ik neem aan dat jij worst hebt.
2: Ja.
0: Worst.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ik heb, wij zijn aan een vismarkt geweest. En ik dacht dat het Avarnes was. Mm-hmm. Een vissenstadje. En eigenlijk is dat ook uiteindelijk een mooiere plek als Bergen. Bergen zijn we ook geweest. Alleen ik vind Bergen dan ietsjes tegenvallen.
0: Dat is leuk om te horen.
2: Ja, ik ben net heel erg enthousiast erover geweest. Nu hoor ik dat er een nog mooiere plek is in Noorwegen. Maar ja, ik zit nu weer hier. Ja.
1: Ja. Nou, maar ja, naast de walvisvlees is daar ook rendierenworst. En dat is eigenlijk wel heel erg lekker.
0: Dat is ook lekker. Ja. Dus het is eigenlijk precies verkeerd.
2: Ik zat in Bergen, had niet gemoet. Ik heb walvisvlees. Nou.
0: Hey, hoe zou je de smaak omschrijven, Lennart?
1: Alsof je zalm 3 dagen overdag is.
2: Ja, jongens, ja, Lennart, jij komt echt met alles wat ik niet wil horen. Dus we hangen nu ook weer op. Okay. Niet te min bedankt.
0: Lennart, dankjewel, jongen. Fijne dag, hoi.
2: Ik ben met deze worst ook even over de redactie gegaan. Luc, die wilde wel een stukje proberen.
0: Ja.
2: Mattie, ik heb hier het stukje worst.
0: Oh ja, ik moet wel zeggen, Luc, ik weet niet of jij dat ook vindt. Het ziet er wel lekker uit, toch?
3: Een beetje als fuet.
0: Het ziet eruit als fuet, inderdaad.
2: Ja, het lijkt een beetje. Het ruikt ook naar salami. Het heeft qua. Wil jij ook, Annemarie?
0: Het heeft de grootte van een hostie.
4: Ik hou niet van worst. Maar...
2: Het is gesneden al. Dus het is niet echt de dikke worst die ik hier heb. Maar het is zoals je ook plakjes salami koopt in de supermarkt.
0: Worst.
2: Ja, jongens, we gaan toch een hapje nemen.
0: Oké, okay, dan gaan we 3, 2, 1. My eyes roll back, I scream and shout. Maar wel prima. Het is gewoon lekker worst.
4: Heb je hem helemaal in je mond?
0: Ja hoor.
3: Het is gewoon servelaat.
0: Het is gewoon servelaat.
2: Het is zoveel gekruid. Ik vind het wel een heftig idee dat ik walvis eet. Dat vind ik een heel heftig idee.
0: 100% servelaat.
3: Is het wel walvis? Ben je niet opgelicht?
0: Ja.
2: Ja, ik heb een klein hapje genomen en ik word er toch onpasselijk van. Ja.
0: Echt zo?
3: Lekker hoor.
0: Ik vind het ook wel lekker.
2: De psyche, dat het een walvis is, dat staat mij zo ongelooflijk tegen.
0: Oh nee, de man in deze studio vindt het allemaal wel lekker. Vreet het als zoete koek. Doe ons heel team in naar.
2: Vikingen.
0: Ja. Maar aanraden.
2: Wil jij de rest van mijn pakje? Want,
0: ja, nou, geef mij dat hele doosje maar. Lekker, doe ik zo meteen lekker op brood. Ik heb nog niet gegeten. Dus,
2: Er liggen pistoletjes in de keuken, dus ja, neem maar lekker.
0: Annemarie wordt ook helemaal niet lekker.
4: Nou, dit gaat niet op de borrelplank.
0: Oh, nee, joh.
4: Nee, zeker niet.
0: Maar goed. Hé, hey, jongens, straks om 8 uur...
2: Als ik het red.
0: Gaan wij iets aankondigen. Dat is echt superleuk. Ja, jij bent dus net in Bergen geweest, ik net in Liel. Misschien gaan we binnenkort wel bij jou voor de deur.

0: Sia en David Guetta bij Key Music. Awake Tonight. Vanavond Dodair, denk ik.
1: Ja, ik heb er mijn sportlesje even voor verplaatst. Want ik dacht ik...
0: Naar 2 minuten over.
1: Ja, ik had ook nog 2 minuten kunnen gaan planken.
0: Ja. Ja.
1: Maar nee, ik vind het toch altijd wel heel bijzonder om dat te zien op de televisie.
0: Ja. Ik ben, het klinkt misschien een beetje gek, als ik zit te kijken naar die beelden van de Dam. Ik ben ook altijd gespannen, want dan hoop ik altijd dat het niet verstoord wordt.
2: Ja. Ja? Nou, ik zal jullie trouwens nu net vertellen, even het laatste nieuws tussendoor, is dat het monument op de Dam is beklad.
1: Nee joh,
2: met rode verf.
0: Ja, dit bedoel ik dus.
2: Ja.
0: Ik hoop dat iedereen zeg maar gewoon 2 minuten ook echt even zijn gemak kan houden.
1: Ja, we zijn sinds die damschreeuwer natuurlijk allemaal bang dat er weer zoiets gebeurt.
0: Ja, maar ik heb altijd een beetje een naar gevoel in mijn buik bij die 2 minuten of zo. Denk ik, goh, laten we alsjeblieft met Nederland zien dat we het kunnen, weet je wel. 2 minuten.
1: Even. Ja, maar ik doe heel erg mijn best om daar dan niet aan te denken, die 2 minuten. Ik probeer altijd heel plechtig echt aan oorlogsslachtoffers te denken. Is niet te doen, hè. Het is een oefening in mindfulness.
2: Ja. Ja.
1: 2 minuten niet afdwalen naar iets anders.
0: Ja, ik heb dat eigenlijk meer als je zeg maar al de verhalen eromheen hoort. Dus richting die 8 uur en daarna ook al die mensen die hun verhaal doen. Dan denk je al, Er is nu ook overigens weer het verhaal van Nederland met Daan Schuurmans. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik gezien in de vakantie. Ja, dat is mateloos fascinerend. Dat is prachtig gedaan. Een afschuwelijk verhaal op een hele mooie manier verteld.
1: Ja, dat is een mooi programma, hè?
0: Vanavond dus om 8 uur. Zometeen krijg je de rest van het nieuws van Annemarie. En ja of nee komt eraan binnen nu in een paar minuten.
3: Even overlaat.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroepoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus Scheer.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Alvast, goedemorgen. De verkeerssituatie. Het is eigenlijk wat rustiger op de weg. Er zijn maar 2 vertragingen langer dan een kwartier. Op de A12, daar is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht. Het zorgt voor 11 kilometer tussen Bodegraven en Harmelen met 40 minuten. En op de A50 naar Os, 3 kilometer tussen Grijshoort en Renken met een kwartiertje.
9: Ja, en als je dan de auto instapt, wees voorzichtig, want het is mistig. Vooral in het midden van het land, veel dichte mist. Later vandaag bewolkt met kans op buien en onweer. Het wordt 17 tot 21 graden. Het laatste nieuws krijg je van Annemarie.
10: Goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad. Het zit onder de rode verf en de tekst genocide is te zien op een foto bij stadszender AT5. Het is niet bekend wie erachter zit. Schoonmakers zijn nu bezig de verf van het monument af te halen. Ja, vanavond worden bij het monument kransen gelegd vanwege de dodenherdenking met de koning en de koningin.
9: Ik zie hier een foto, het is echt flink aangetast.
8: Onwijs, er zit gewoon echt heel veel rode verf op.
10: Het is al wel eerder gebeurd, zo onlangs. De schoonmakers zijn dus bezig. En vanavond zien we natuurlijk dat monument weer, het huis ter denk.

0: Anders al eerder van boord zijn gehaald en één persoon is overleden in een ziekenhuis.
1: En het kan dus niet overgebracht worden van mens op mens. Nee. Dus zoals het er nu naar uitziet, hebben de mensen die het dus hebben, dat virus, of zelfs zijn overleden zijn, het dus allemaal gekregen van een knaagdier, ja. Niet van elkaar.
0: Nee, dat klopt. En dat knaagdier kan het overbrengen door urine, wat bijvoorbeeld is blijven liggen van muizen of ratten of keutels. Dat is... In Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars. Na meerdere omstanders hielpen vervolgens mee om het dier te verzorgen door het nat te houden.
2: Nou, we zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig. We houden het luchtgaatje vrij.
0: Ja, het is natuurlijk belangrijk, luchtgaatje vrij houden. Dit was te zien bij NH Nieuws. De witsnuitdolfijn is met een speciale ambulance naar een opvang gebracht. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ja, ze spoelen het niet vaak aan hier in Nederland.
3: Ik moet zeggen, ik was afgelopen... Wanneer was ik op... zaterdag was ik op Scheveningen. Dat is ook wel een tip voor alle vissen die nu luisteren. Het is best wel opgeknapt.
1: Dus, Scheveningen opgeknapt?
3: Kan je dat eens proberen? Oh? Ja, Scheveningen hebben we een soort van makeover gekregen. Met een paar nieuwe gebiedjes en zo.
0: Die pier ook? Of
3: nee, die pier is nog steeds niet om aan te gluren. Maar,
1: waarom pakken ze die pier nou niet aan? Dat is toch het eerste wat je ziet op Scheveningen?
3: Volgens mij is die pier net overgekocht door iemand. En die gaat de pier helemaal opknappen. Dus ik ga voor de 26e keer proberen die pier te reanimeren. We wensen hem veel succes.
1: Ja. En op het eind kun je nog steeds bungee jumpen. Ja, staat er nog steeds dat grote forest wheel.
3: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Dat was het grootfeest in Leeuwarden gisteravond. Want daar werden de voetballers van Cambuur gehuldigd voor hun promotie naar de Eredivisie. Daarvoor waren ze op een open bus door de stad gereden. Bij de huldiging ging vooral aandacht uit naar trainer Henk de Jong. En die neemt na dit seizoen ook afscheid van Cambuur en kreeg een bijzonder eerbetoon.
3: Ja, Henk de Jong, die...
1: Zoeken we er nog even bij. Ja,
3: we zoeken Henk de Jong er nog even bij.
1: Vergaarbak.
3: Nee. Even kijken, daar gaan we. Hier is Henk de Jong.
4: Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden.
3: Dat we niet willen missen.
0: Nee, precies. Hoor je bij de NOS. Nou goed, Henk de Jong komt zelf uit Drachten. En nog een beetje meer achtergrondinformatie over Henk de Jong.
1: Leuk.
3: Ja, Henk
1: de Jong. Wel het, hè. Speciaal voor Henk.
0: Goed, nu dus ereburger van Leeuwarden. Hij vindt het een mooie eer.
3: Snap ik.
0: En de selectie van Cambuur is trouwens nog niet uitgefeest. Want ze gaan met z'n allen volgende week lekker naar Ibiza.
3: Oh, wat een heerlijke reis. Oh,
1: ja, dan kort dan even nog het reisplan door van Henk de Jong.
0: Dan, ja, we gaan gewoon door naar afscheid nemen van je huisdier.
3: Ach,
1: heeft Henk de Jong zijn hond moeten laten inslaan? Wat gaan we horen, Annemarie?
0: Ik wou zeggen, dat is natuurlijk nooit leuk.
3: Leuk.
0: Nee, en wat mensen dus steeds vaker doen, is omdat ze ook na hun dood van de diertjes willen genieten, is dat ze huisdieren laten opzetten om ze vervolgens toch nog een plekje in de huiskamer te geven. Telegraaf heeft er een verhaal over. Het is ook een beetje aan het rollen gekomen door de familie Meiland. Die lieten hun bond Bommel opzetten. Was ook te zien in een real life soap.
3: Okay.
1: Die hebben dat toch alleen maar gedaan voor die soap?
3: Ja, die doen we meer alleen voor de soap.
1: Om een beetje activiteit te hebben in de soap. Wie laat zijn huisdier nou opzetten?
0: Zei jij Kiki niet?
1: Hè? Nee joh, toch doodeng. Ja. Het is nu al doodeng. Als ik het dan laat opzetten, dan zet ik het bij de deur. Dan hoef ik nooit meer bezoek te verwachten.
3: Nee, dat denk ik ook. Q Music,
5: Mattie en Marieke.

0: Martin Garrix, Dua Lipa, Back Music en Scared to be Lonely. Ik zie een appje van Evelien. Vanaf hoe laat zijn de tickets te winnen voor Suzanne en Freek? Wel, Evelien, sinds 6:00 deze ochtend.
1: Ja.
0: En ze zijn eruit. Nee, dat is niet waar. We moeten ze nog weggeven.
1: Ja. Je weet nooit wanneer het zover is, maar Suzanne en Freek... Ja, op een gegeven moment draaien we ze. App dan even, Suzanne en Freek. Bellen we je terug, zit je in de uitzending. Ben je erbij?
0: Hey, Suzanne en Freek. Trouwens, serieus wel bijzonder natuurlijk in Gelredome. Daar wil je wel echt bij zijn.
1: Nou, ik zat wel ook nog te denken. Zij zijn natuurlijk een jaar geleden dat zij de Ziggo Dome concerten hebben moeten afblazen. Ja. Halverwege die hele reeks. Toen hadden ze ook ik weet niet hoeveel uitverkochte shows. Dat was toen in juni. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij zoiets hebben van... jeetje, het is allemaal een jaar geleden en hebben nu weer zo'n concertreeks. Ja. We zijn een jaar verder moment.
0: Als je Suzanne Vreek hoort, app hun naam via de Q-Music app. Luc, wat is het eerste topic? Nee. Oh, sorry, ik zal je even aanzetten.
2: Bij één verdieping de lift pakken. 3, 2, 1.
1: Nee.
0: Dat vind ik altijd zo, ja, tenzij je natuurlijk... Oké, heb ik het toch maar gezegd, medische redenen hebt... Dan zijn we daaraan voorbij. Verder, jij ongelofelijke luibammer. Ja. Die voor één verdieping de lift pakt. Je bent andere mensen enorm tot last. En het zijn waarschijnlijk... Hoeveel treden zullen het zijn, vriend? 5? Ja. Misschien 8? Ja, hou op. Weet je wel.
1: Vanaf hoeveel verdiepingen is het dan wel oké om de lift te pakken? Vinden we het oké vanaf 2 verdiepingen?
0: 3.
1: Ja, 3?
0: Ja, bij mij zit de grens op 3.
2: Dan begint het, ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: 2 verdiepingen toch ook niet? Annemarie.
3: Ja. Ja, ik zit even te denken. Volgens mij pak ik hier wel eens de lift naar de 2e, hoor. Naar de kantine. Ja, dat zie ik meer mensen doen.
0: Maar het duurt toch ook heel lang? Dan moet dat hele ding naar beneden komen. Je kan het veel beter de trap pakken. Je bent toch zo boven?
1: Ja, zeker. Het ligt een beetje aan het gebouw. Maar ik denk dat ik hem ook wel eens pak bij 2. We hebben nu, toen wij dus in de meivakantie even in Bergen waren... zaten we op de 4e verdieping van het hotel. Ik pakte dan vaak de lift en dan ging Sander de challenge aan... om te kijken of die er sneller of even sneller enzovoort.
0: Nou, dan fijn dat jullie geen tijd over hadden.
1: Ja, we hadden zoveel tijd over. Ja. Dan zag ik hem toch de trap op sprinten. Ja. En dan stond hij mij wel eens heel triomfantelijk op te wachten voor de liftdeur.
0: Mooi. Helemaal trots. Volgende, Luc.
2: Groepsreizen.
1: 3, 2, 1. Ja!
0: Nee. Nee, ik hoef niet met een groepsreis mee. Nee, echt absoluut niet. Ook niet als ik 100 ben, want ik word 100. Nee.
1: In het verleden wel gedaan. Wij zijn als gezin een keer meegeweest naar een groepsreis in Thailand. En dat was onwijs leuk. Dus we waren als gezin in een groep. En het was echt heel leuk.
0: En wat was er dan zo leuk aan?
1: Nou, je maakt echt vrienden. En met die mensen maak je dan die reis mee. Kijk, ik weet niet of ik er nu weer zo snel behoefte aan zou hebben... maar ik vond dat toen echt onwijs leuk.
0: Okay.
1: Dus je hebt een goede gids, die gaat de hele reis mee. Wij werden echt... We waren denk ik met een groep van, laten we zeggen 20 of zo... waar ook nog een ander groot gezin in zat. Dus we hadden ook echt aansluiting met de een meer dan met de ander. En dat was echt heel leuk.
2: Je kan ook pech hebben toch, dat je gewoon mensen zit waarvan je denkt... Ja, dan zit je daar 10 dagen mee in Thailand.
3: Ik zat op een single reis. Ja, vraag me niet waarom ik dat in God zou hebben gedaan. Maar dan gaan dus mensen alleen en die worden dan in een groep gingen naar Sri Lanka.
1: Maar ik vind het heel leuk, ik vind het ook niks om je voor te schamen. Waarom kijk je daar nu zo op terug dan?
3: Nou, het is niet per se iets voor mij, dan, eigenlijk.
2: Maar jij zat dus met hele nare mensen?
3: Nee, ik zat best met leuke mensen, maar je kan het ook wel inderdaad slecht treffen.
0: Ja, dat
3: soms
0: klopt.
3: Soms moet je ook nog met anderen op een kamer.
0: En het gekke was, het was vorige week bij Annemarie. Dus laatste, Luc.
2: De dierentuin. 3, 2, 1.
0: Ja.
1: Leuk. Abonnement op Artis genomen.
0: Oh, dat begrijp ik.
1: Onlangs naar Dierenpark Amersfoort. Dat is ook een mega leuk park.
0: Ik ga veel te weinig naar Blijdorp. Ik was laatst in Blijdorp. Ongelooflijk blij word je daar ook echt.
1: Ja.
0: Ja, daar word je echt letterlijk blij van die dieren. En die stokstaartjes die een beetje om zich heen staan te koekeloeren.
1: En wat is je lievelings? Waar ga je het liefst naartoe?
0: Nou, de stokstaartjes dus. Ik vind het ook wel leuk om een leeuw te zien.
1: Ja.
0: Ja, vind ik toch altijd indrukwekkend. Ja, ik vind een leeuw indrukwekkend.
1: Leeuwen liggen vaak op een tegenvallende plek, hè?
0: Ja.
1: Dus dan ga je naar het leeuwenverblijf. Dan liggen ze nooit waar je hoopt dat ze liggen. En dan liggen ze uiteindelijk altijd achter het glas, maar net te ver.
0: Ik vind pingwings grappig.
1: Ja.
0: Vind ik altijd een beetje dommig. Pingwings. Ik denk ook, zeg maar, ik zou er ook van balen als ik erheen kan hier als pingwing. Ik heb nu zo vaak gezegd dat ik pingwings dom vind. Ik heb het idee dat het universum nog wel eens dat zou voor kunnen zorgen. Zeg, van dan maken we jou pingwing.
1: Pingwings zijn altijd geringd, hè? Die hebben altijd een heel erg leuk, beetje een Taylor Swift-achtig bandje om. Wat je ook bij Swifties ziet. Ja, en dan denk ik, ach wat leuk. En zij hebben allemaal een blauwe, en zij hebben roze kraaltjes. En zij hebben oranje kraaltjes.
0: Ja, ze zijn eigenlijk een soort spel zonder grenzen volgens mij. Volgens mij is het gewoon een scoutingclub.
1: Ja.

0: Stukje music. En Blink Twice. 7 voor 8.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Hey, Beetje Music houden wij van muziek. Wij houden hier van goede verhalen. Wij houden hier van jou, onze luisteraars. En wij houden hier van spelletjes spelen, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, wij zijn gek op spelletjes spelen. En die spelletjes die spelen we met jou. Nou, een grootste voorbeeld daarvan is natuurlijk het geluid. Dat spelen we echt al jaren. Vier op een rij, straks weer om 8:30. Wij Domien natuurlijk verdubbel je salaris. Ook tankbonnen bingo. Wim die speelt altijd het slimste bedrijf.
0: En dat doen we allemaal graag met jou. Nou is het wel zo dat in de meeste gevallen vinden al die spelletjes plaats via de telefoon. Luister even mee. Hallo Fleur.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen Kelly.
4: Goedemorgen.
0: Siska, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Derek, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Hallo Michelle.
7: Hi, goedemorgen.
2: Danny, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Niels, hallo.
9: Hey, goedemorgen.
0: Morgen. Ja, al deze mensen die kwamen om een spelletje te spelen met ons.
2: Ja.
0: En wij dachten, wordt het niet een keer tijd? Is het niet een keer leuk om een spel te spelen met jou, maar dan echt bij jou? Dus fysiek, dat we elkaar aan kunnen kijken.
2: Juist, en waar je ook in Nederland zit, dat het gewoon bij jou kan.
0: Dat we samen met jou zijn om een spel te spelen. En dat gaan we ook doen. Je hoort het zo meteen na 8:00.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Het is code rood bij Dirk!
0: Wat zeg je?
14: Het is code rood bij Dirk!
0: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
14: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Ook in de actie bij Dirk, Melkunie Breker. 99 cent, dat is minder dan een euro.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl.
16: Goedemorgen. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer schoon te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat er 3 doden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn waarschijnlijk alle 3 ziek geworden door het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. 2 bemanningsleden zijn ziek en nog aan boord. Ja, het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Ja, dat doet moeilijk om de zieken van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Op een camping in Amerika is een schietpartij geweest. Zeker 10 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij er aan toe zijn. De camping ligt aan een populair meer in de staat Oklahoma, waar veel jongeren komen. De schutter of schutters zouden de bossen in zijn gevlucht. Er is nog niemand opgepakt. En opnieuw succes voor de Nederlandse hardloopster Mickey Ketels. 3 weken geleden werd ze nog de Nederlands kampioen bij de marathon in Rotterdam. Gisteren won ze de marathon van Vancouver.
17: Mickey Ketels from the Netherlands cruising her way towards the finish line.
16: Ja, Ketels liep ook nog een nieuw parcoursrecord. Ze liep de marathon in 2 uur en 33 minuten. Ja, Ketels is dus een topatlete die hard traint, maar ook nog werkt als stewardess. Het weer nog. Ja, plaatselijk komt er nog wat dichte mist voor, maar als die is opgelost blijft het bewolkt vandaag. Vanmiddag nog wel ietsje meer zon erbij. Af en toe een buitje. Het wordt 17 tot 21 graden.
18: Op de weg veel rustiger dan een normale maandag. Lijkt het toch wel op dat best wel wat mensen nog vrij zijn, omdat het morgen ook bevrijdingsdag is. 1 vertraging van een kwartier en die is op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug 3 kilometer en 15 minuten.
19: Mattie en Marieke.
15: Ja, misschien staan we binnenkort wel bij jou in de straat. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook Taylor Swift komt eraan na Medusa.

0: Bad Memories. Medusa, James Carter, Becky Music en Bad Memories. Goedemorgen, 5 over 8, maandag de 4e van mei. Je luistert naar show 1629, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn hier bij Q-Music dus gek op spelletjes. Denk aan het geluid. Denk aan 4 op een rij.
1: Ja, spelen we straks weer, hè?
0: Tankbonnen bingo.
1: Verdubbel je salaris.
0: Slimste bedrijf. En eigenlijk in alle gevallen vindt dat plaats via de telefoon. Hallo, Fleur.
3: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kaylee.
4: Goedemorgen.
0: Siska, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Derek, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, Michelle.
7: Hi, goedemorgen.
1: Danny, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Niels, hallo.
9: Hey, goedemorgen.
0: Morgen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar wij dachten, hoe leuk zou het zijn om een keer een echt spel met jou te spelen fysiek?
1: Ja, dat we elkaar ook kunnen aankijken en dat we ook in jouw buurt zijn.
0: Nou, we hebben iets bedacht en we hebben zelfs al een titel.
10: Mattie versus Marieke.
0: Jongens, dit wordt ongelooflijk leuk. Over 2 weken op maandagochtend gaan wij het land in. Dat gaan wij doen met een enorme bus, een touringcar. Als je ons ziet rijden, dan ziet het eruit als Mattie en Marieke reizen. Wij zenden uit vanuit die bus. De hele dag. En die bus die gaat crisscross door heel Nederland. En wij gaan door het hele land ook challenges doen tijdens Mattie versus Marieke.
1: Challenges, waar moet je dan aan denken? Nou, organiseer het grootste kinderfeest. Of ga naar het hoogste punt van Nederland. Het kan ook zijn, maak een recept van een topchef zo goed mogelijk na. En het gaat dus om challenges. Dus Mattie, jij gaat daar je best voor doen.
0: Ja.
1: En ik ga daar mijn best voor doen.
0: We nemen het tegen elkaar op.
1: En dat doen we niet zo vaak. Wij zijn vaak samen. Wij zijn vaak samen een team. Maar nu gaan we het eens eventjes tegen elkaar opnemen. En we hebben jouw hulp daarbij nodig. Dus kies ook voor wie je wil zijn. Zit je in team Mattie, zit je in team Marieke. Ach, je mag best nog een keer wisselen. Maar leuk als je in mijn team zit. Want wij gaan jou in het land nodig hebben bij het volbrengen van die challenges.
0: En op het moment dat... stel even, ik win.
1: Hypothetisch.
0: Ik win een challenge.
1: Een keer, ja.
0: Dan mag ik een vlag hijsen.
1: Ja.
0: En dan?
1: Nou, dan heb jij 1 vlag. Op het moment dat ik een challenge weet te winnen, hijs ik mijn vlag.
0: Mm-hmm.
1: Als er 10 vlaggen gehezen zijn, die persoon wint.
0: En die is dan voor een jaar lang de winnaar van Mattie versus Marieke.
1: Ja, ik heb geen zin om dat hele jaar te horen.
0: Nee, maar dat
1: Mocht jij de winnaar zijn, natuurlijk. En andersom zou ik dat wel het hele jaar nog tegen jou aan kunnen gooien.
11: Ja. En waar hijs je die vlag? Bij ieder gemeentehuis? Of?
1: Op de plek waar de challenge is.
11: Op dat moment, op die plek zelf.
0: Precies, ja. Heel Nederland hangt de vlag buiten. Nee hoor.
11: Ja.
0: We gaan het doen over 2 weken. Mattie versus Marieke. Waarin denk jij dat jij goed bent qua challenges?
1: Ik denk dat ik wel... Ik hoop dat ik zeg maar grote groepen mensen kan mobiliseren en enthousiasmeren. Ik denk dat ik er wel redelijk goed in ben. Dat stel, we hebben geen idee wat die challenges zijn. Maar stel, ze laten mij los op het marktplein van Leeuwarden. Ik noem maar wat.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik met een hele grote groep iets moet doen. Weet ik veel, een dansje of zo.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dan best wel redelijk enthousiasmerend kan overkomen.
0: Ik denk dat jij heel makkelijk mensen voor je karretje gespannen krijgt.
1: En jij dan?
0: Geen idee. Ik weet niet waar ik goed in ben.
1: Ja, we zoeken echt al jaren naar je slapende talent. Maar er is toch wel iets waarvan jij denkt, nou, als ik dan een fysieke uitdaging probeer.
0: Fysieke uitdaging.
1: Ja.
0: Dat zou mij wel goed staan, inderdaad. Ik ben redelijk sportief.
11: Kamp van Koningsbrugge, zoiets.
0: Ja.
11: Dat zie ik jou echt wel doen. Hindernissen.
0: Ja, dan wordt er wel een vlagje bij mij gehezen, inderdaad. Ja.
1: Hey, en het lekkere is, we hoeven het dus niet alleen te doen. Dus als jij weet dat er een challenge bij jou in de buurt is, ja, en we zijn ook echt niet te missen, want op die bus staan dus ook nog heel groot onze gezichten.
0: Ja.
1: Ja, kom ons alsjeblieft helpen, want we kunnen het niet alleen.
0: En het is dus leuk, we gaan echt kriskras, we gaan heel Nederland aandoen. Tijdens Mattie versus Marieke. En dat

0: Music en 50 Ways to Say Goodbye. Ja, en heeft Jonathan al geappt, Team Marieke Hero.
1: Oh, super!
0: Nou ja.
1: Jonathan, welkom in mijn team. Ja, het is potentieel het winnende team bij Matty versus Marieke, wat over 2 weken gaat beginnen.
0: Net aangekondigd, je hebt nou al mensen in je team zitten. Er heeft niemand van mij geappt nog. Ja. Ja, je hebt er slechts 1, dat is Jonathan.
1: Ja, maar het is er toch 1,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is eentje.
1: Geweldig hoor, echt fantastisch. Wat gaan we je nodig hebben de komende, of over 2 weken?
0: Qmusic.nl, mocht je net je radio aanzetten. Wij gaan over 2 weken het land in met een bus voor Matty versus Marieke.
1: Vorige week waren wij er een weekje niet. Misschien was je zelf ook wel even weg met de meivakantie. Annemarie, wij willen jou graag collectief namens het hele team feliciteren dat het jou en jouw Laura is gelukt om een jaar lang Jules in leven te houden.
0: Applaus.
2: Ja. Oh,
1: ja, jullie, jullie Jules is 1 geworden. Ja, die eerste verjaardag, dat zul je beamen, dat is een bijzonder moment. Matty, ik heb Annemarie in de vakantie ook nog even een audio-appje gestuurd.
3: Annie, hey, vorig jaar om deze tijd was jij gewoon echt hartstikke druk met die bevalling. Daar heb jij vast ook al vaak genoeg aan gedacht. Zo'n eerste verjaardag is toch bijzonder, hè?
0: Mag ik even vragen, sorry. Ik ben afgeleid door hetgeen wat ik op de achtergrond hoor.
1: Ik weet niet wat het is.
0: Is dat weer een snurkende jip?
4: Ja.
3: Annie.
1: Ja.
3: Hey, vorig jaar om deze tijd was jij gewoon echt hartstikke druk met die bevalling.
1: Ja.
3: Daar heb jij vast ook al vaak genoeg aan gedacht. Zo'n eerste verjaardag is toch bijzonder, hè?
1: Ja, dus jip die snurkt.
0: Hoe lang duurt dit appje?
1: Want je kan hem gewoon stoppen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik heb gewoon echt wel aan je gedacht.
4: Ja, heel lief.
1: Eerste verjaardag, Annemarie, is toch bijzonder?
4: Ja. Ja, het was bijzonderder dan ik van tevoren had gedacht. Eigenlijk dacht ik, 1 jaar, we moeten het natuurlijk wel vieren. Maar het was ook op Koningsdag, want hij is dus de 27e geboren. Ongelooflijk handig, maar niet heus. Maar goed, maar wat jij zegt, ja, we zeiden, 1 jaar is toch wel heel bijzonder. Je gaat toch ergens terug weer naar het moment van precies 1 jaar geleden. Nadat je er toch heel anders bij lag.
0: Ja, leuk dat Marieke je even herinnert.
4: Ja, inderdaad. Zo'n jochie heeft een enorme groei meegemaakt. Wat je ook al zei, we zijn ook blij. Ja, het is toch gelukt dat hij in leven is gebleven. Ja, een baby is ongekend kwetsbaar. Ook heel vaak hebben wij gedacht, ja, wat moeten we hiermee, maar wat is er aan de hand? Wat moet je een beetje doen? Nou goed.
0: Ja.
4: Sterker nog, het is een hartstikke leuk joch en we hadden een hele leuke verjaardag.
0: Hey, mag ik vragen, dan wordt hij 1, geef je hem dan iets?
4: Ja, nou ja, kijk, dat vond ik een beetje een moeilijk verhaal. Hij heeft een grote familie, mijn familie, familie van Laura, van zijn donorpapa, dus die kwamen allemaal op bezoek. Die wil ook allemaal een groot cadeau geven voor zijn eerste verjaardag.
0: Ja.
4: Echt, dat verbaasde mij ook. Dus allemaal dingen doorgeven. Toen zeiden ze tegen elkaar, wat geven we nou zelf eigenlijk? Ja, het zei Laura, een nieuwe autostoel. Dat vind ik echt een heel gezellig cadeau. Ja, zegt ze, maar wel praktisch. Hij heeft er wel wat aan. Ik zeg, ja, maar dat gaan we niet geven. We hebben uiteindelijk een activiteitentafel gekocht.
0: Ja, wat kan je daar dan mee?
4: Ja, wat kan je daar dan mee? Dat is gewoon een tafeltje voor baby's. Daar kunnen ze een beetje aanstaan, want hij begint nu met staan. En daar, daar is een puzzeltje op te doen. En er staan wat boogjes met kraaltjes. Dus hij kan een beetje leren staan en met zijn handen wat doen.
1: Zouden er ook nog activiteitentafels zijn voor mannen van 41? Ik vind het ook wel wat voor jou. Want jij bent natuurlijk ook vaak thuis en dan zit je in de stoel een beetje een boek te lezen.
0: Ja.
1: Is een soort activiteitentafel niet ook wat voor jou? Dat je lekker wordt vermaakt.
0: Dan zou je dan meerdere... Kijk, het heet eigenlijk een bar, wat je bedoelt.
4: Ja, dat is
0: een
4: bar. Ja.
0: Toch, ik denk dat er genoeg zijn
1: in
0: Nederland.
1: Ook, dat is ook
0: nou, dan ben je nogmaals gefeliciteerd met lieve Jules.
4: Bedankt.
0: Geworden. Zometeen, nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Dit gaat een beetje klinken als Call TV, maar we merken toch dat heel veel mensen nog vakantie hebben op 1 oor liggen of nog niet in Nederland zijn.
1: Je bent de enige die luistert. Je bent dus ook de enige die belt. En ons telefoonnummer, zullen we de lijnen nu meteen opengooien?
0: Ja, laat het meteen doen.
1: Is 0909 9596.

0: Thomas Gray, Back in Music en Rumors. Sanne!
1: Hey, goedemorgen!
2: Hey, hallo!
3: Ja, jij bent die Nederlander die gewoon aan het werk is.
1: Ja, onderweg naar werk inderdaad, ja.
3: Ja, kijk, morgen is het 5 mei. Het is geen officiële feestdag. Ik denk dat jij morgen ook gewoon moet werken, toch Sanne?
1: Ja, helaas wel inderdaad, ja.
0: Heb je dan afgelopen week wel vakantie gehad of de week ervoor?
1: Nee, ik heb geen vakantie gehad. Afgelopen weekend wel weg geweest, maar geen vakantie gehad, nee.
0: En waar ben je geweest dan afgelopen weekend?
1: Naar Venray.
0: Venray?
3: Wat is er te doen in Venray? Ja.
1: Nou, wij zijn erheen gegaan vanwege een bierbrouwerij die daar om de hoek zit. En die had ik als cadeau gegeven aan mijn vriend. En we zijn naar een museum in Overloon geweest.
0: Oh, wat leuk.
1: Een goede uitvalbasis. Ja, zeker.
0: Hey, en reed jij je vriend dan rond? Want wie rijdt er als je naar een bierbrouwerij bent geweest?
1: Nou ja, ik was inderdaad de Bob. Ja,
0: helaas. Ja.
3: Onderdeel van het cadeau is dat dan natuurlijk.
0: Ja,
1: klopt.
3: En jij dacht, ik verdien het cadeau even terug. Ik speel mee met 4 op rij, maar kans op 2.500 euro. Heb je al nagedacht eigenlijk met wie je wil gaan spelen?
1: Ik denk dat ik met Marieke wil spelen.
0: Nou, dan kan dat. Dan kunnen we dat bij deze gewoon zeggen, hoor.
3: Weer iemand, Team Marieke.
1: Team Marieke, ja.
0: Gaan we dit nu al doen?
3: Nou ja, kijk, over 2 weken begint Manti versus Marieke. Dus begint zich nu wel af te tekenen dat... Nou ja, goed. We hebben nog 2 weken. Je hebt ook nog mensen die je voor je team kunt winnen, schat.
0: Ja, nou, ik heb een heleboel mensen die net appen. Ik ben team Matt.
3: Oh, dat vind ik heel fijn. Ja, ik wil je ook niet alleen laten.
0: Goed, hoe dan ook, om verwarring te voorkomen. Dit heeft eerst te maken met 4 op rij. Ja. Daarbij speelt Sanne dus graag met 3. Gaan we zo meteen doen. 4 op rij komt eraan. En ook Alex Warren, hoor je zo.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Are you drinking my bullet milk protein?
8: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Het is code rood bij Dirk!
17: Wat zeg je?
16: Het is code rood bij Dirk!
17: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
16: Ja, want op Dirk kun je rekenen!
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij.
2: Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
6: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
20: Aldi.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou. NVM.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
24: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
23: vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
25: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kim Music, goedemorgen. Het is 8:30. De vertragingen op de weg vanaf 10 minuten die zijn op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam kom je in 7 kilometer tussen Burgerveen en De Hoek met 18 minuten. Pechgeval op de A20 naar Hoek van Holland zorgt voor 6 kilometer tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Terbrechtseplein met 20 minuten. En op de A27 naar Utrecht 3 kilometer tussen Gorkum en Lexmond met 21 minuten.
0: Het is bewolkt. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar er is ook kans op een buitje. Het wordt 17 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
28: Goedemorgen. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn bezig geweest om het monument weer schoon te maken. Voor de herdenking natuurlijk vanavond. Wie er achter die verf zit, is niet bekend. Balen deze ochtend voor wie je met de trein moet reizen tussen Utrecht en Den Haag. Door een seinstoring rijdt er helemaal niks tussen Utrecht en Den Haag. ProRail kan nog niet inschatten hoe lang de problemen gaan duren. Er zijn bussen ingezet op het traject. En er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Twee Nederlanders zijn aan het virus overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In totaal zijn er 3 doden. Ze zijn dan waarschijnlijk alle 3 ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt dan overgedragen door muizen en ratten. En de film Michael over de beginjaren van Michael Jackson is een groot succes. Zo'n 2 weken geleden kwam hij uit. En wereldwijd heeft hij al meer dan $400 miljoen opgebracht. En ook anderen die liften lekker mee op het succes van de film. Zoals Marciano uit de Capella aan de IJssel. Hij treedt op als Michael Jackson-imitator en heeft door het succes van de film het nu extra druk.
29: Normaal gesproken, mijn boekingen had ik ongeveer zo'n beetje gemiddeld 2 per weekend. Maar nu kan ik de 4 op een dag doen als ik zou.

0: Hij had een aap als huisdier. En zijn haar vloog in de fik bij een Pepsi-commercial.
1: Oh.
0: En dat is het. En dan vind ik zeg maar, oké, voor het verhaal van Michael Jackson... Ja, vind ik dat te weinig.
1: Ja.
0: Dus je ziet zo weinig struggelingen van wie die jongen was eigenlijk.
2: En die zus is bijvoorbeeld Janet Jackson, komt er toch ook helemaal niet
0: zit
2: in voor?
0: Zit er niet in. En dat zou dan, weet je, oké, dat is dan zeg maar feitelijk gezien een beetje vreemd. Omdat ja, verder is wel alles een verhaal over zijn leven. Maar als de rest dan nog heel goed is... Ja, ik dacht toch, heel stom gezegd... ik kreeg een beetje tv-kantine gevoel bij. Omdat al die willekeurige dingen worden op zo'n manier uitvergroot... dat je, ja, het is een beetje Michael Jackson voor beginners of zo.
1: Hey, en waarom is Janet er niet in verwerkt? Wilde zij dat echt niet?
2: Nee, en zij stond ook niet achter die film. Hè? En die film is toch ook, de kritiek is wel een heel positief plaatje van Michael. Eigenlijk.
0: Ja, het is wel een beetje een zegentocht van Michael Jackson. Ja, terwijl je denkt, ja... Het
2: zijn wel meer dingen natuurlijk.
0: Ja, dat had wel verschillende kleuren natuurlijk zijn leven. Ja.
1: Maar ja, maar dan had zijn neefje hem misschien ook wel nooit gespeeld.
0: Nee, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Hey Sanne.
1: Sanne?
3: Oh? Ik ben daar. Ja, goedemorgen.
1: Hi.
3: Goedemorgen.
0: Heb je tijd voor een spelletje of niet?
3: Ja, zeker. Sorry.
1: Nee, geef niks. Wat was je ondertussen aan het doen? Want je bent notarieel secretaresse. Was je even het een en ander aan het regelen?
3: Nee, ik was even aan het opstarten en we hadden problemen. Dus dat was even geen goede start. Dus daar was ik even mee bezig.
0: Oh, en wat waren de opstartproblemen? Het is natuurlijk maandagochtend. Iedereen kent ze wel.
3: Iedereen kent ze wel, ja, nee, maar we kunnen het systeem even niet in. Dus we moeten even contact opnemen.
0: Ik zou naar huis gaan. Doe het niet. Nee. Ga gewoon lekker naar huis, neem me nog vrij.
3: Heel goed idee.
0: Ja. Hey, we gaan 4 op rij spelen. Je wil spelen met Marieke nog steeds?
3: Ja, nog steeds, ja.
0: Oké, hartstikke goed. All right. Gaat zij de studio verlaten. 4 op 1. Beste Sanne, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Heeft Marieke 4 dezelfde associaties, krijg jij 2.500 euro en een straat staansloten. Ben je er klaar voor?
3: Helemaal goed.
0: Daar gaan we. Je eerste woord is klein.
3: Groot.
0: Appen.
3: WhatsApp.
0: Eend.
3: Kun je nog één keer herhalen?
0: Eend. Dubbel E en D.
3: Gans.
0: En je laatste woord is rood.
3: Wit.
0: Wit. Derde woord had blauw geweest, denk ik. Oké, Sanne, is dit 2.500 euro waard? Dat hoor je direct na. Alex.

0: Music, Alex Warren. En 4 voor Dream spelen 4 op een rij met Sanne uit Schonebeek. Dit waren haar 4 woorden. Klein.
1: Groot.
0: Appen.
1: WhatsApp.
0: Eend.
1: Gans.
0: En je laatste woord is rood.
1: Wit.
0: Sanne.
1: Hoi.
0: In Nederland gaat het vooral over het woord eend.
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Ja, even kijken. Rob die zegt bij eend kwaken. Teun die houdt het slechts tot kwak. Jan die zegt bij eend water. Bij Roy is eend vogel. Er wordt nog gezegd eend bad. Van bad eend natuurlijk door Jacqueline. Ja, dat lijkt een lastig woord te zijn, Sanne.
1: Ja, ik wist het ook echt even niet.
0: Jij zegt gans. Eens even kijken wat Marieke zegt. We vragen haar terug de studio in en gaan op jacht naar 2.500 euro... bij 4 dezelfde associaties. De deur zwaait open. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is klein.
2: Groot.
0: Appen.
2: Bellen.
0: Nee.
2: Ah.
1: Was ik al bang voor.
0: Ja.
2: WhatsApp.
0: Ja, WhatsApp.
2: Ja, ook WhatsApp. Heel logisch, ook heel logisch.
0: Oh, ja. Even kijken, wat zou je gezegd hebben bij eend?
2: Water?
0: Nee, dat zeiden wel heel veel mensen. Maar Sanne, jij zei...
1: Gans.
2: Oh ja, zie ik ook wel voor me.
0: Ja. Oh, eend en een gans.
2: Even opschalen.
0: En rood.
2: Kleur.
0: Nee, ook niet goed. Want Sanne zei namelijk wit.
2: Hmm. Ja, nee, helaas. Het had er echt niet in gezeten. Dit was één op een rij.
0: Ja. Hey, Sanne, gelukkig kan je lachen. Dan hangen wij met een gerust gevoel.
1: Ja.
0: Wij wensen jou een hele mooie maandag.
1: Jullie ook, bedankt.
0: Zometeen nog heel even hebben over mijn vakantie. Ik was namelijk met mijn moeder in Lille. En ik ga 1 keer per jaar ga ik met mijn moeder weg ergens naartoe. En toen kreeg ik een appje van mijn vriendin. En de tekst van dat appje was... Er ligt een mes in de brief.

0: Music, Bruno Mars. En Risk It All. Ik had tijdens de vakantie nog een kinderverjaardag van een heel lief jochie, dat werd 10. En ik dacht, ik geef hem een direct klaarcamera.
1: Oh, leuk!
0: Met zo'n Instax.
1: Ja.
0: Dat volgens mij. Superleuk.
1: Polaroid is dat eigenlijk.
0: Polaroid. Koop je dan zo'n cassette bij en dan kan die 10 foto's maken. Die komen meteen uit die camera. Hartstikke leuk. Die had ik besteld. Die was op tijd binnen. Op donderdagochtend zou die verjaardag zijn. Zou ik daar langs gaan. En op dinsdag dacht ik nog, misschien is het leuk als ik ook nog zo'n fotoalbumpje erbij doe. Waar die fotootjes dan in kunnen meteen. Dus ik bestel dat dinsdag. Ik denk, nou, hopen dan maar dat dat morgen binnenkomt op woensdag. Dan heb ik het in ieder geval donderdagochtend. En jawel hoor, het kwam binnen op woensdag.
1: Wow, wat een groot geluk, hé.
0: Geweldig. Dus ik dacht woensdagavond, oh super, ik haal nog even dat fotoalbum uit de brievenbus.
1: Ja, want jij woont in een appartementencomplex, dus daarvoor moet je denk ik naar beneden.
0: Moet naar beneden, dus ik sta daar beneden bij de brievenbus. En ik denk, shit, ik heb geen sleutel van de brievenbus. Er is slechts 1 sleutel die wij hebben van de brievenbus.
1: Oh, dus die moet jij en Kiki delen?
0: Ja, en die hangt bij Kiki aan de sleutelbos. Want anders kijk ik nooit in de brievenbus. En iedere keer als zij thuis komt, dan kijkt ze altijd even in de brievenbus. En ik doe dat eigenlijk nooit.
1: Nee.
0: Zij heeft die sleutel. Dus ik denk, shit, ik kan nu niet bij dat pakketje. Want Kiki die was in Hengelo.
1: Oh.
0: Dus ik app haar. Ik zeg, is er nog een reservesleutel van de brievenbus? Die was er niet. En ze stuurt, je kan wel hengelen. En ik denk, huh? Ik ken deze term niet. Een vishengel. Nee, dat je het uit de brievenbus hengelt.
1: Ja, dat je van bovenaf benadert.
0: Ja.
1: En dan eruit hengelt wat erin ligt.
0: Ja, dus ik zeg, ja, hoe dan? En zijn ze terug? Ja, met een mes bijvoorbeeld. Nou,
1: zo.
0: Prima. Dus ik ga naar boven, woensdagavond, nogmaals, het is laat. Ik haal daar een heel groot mes uit de la. Ik denk, ja, ik kan maar beter met grof geschut.
1: Nou, Jack the Ripper door het appartementencomplex.
0: Dus woensdagavond laat, tot een uurtje of 10:30... Ik ga met het grote mes over de gang van mijn appartementencomplex.
1: Ja, nou ja.
0: Verschrikkelijk uit. Dus ik ga met dat mes ga ik in die brievenbus. En warempel, ik krijg het fotoalbumpje te pakken.
1: Oh, wat goed.
0: En ik vis het eruit.
1: Het voelt ook als bij de kermis.
0: Fantastisch. Ik had dat fotoalbumpje. En ja, ik stond toen, zeg maar, op de begane grond met dat hele grote keukenmes. Ja. Toen denk ik, ja, wat nu met dat mes? Ik denk, nou, weet je, ik gooi het wel even terug in de brievenbus.
1: Maar waarom nam je het niet weer gewoon mee naar boven?
0: Ja,
1: naar je
0: weet
1: huis?
0: Ik niet. Ik stond in één keer met dat fotoalbum, met dat mes. Ik denk, nou, flikker dat mes terug.
1: Huh?
0: Ja.
1: Wat een rare keuze.
0: Ja, weet ik niet. Ik dacht, ik haal dat mes nog wel een keer op. Ik weet het niet. Ik was gewoon blij met mijn pakketje.
1: Ja.
0: Ja, prima. Dus,
1: je hebt ook maar ruimte voor 1 ding in je brein, hè? Nu had je dat mes verruild voor dat pakketje. En dan heb je maar plek voor 1 ding in je hoofd.
0: Ja, dus ik ga terug naar boven. En het is donderdagochtend. En ik denk, nou, prima. Ik neem een foto allemaal mee. Maar daarna kwam Kiki als eerste thuis. Ik was nog niet thuis geweest, namelijk. En zij doet de brievenbus open.
1: Ja, zij is ook de enige die de sleutel heeft.
0: Precies. En zij pakt de post. En zij voelt iets prikken.
1: Oh nee, ah nee. Ach, verschrikkelijk.
0: En zij appt mij, waarom ligt er in vredesnaam een mes in de brievenbus?
1: Wat afschuwelijk.
0: Nou, dit is het mes waarmee ik dat cadeautje eruit heb gevist.
1: Ja, maar dit had ook. Dit klinkt ook alsof jij bent gestalkt. Alsof
0: ja, klopt.
1: Er iemand is die bij jou een poederbrief, of in dit geval dus een mes door de brievenbus heeft geduwd.
0: En zij dacht namelijk, we worden bedreigd, of wat is hier aan de hand, zeg maar. Je vindt een groot keukenmes in je brievenbus, zeg maar.
1: Dat er heel anders kunnen aflopen.
0: Absoluut, nu zit ze in het verband. Dus als het lang duurt voordat hier de telefoon wordt opgenomen, ja, ze heeft maar 1 hand waarmee ze kan bellen natuurlijk.
1: Kiki heeft nog maar 9 vingers
0: over. Ja, precies, ja. Sorry nog, lieverd, hiervoor. Dit is Kiki Music 10 voor 9, Kensington. War.

0: Kensington bij Q Music en War.
1: Ja, ik wilde toch nog even naar terug. Ja. Ook omdat Angelique daarover appt.
0: Ah.
1: Die zegt, die man die leeft echt in een andere wereld. Hè? Wie gooit dat mes nou terug?
0: Ja, weet ik niet. Ik weet niet waarom ik dat mes teruggooi. Zo werkt mijn hoofd gewoon. Dan flikker ik dat mes in die brievenbus. En denk ik, oké, nou ligt dat mes in ieder geval daar. En dan kunnen we verder met ons leven. Ik heb daar geen antwoord op. Ik weet niet.
1: Maar ik wil toch nog even een paar laagjes ervan afstellen.
0: Waarom moeten we dit nou 16 keer gaan ontleden?
1: Maar ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Okay, nee, ja. Jij hebt dus de sleutel van de brievenbus niet. Die heeft alleen Kiki. Nou, dat is goed geregeld. Want inderdaad, anders dan kijk je toch überhaupt niet in de brievenbus. Toen heb jij een mes gebruikt om er een pakketje uit te halen. Ja. Nou, hartstikke MacGyver, goed gedaan. Vervolgens gooi je het mes terug in de brievenbus die beneden is bij jouw appartementencomplex. Maar ook het pakketje waar hetgeen in zat dat je had besteld. Ook daarvan prop je de verpakking terug.
0: De verpakking terug, ja.
1: En in beide gevallen denk ik, waarom neem je het niet gewoon mee terug naar je huis?
0: Ik weet het even niet. Ik kwam voor een pakketje, ik had dat pakketje. Ik denk, nou, flikker de rest even in die brievenbus. Dan heb ik in ieder geval mijn pakketje.
1: Maar daarmee is het probleem ook zo ontzettend bij jou weg. Maar helemaal naar Kiki toe gegaan.
0: Ik hoef geen uitleg over hoe vreemd het is. Dit is mijn hoofd. Zo werkt het gewoon bij mij. En ik heb daar ook heel vaak last van. Ik weet het. En ik weet hoe ridicuul het allemaal klinkt. Maar ik kan dit later, ik kan dit ook niet, zeg maar,
1: beargumenteren. Krijg je niet veranderd?
0: Ik krijg dit misschien wel veranderd.
1: Maar jij hebt ook heel vaak dat je dingen zegt, ja, zo ben ik nou eenmaal, dat is mijn hoofd. Maar ik denk van sommige dingen ook, je kan het ook leren.
0: Ja, maar ja, dat heeft dus geen zin. Dat gaat dus niet.
1: Maar hoe kan dat nou?
2: Jij moet ook, kijk, er zijn twee problemen. Gewoon, het zijn rare gedrag.
0: Ja, dat zou ik meteen onderkennen. Het is heel vreemd.
2: Ja. Maar jij, het maakt jou nu jouw probleem. Jij maakt je te druk hierom.
1: Ja, ik maak meer te druk. Ik kan hier niet bij me. Nee,
0: misschien is het gewoon ADD, ADHD, ADHD. Ja. Ja, dat zou toch kunnen?
2: Mag ik ook
0: een keer wat hebben? Iedereen heeft tegenwoordig wat. Nee, als ik zeg ik heb ADD, dan mag het niet.
1: Nee, lieverd, jij staat stijf van de ADHD.
0: Ja,
1: dat weet
0: dank
1: ik.
0: Je wel. Nou, mag daar een keer mededogen bij.
1: En dat ben ik ook. Dat probeer ik altijd met zoveel mogelijk de mantel de liefde te behandelen. Ja. Maar van sommige dingen denk ik ook gewoon, ja, dat mes terugduwen in het postvakje. En het daarmee ook 100% Kiki er probleem maken. Zou dat duim wel kunnen verliezen?
0: Ja,
1: daarvan zou ik wel denken, dit is dan nog ook een wake-up call.
0: Ja, dat weet ik. Maar goed, ik ben gewoon keihard gediagnosticeerd. Dus we kunnen ook wel een beetje medelijden hebben. En je ziet gewoon hoe gevaarlijk het is om deze aandoening te hebben. Begrijp je? Er kunnen gewoon gewonden bij vallen.
1: Ben jij gediagnosticeerd? Door wie? Door mij of door jou?
0: Ja, net toch?
1: Oh ja,
0: hoort net wat je zegt? Je staat stijf van de ADHD.
1: Maar ik ben geen arts natuurlijk.
0: Nou, zo gedraag je je wel.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je houdt me al bij hallo.
7: Soms is je leven pure romantiek.
8: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
7: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
9: Q-Music.
10: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. Twee avonturen, één epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% met korting op slagharen.com.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
15: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
14: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
15: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
16: Goedemorgen, 2:09. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
17: Ja, goedemorgen. Er is veel boosheid over de bekladding van het monument op de Dam. Met rode verf zijn er vlekken en het woord genocide opgezet. Het is nog niet bekend wie er achter de actie zit. Deze Joodse organisatie spreekt er schande van.
18: Ja, ik vind dit walgelijk. Ik bedoel, er is geen reden, er is geen excuus voor te bedenken waarom je uitgerekend vandaag hier aandacht voor, op deze manier aandacht voor zou moeten vragen.
17: Pastoren bij Goedemorgen Nederland. Burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Het kabinet noemt het triest dat dit juist op de dag van de dodenherdenking gebeurt. Schoonmakers zijn bezig om het monument nu weer schoon te krijgen. Er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Een ouder stel van rond de 70. Ze zijn waarschijnlijk ziek geworden door het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het schip ligt nu bij de westkust van Afrika, bij Kaapverdië. Niemand mag van boord. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of een bruine. Ook al heeft hij dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. En in Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd gevonden door wandelaars. Meerdere omstanders hielpen vervolgens mee om het dier te verzorgen door hem nat te houden.
0: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden. Dat die niet overhit raakt. Heel voorzichtig. Houden het luchtgaatje vrij.
17: Als te horen bij NH. De dolfijn is naar een opvang gebracht. Volgens SOS Dolfijn is nog niet duidelijk wat er aan de hand is met het dier. En witsnuit dolfijnen spoelen niet vaak aan hier in Nederland. Het weer dan. Het is nu bewolkt. Vanmiddag ook af en toe zon. Ook kans op een buitje. Het wordt 17 tot 21 graden.
9: Die druk op de weg, de vertragingen vanaf 10 minuten... die zijn op de A10 van Koenplein richting Knoopend Amstel... tussen Osdorp en Amsterdam-Oud-Zuid, 3 kilometer en 10 minuten. En ook 3 kilometer op de A27 door een vrachtwagen met pech richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond kost het je 24 minuten.
19: Mattie en Marieke.
16: 2 tickets voor het concert van Suzanne en Freek... win je binnen nu en 20 minuten. En eerst Nate Smith...

0: Nate Smith bij Q Music en Fix What You Didn't Break. Gisteravond was dan Formule 1 in Miami. En wat altijd een beetje vervelend is bij de race van Miami is dat die begint dan om 22:00 PM.
1: Het
0: is gewoon echt veel te laat voor mij. Toen doen ze wel een uurtje of twee over. Ja, dan is het 12:00 PM. Ja, dat krijg je mezelf kocht. Gaat gewoon niet. En toen kwam 's ochtends het bericht dat vanwege de weersverwachtingen de race 3 uur eerder zou zijn. En toen dacht ik, wauw, dan is het 7:00 PM. Wat een cadeau is dit. Niet te geloven, zeg. En toen was rond 8:30, volgens mij 8:45, die race afgelopen.
1: Nou, het is voor jou gemaakt.
0: Fantastisch, hè. Ondertussen gebeurde er ook van alles op de voetbalvelden. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Praat ons eens even bij.
2: Ja, we zitten in de mooiste fase van het seizoen. We zitten namelijk in de na-competitie.
1: Ah.
2: Dat houdt in dat er clubs kunnen promoveren uit de keukenkampioendivisie, maar ook kunnen degraderen uit de eredivisie. En waar eigenlijk tijdens het hele seizoen wedstrijden wel gespeeld worden, waarvan je denkt, nou, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen, is dat dit keer niet het geval. Je speelt uit en je speelt thuis. Ben je de beste van die twee wedstrijden, dan ben je door. Ben je de mindere, dan lig je er uit. Dus eigenlijk is bijna elke wedstrijd een finale.
0: Het doet er echt even toe.
2: Het doet er echt even toe. Op dit moment is het zo dat de nummer 16 van de Eredivisie nog kan degraderen. Dat is Telstar. Die zijn nieuw in de Eredivisie. Die doen het. Tenminste, dat was voor dit weekend Telstar. Voordat iedereen in Velsen-Zuid boos wordt.
0: Ja.
2: Die speelde tegen de nummer 3, NEC. Dat ging eigenlijk iedereen vanuit. Nou, dat is voor NEC. Die zijn veel beter dan Telstar. Dat gaat allemaal niet lukken. Maar Telstar kwam op 1-0 voor. En toen dachten ze, we gaan even langzaam aandoen. We gaan de tijd een beetje oprekken. We gaan eens even vertragen. De keeper van Telstar die was daar erg goed in. Dat is Ronald Koeman junior. Ja, inderdaad. De zoon van de bondscoach. En die zat toevallig gisteravond bij Studio Voetbal. En daar kreeg hij te horen hoeveel minuten zijn zoon had tijdgerekt.
3: Bart Vrouws van VI die berekende dat de wedstrijd gisteren 13 minuten heeft stilgelegen tijdens de doeltrappen van jouw zoon.
4: Ja, ik heb
5: 13 minuten, Ronald.
4: Ja, je bent keeper bij Telstar.
5: Ja. Je moet wat dan, toch?
4: Je speelt tegen de nummer 3 van Nederland. Of de nummer 2, wat was het? Ja, dan ga je toch alles doen om, zeker als je voorstaat.
1: Maar hoe rek je dan? Ik snap niet hoe een doelman kan tijdrekken.
2: Dan wordt de bal uitgeschoten door de tegenstander. Die gaat naast het doel. Dan moet jij die bal gaan halen. Nou, dan wandel jij langzaam naar
0: de
2: bal.
0: Heel rustig.
2: Zo, nou eens even kijken. Dan pak je de bal op. Oh, dit is ineens heel moeilijk. Hey, dit is stijve spietjes. Dan loop jij terug naar de goal. En dan leg je die bal. Oh, de stijve spietjes weer. En leg die bal neer. Nou, dan zit je een paar stappen naar achter. Dan ga je eens even kijken waar in het veld staan mijn tegenstanders. Hey, die bal ligt niet goed. Eens even kijken, die moet hier. Oh, ja, ik leg hem nog één keer even weg. Nou, en dat doe je dan een paar keer.
1: Uiteindelijk, en dat mag?
2: Dat mag al dan wel, al dan niet. Uiteindelijk heeft hij er wel een gele kaart voor gekregen, ergens richting het einde van de wedstrijd. Maar ja, winnen ten koste van alles, jongens. Ik ben ervoor, helemaal als je Telstar bent. Uiteindelijk speelden zij 1-1. Daardoor zijn ze wel een plekje gestegen naar nummer 15. Als ze daar blijven staan, dan ontlopen ze die hele na-competitie en gaan ze gewoon door naar de Eredivisie. Dan nu het leuke, dan nu het ontzettend leuke. Ik heb hier zoveel zin in. Volendam staat nu 16e. 1 plekje dus onder Telstar. En zij spelen op de laatste dag tegen elkaar. Alsof de goden der sport het zo gewild hadden. Zondag 17 mei om 2:30. Volendam tegen Telstar. Nou jongens, het beloven hele mooie voetbalweken te worden.
0: Misschien sta je binnenkort ook wel in een stadion. En dan staan ze schreeuwen voor Suzanne en Freek. Binnenkort begint hun concertreeks in Gelredome.
1: Ik hoop ook heel erg dat zij ontzettend tijd gaan rekken. Dat ze zo lekker lang over dat concert doen. En dat we de hele avond kunnen genieten.
0: Deze week geven we tickets weg voor de concerten van Suzanne en Freek in Gelredome. Hoor je ze, app dan hun naam via de Q-app. En dat kun je doen binnen nu en 3 minuten.

0: sounds better.
1: Q sounds better with you.
0: Q Music.
1: Q Music.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: kant. Suzanne en Freek, Back Your Music en Goud. Binnenkort staan zij 10 keer in Gelredome. Ik wil dat toch nog een keer hardop zeggen. 10 keer Gelredome. Dat vind jij ongelooflijk.
1: Weet je dat ze in het midden van het stadion gaan staan?
0: Ik zag het inderdaad.
1: Vind ik echt heel leuk. Want ja. Dus er zijn van mening, dan kan iedereen het goed zien. Dan zijn er altijd alleen maar goede plekken in het midden.
0: Als je ergens van droomt, moet je het niet meer uitstellen. Precies 1 jaar nadat alles stilviel, gaan we verder waar we gebleven waren. We gaan het leven vieren samen met jullie.
2: Q Music presents Suzanne en Freek.
1: Ja, en misschien wel samen met jou. We geven namelijk tickets weg deze week op het moment dat je ze hoort. En Suzanne en Freek zijn natuurlijk nooit ver weg. App dan hun naam in de Q-app. En Sanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen!
1: Ja, jij hebt dat gedaan. Oh, wat was je er lekker snel bij? Wat was je aan het doen deze ochtend?
3: Ja, nou, ik was eigenlijk net wakker.
0: Oké, wat lekker zeg. Kon je uitslapen, Sanne?
3: Ja, helaas. Helaas werkloos. Dus ik kon lekker uitslapen.
0: Oh, dat zijn de voordelen natuurlijk. Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, en
3: zo is het.
1: Wat staat er dan de rest van de dag op de planning?
3: Mijn zus die komt zo meteen met mijn neefjes en dan gaan we lekker naar de dierentuin samen. Dat eigenlijk een beetje. Thuis aan het verbouwen.
0: Oh, ja. Wat heerlijk zeg. Hey, Sanne, het klinkt alsof je helemaal niet zit te wachten op werk, maar in welke sector zoek je iets?
3: Ja, administratief vind ik leuk. Ja? Dus ja.
0: Oké, nou, dat is vrij breed, maar goed. Mag ik Sanne horen en dan kan ik me zo maar voorstellen als je denkt, dat klinkt als een leuke meid.
3: Ja, echt hè? Ja.
1: Hey, wij gaan hier onze administraties even heel erg goed bijwerken, want ze komen eraan. 2 tickets voor Suzanne Freek.
3: Yes! Yes, dankjewel.
0: Wie hoor ik op de achtergrond?
3: Dat is mijn man.
0: Wat kan hij hoog?
3: Ja, ook hè.
1: Wow, maar het was zo hoog dat bijna alleen de honden het kunnen horen.
3: Ja, echt hè?
1: Ja. Wow, geweldig.
3: Maar mijn vogel zit hier ook op de achtergrond, dus misschien hoorde je die ook wel.
0: Dan horen we jouw vogel.
1: Ja. Jij hebt thuis al een dierentuin. Hey, je bent erbij. 2 tickets, moet je maar even kijken of je je vent of je vogel meeneemt. Op 24 mei, Suzanne en Freek in Gelredome.
3: Dankjewel.
2: De Q-Music.
4: Q-Music.
2: Alarmschijf.
4: CNS Spyro.

0: Elke droom begint klein.
1: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
2: Ik kan het niet hebben als het avond is.
0: En elk nummer.
3: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
0: Elke show.
1: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
0: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
2: Maar we laten het nog gaan.
0: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Nederland better with you.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
4: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Je had me al bij hallo.
13: Soms is je leven pure romantiek.
14: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
13: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
15: Q-Music.
16: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
17: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Hi, dag.
25: Hoi,
26: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag.
0: Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: 9:30, Q-verkeer, vertragingen langer dan 10 minuten. Dat is er eigenlijk maar één op de A27 naar Utrecht. Pechgeval met een vrachtwagen tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en een klein kwartiertje.
9: Het is van alles wat vandaag. Nu op de meeste plekken bewolkt. Heel af en toe breekt er een zonnetje doorheen. Vanmiddag vooral in het binnenland stevige regen- en onweersbuien. Voor de 17 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen. Er wordt volop gewerkt om het Nationaal Monument op de Dam schoon te krijgen. Het is door onbekenden met rode verf beklad. Ook werd er het woord genocide opgeschreven. En deze man die zag het vanochtend vroeg toen hij aankwam rijden bij de Dam, vertelt hij bij de NOS.
25: Ik kwam vanaf het Dambrak aangereden. Dan kom je hier de hoek op en dan zie je dat het allemaal rood is natuurlijk. Vrijdag zijn ze ermee bezig geweest. Het zag er allemaal spikkerspan uit. Ja, en dan kom je en dan staat er allemaal rode verf zit erop gespoten. Zo. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet normaal.
15: En vanuit de politiek zijn er veel boze reacties op de bekladding. Burgemeester Femke Halsma van Amsterdam noemde het een laffe daad. Het kabinet en de Tweede Kamer vinden het triest dat dit juist op de dag van doodherdenking gebeurt. Ja, vanavond leggen de koning en koningin natuurlijk een krans bij het monument. Het onderzoek naar het Hanta-virus aan boord van een Nederlands cruiseschip voor de kust van Kaapverdië is in volle gang. 2 Nederlanders zijn overleden, mogelijk aan dat virus. Het Hanta-virus wordt overgebracht door muizen en ratten. En de 2 doden zijn niet meer aan boord. Wat weten we er nog meer? Er zijn ook 3 opvarenden ziek. Er zouden 2 bemanningsleden bij zitten. Zij zitten nog wel op het schip. Dat ligt nu dus voor de kust van Kaapverdië. Er zit alleen niet echt beweging in. Want Kaapverdië in Afrika weigert mee te werken om die mensen van dat schip af te halen.
2: Maar van mens op mens wordt het niet overgedragen?
15: Nee, dit komt echt van knaagdieren. En heb je bitcoins? Nou, goed nieuws. Het lijkt de goede kant op te gaan met die virtuele munt. Voor het eerst in maanden is de grens van $80.000 gepasseerd. Komt onder meer door een voor cryptomunten gunstige wet in Amerika. Ja, Trump die zei eerder dat hij crypto's geweldig vond. Nam toen gas terug, maar door de wet worden regels wat makkelijker. Dus het gaat goed.
2: Ja, hoe gaat het met die Trumpcoin? Kijk, de bitcoin kun je natuurlijk van alles.

0: maar zin in top. Wat is er nog over van die 200?
1: 6,22
0: euro. Wat zeg jij? 6,22 euro?
1: Maar wel stabiel.
0: Ja, maar we zijn de vorige keer dat jij tegen mij zei, zaten op 17 euro nog wat.
1: Ja, maar dit is al wel een weekje of 3-4 zo,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Dat niet gezegd.
1: Nee, maar goed, ik dacht, ik wil geen slapende honden wakker maken, want dit stijgt vanzelf ook weer.
0: 6,22
1: euro? Ja, 6,22 euro, maar nogmaals, het is nu stabiel. Dus geen reden tot paniek. En we zitten erin voor de lange termijn. Precies. Dus het komt vast goed.
2: Een automobilist
0: in Brabant. Die vast goed.
2: Die automobilist in Brabant die dacht de politie te slim af te zijn. Hij was zijn rijbewijs kwijtgeraakt voor rijden onder invloed. Maar een dag later kroop hij toch weer achter het stuur. Maar dit keer met een pruik op om zich te vermommen. Geen goede vermomming kennelijk, want hij werd meteen door agenten herkend bij hun controle. Het is ook een ongelooflijk lelijke pruik.
0: Ja.
2: Van heel raar grijs haar. De man heeft opnieuw een boete gekregen.
1: Ik ben gek op dit soort verhalen.
2: Ja, het is natuurlijk.
1: Doet me toch ook een beetje denken aan, en misschien herinner ik me dit mooier dan dat het in werkelijkheid was. Toen in Nederland die carpoolstroken werden geopend, toen moest je per se met z'n tweeën in een auto zitten. Er waren er toch een paar mensen die met poppen in de auto zijn.
0: Ja?
1: Ja, die hadden dan een pop naast zich. En dan werden ze niet gepakt. Als je dan geflitst werd, dan zag je zeg maar wel twee mensen zitten, maar dan gingen mensen met een pop op de passagiersstoel op pad.
0: Hé, hey, maar bestaat dat toch, de carpoolstrook? Dat ken ik helemaal niet.
1: Nee, volgens mij is dat ook, dat is niet meer volgens mij.
2: Volgens mij ook niet inderdaad. Maar het, ja, als ik het zo eventjes snel google, is het inderdaad wel eens gebeurd dat mensen dan paspoppen of opblaaspoppen naast op een bijrijdersstoel zetten.
0: Het is dan ook, dan zet je een zak hooi naast je en met een ballon erop en dat je thuis bedenkt, ala, maar dat je het gaat uitvoeren.
2: Ja. In Nieuw-Zeeland had iemand een verklede hond meegenomen.
3: Ja, Mattie en Marieke.
1: Oh, fantastisch.

0: Morgan Wallen bij Q-Music en Love Somebody. Over precies 2 weken gaan wij iets heel leuks doen.
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, je kent ons. Wij zijn natuurlijk echt het radiostation als het gaat om spelletjes spelen. Wij noemen het geluid...
2: 4 op een rij.
0: Verdubbel je salaris in 1 minuut. Het slimste bedrijf van Nederland. Nou, and so on, and so on. Nu is het wel zo dat het gros van die spelletjes spelen we via de telefoon. Vinden we hartstikke gezellig. Maar wij dachten, hoe leuk zou het zijn als we een keer met jou fysiek een spel zouden kunnen spelen. Dus je in de ogen kijken en echt samen een spel spelen.
2: We gaan het hele land door. Over 2 weken zitten wij in een bus. Maar echt een joekeloeris van een bus. Want daar is ook een enorme touringcar. Daar is namelijk ook een studio ingebouwd. Dus wij maken de ochtendshow ook vanuit die bus.
0: Ja.
2: Maar we zijn de hele dag in het land. De hele week. We weten niet precies hoe lang het duurt. Want degene die wint, dat is Mattie of dat ben ik, die moet uiteindelijk 10 vlaggen weten te hijsen. En die vlaggen, die win je door een challenge te winnen.
0: Ja, die challenges moet je dus winnen. En dan mag je een vlag voor jezelf hijsen. Ja, waar moeten we aan denken qua challenges?
2: Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn... de bus moet naar Gouda en daar moeten we de... kazen over de markt zien te krijgen. Dus dat is een vrij fysieke uitdaging.
0: Misschien moeten we als eerste 50 euro verdienen... door levend standbeeld te zijn. Misschien gaan we een dialectenquiz organiseren met onze luisteraars. Want er gaat tenslotte kiskast door heel Nederland... met die enorme bus. We gaan eruit zien als Mattie en Marieke reizen.
2: Veel challenges die zullen zo in elkaar steken. Wij hebben dus nog geen idee wat we gaan doen. Dat we je hulp nodig hebben.
0: Ja.
2: Misschien zijn het wel fysieke dingen waar we gewoon echt je spierkracht voor nodig hebben. Misschien hebben we je koppie nodig omdat er nagedacht moet worden. Dat gaan we allemaal horen over 2 weken. Het is dus Mattie versus Marieke. Ja, er zijn nu al mensen die een team kiezen, Mattie.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want jij zei vanochtend, nou, kom dan allemaal in mijn team. Nou, ja.
2: Zei ik dat? Ik heb het idee dat ik niet eens echt heb opgeroepen... dat mensen gewoon al uit zichzelf toch gingen appen. Van, joh, ik ben echt wel team Marieke.
0: Ja, toen hadden we eigenlijk 1 uur geleden... het hadden we net aangekondigd, had ik alweer een achterstand. Maar gelukkig is daar Laura...
3: Mattie, ik wil wel team Mattie zijn.
0: Dank
3: maar
0: je.
3: Over 2 weken, dan zit ik in Frankrijk.
0: Nou, dat weer. Oké, okay, nou goed zo. Okay.
2: Hé, hey, nou, had je eindelijk een team...

0: Bijkje Music en Hole in the Head. Hey Menno.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ben jij dan Zwitserland in deze? Of ja. Beken jij kleur?
1: Nee, ik moet Zwitserland zijn.
0: Objectief blijven.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, vind ik ook.
2: Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja, je kunt niet in een team gaan zitten. Maar gevoelsmatig ben je natuurlijk wel voor Mattie of voor mij. Maar dat hou je gewoon voor je. Professioneel.
1: Hou ik voorlopig nog even voor me.
0: Het is namelijk niet leuk om te horen dat hij niet voor jou is.
2: Nee, daarom. Daarom. Terwijl ik het jou ook gun, hè, schat.
0: Nee, dat begrijp ik ook.
2: En jij kent Menno ook al langer.
0: Ja, dat is ook zo. Menno en ik gaan een way back.
2: Natuurlijk hebben Menno en ik een aantal gemeenschappelijke interesses. Zoals poezen en waterpolo.
1: Ja, dat wel. We hebben ook veel eigenlijk.
2: Heel veel hebben wij.
0: Goed, uiteindelijk zou hij voor mij kiezen. Maar goed, het hoeft niet besproken te worden dat hij uiteindelijk voor mij zou kiezen. Toch, Menno? Hè?
1: Jongens, we gaan door met het foutuur.
2: Ja!
0: Overigens, dit gaat over allemaal. Dit gaat over Mattie versus Marieke. Dat begint over 2 weken. Je vindt alles wat je moet weten in de Q-app. Waar we ook kunnen stemmen voor het foutuur, Menno.
1: Ja, je kunt stemmen op Rio van Maywood. En daar tegenover staan de Dolly Dots.
0: Oké. Okay.
2: Ook hierin beken jij nooit kleur.
0: Nee,
1: hierin
0: precies.
1: Beken jij nooit kleur, nee.
0: Ook hierin blijft Menno objectief.
1: Ja, nu kom ik wel echt saai over.
0: Nee, helemaal niet. Gewoon heel netjes.
1: Maar nee, mensen, het is aan jullie.
0: Nee. Nou, een beetje kleurloos is het wel.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Geintje.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
10: vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Even over later. Sst,
13: ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Het is code rood bij Dirk!
17: Wat zeg je?
16: Het is code rood bij Dirk!
17: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
16: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
18: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
17: Greets. Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.
18: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten.
20: scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
25: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
26: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuiderkom.
27: Goedemorgen. Woede in Amsterdam om de bekladding op de Dam op het Nationaal Monument. Het is vanochtend vroeg met rode verf onder andere het woord genocide geschreven. Het is de plek waar ook vanavond de dodenherdenking wordt gehouden. Onbegrijpelijk, vindt deze man bij de NOS.
28: Als je ergens een mening over hebt, prima. Maar ga er niet een herdenkingsmonument onder spuiten. Dat is onnodig volgens mij. Dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd.
27: Al uren wordt er druk gewerkt om het Nationaal Monument schoon te krijgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding een ongelooflijk laffe daad. Ook premier Jette heeft op X gereageerd. Hij noemt het een idiote actie. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt een meldpunt in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en de 10 jaar oud. Het zou komen doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. En ook hebben ze vaak nog niet door dat het seksueel is. Dieselrijden doet mogelijk nog meer pijn in de portemonnee. Door een extra accijns wordt diesel volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Dat besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. En de Telegraaf schrijft over een opvallende trend in China. Jongeren huren daar massaal nepwerkplekken om te doen alsof ze een baan hebben. Die hebben ze dus niet, maar ze schamen zich om het te vertellen aan vrienden en familie. In de Chinese steden is inmiddels ruim 1 op de 6 jongeren werkloos. Voor slechts een paar cent per dag kunnen ze op een kantoor zitten om te solliciteren of een dutje te doen. En nog het weer van Weerplaza. Het is nu bewolkt. Vanmiddag kans op flinke buien. Aan zee grotendeels droger. En het wordt 14 tot 20 graden.
0: 5 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 5 minuten. Dat zijn er 2 op de A37 van knooppunt Holsloot naar Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 1 kilometer vertraging is daar 9 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Oosterhout en Hoijpolder 2 kilometer vertraging 7 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij hectometerpaal 35. En de A16 van Breda naar Dordrecht bij 59,5. Maandagochtend ben je erbij vandaag. Waar ben je druk mee en lukt het allemaal een beetje? Laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-Music app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup.
29: Welcome to the one and only, the original.
0: Dit is
30: het Foute Uur.
31: Menno Barreveld.
0: Zo, temperatuurtje gaat omhoog zo meteen. Wil je Genuine met Pony of Another Level met Freak Me? Stem nu.
29: Q-Music is proud.

0: zijn ze ingeklokt. Ze stuurde de foto dat ze een Lego-kat aan het bouwen is. Zijn nog veel mensen vrij. Er zijn ook veel mensen aan het werk. Diana Gerritsen bijvoorbeeld. Zij is bezig met onderhoud van cv-ketels in Hulshorst. Eveldine Goudbaard, die klokt zich in. Die moet vanavond werken als verkeersregelaar bij dodenherdenking. Jan van Ginnik is aan het werk met zijn collega op de Steiger. Hanneke Roos is ingeklokt. Die is weer aan het werk in het trimsalon na een weekje vakantie. En Mike Keizer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij klokt in vanuit Groningen.
1: Jazeker.
0: Want jij bent goed bezig langs het Eemskanaal.
1: Jawel.
0: Want jij hebt daar, stuur jij zelf de jij bent daar de bestrating er lekker aan het inknallen.
1: Jazeker. wij zijn hier bezig. Ze zijn hier van verkleid, zijn zich gas aan het aanleggen en wij doen de bestrating daarvoor.
0: Ja, precies. En ligt het, zeg maar, op het moment dat jij geweest bent, ligt alles er helemaal netjes bij en strak en goed.
1: Ja, we leggen het gewoon weer strak in.
0: Kuilen.
1: Dan kunnen de mensen er gewoon weer mooi overheen.
0: Kijk, goed bezig. Hey, maar hoe lang is het Eemskanaal en hoe lang ben je hiermee bezig? Hoe lang gaat dit project duren?
1: We zijn hier aan en af bezig geweest tot nu toe.
0: Dan gaan we wel even door.
1: We zijn nu weer een weekje hier op de klus.
0: Oké. Nou, werk ze vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor je inklok, Mike. Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Is goed.
0: Ja, en voordat we oppakken, nog één ding.
1: Fijne dag.

0: Weer.
1: Nou, ik heb hier een bericht van Daphne.
2: Goedemorgen Menno, wij vroegen ons af wanneer wordt er meer onthuld van het foute anthem, want wij kunnen niet wachten.
1: Ja, dat is grappig. Over een maand is het natuurlijk juni. Juni is de maand van de foute 1500. Juni is de maand van de foute party en ook de maand van het foute anthem. En afgelopen vrijdag, maar dat kun je natuurlijk gemist hebben omdat je vakantie had of zo, heb ik een klein stukje laten horen van het foute anthem van dit jaar. Nou, dat ga ik weer laten horen, dus namelijk dit. Ja, je kunt hier namelijk nog niet heel veel mee, behalve dat ik zei van ja, ik vind het mooie akkoorden. Dat wel, ja. Maar dit kan nog alle kanten op, hè. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen een artiest bekendmaken van het foute anthem van dit jaar. Daar gaan we meteen een battle mee doen. Dus dat zo meteen. Maar eerst moet je even kiezen tussen deze twee. Wil je zo meteen Gordon? Ik bel je zomaar even op. Of Rob de Nijs? Op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo meteen. Als ik dan nu een kleine tussenstand geef, dan ligt Rob de Nijs er wel een beetje voor.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Yo, Chris van Amsterdam hier. We hebben een nieuwe single.
5: Met mij, Jan Smit.
6: En met mij, Frans Bauer.
7: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want
5: zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
8: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Q-Music, the party. Q-Music vind je bij het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
0: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
12: Are you drinking my moelenmilk protein?
13: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Moelenmilk protein. The moo you can't resist.
14: Mama, ik ben super blij met jou.
15: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
17: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
21: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
22: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
23: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
24: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, een beetje grijs dagje wel, hè. Kans op buien. Aan zee is het wel grotendeels droog. Het is vandaag tussen de 14 en 20 graden. Rob de Nijs komt eraan in het Foutuur met Banger Hart. Eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 4 files. En 2 files hebben een vertraging langer dan 5 minuten. A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel. 2 kilometer vertraging 8 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer vertraging 13 minuten.
27: Menno Barreveld.
1: Wil je zo dansen Kuduro of Baby van Justin Bieber? Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Na Rob de Nijs.

Nou, daar kan ik je een heel klein stukje van laten horen waar je weinig mee kunt. Maar wat ik net ook zei, de akkoorden klinken heel leuk. Maar ik ga nu wel al een van de artiesten bekendmaken van het Foute Anthem 2026. Dat doe ik in een battle. Wil je zometeen 10.000 luchtballonnen? Of K3 Forever? Ja, dus om even duidelijk resume. De huidige K3 is te horen in het Foute Anthem 2026. Dat is toch te gek? Maar er doen nog meer mensen of er doet nog een mens mee aan het Foute Anthem 2026. Maak later bekend, dat doe ik donderdag. Maar eerst wil ik van je weten, wil je 10.000 luchtballonnen?

0: 10.000 luchtballonnen.
1: Kevin stuurde in de Q-app, wat? In hoofdletters, K3 als Foute Anthem, wat super. Ja, er komt nog een naam bij, hè? Foute Anthem 2026. Er komt nog een naam bij, die maak ik donderdag bekend. En nog een ander weetje over 10.000 luchtballonnen.
2: Hallo, tip van een verpleegkundige. Wist je dat je op dit nummer van K3 heel goed kan reanimeren?
1: Nee, dat wist ik niet. Maar het is goed om te weten, dankjewel. Al hoop ik natuurlijk niet dat ik het nodig heb, maar hey, je weet nooit. Het is het Foutuur. Wil je zo met Fascination van Alphabeat of I Don't Feel Like Dancing van Scissor Sisters? Stem nu.

0: Twister Sisters in het foutuur. En I Don't Feel Like Dancing. We gaan in de top 40 classic trouwens. Zo meteen terug naar 4 mei 1999. Maar ik heb drie liedjes uit de top 40 gehaald. Het is eigenlijk wel een soort voortzetting van het foute uur zometeen. Het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, met daarin het laatste nieuws vanaf het cruiseschip in Kaapverdië. En 62 miljoen euro aan prijzengeld. Een aantal mensen is daar niet blij mee.
0: En Shakira komt eraan.
2: Even overlaat.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Je had me al bij hallo.
7: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt... wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow... en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
8: Q-Music.
9: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons samen.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos.
15: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libellen Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
23: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
24: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
23: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Check tempoteam.nl/werkgever.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemorgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of mensen van een Nederlands cruiseschip in Kaapverdië gehaald kunnen worden. Aan boord zijn 3 mensen overleden en dat komt mogelijk door een uitbraak van het Hanta-virus. Er zijn meerdere zieken aan boord en zeker 10 Nederlanders zitten vast op het schip. Ze kunnen geen kant op omdat Kaapverdië nog geen toestemming geeft van boord te gaan. In Amsterdam wordt druk gewerkt om het Nationaal Monument op de Dam schoon te krijgen. Dat werd vanochtend vroeg met rode verf beklad. Onder andere het woord genocide is opgeschreven. Burgemeester Halsema is woedend bij de NOS.
8: Ik vind het zo ongelooflijk schandalig. En het is ook pathetisch, weet je. Denken dat je hiermee een oorlog beslecht door een monument te vernielen op een dag die van zoveel betekenis is voor alle Nederlanders. Het is verschrikkelijk.
7: Ja, want vanavond is bij het monument de Nationale Dodenherdenking. Premier Jette heeft op X gereageerd. Hij noemt het een idiote actie. Dan naar Den Haag. Daar staat straks een man voor de rechter. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia. Bij hem thuis werden onder andere een hakbel en een briefje gevonden. Daarop stonden dreigende woorden en de namen Alexia en Amalia. En een groep toptennissers heeft kritiek. Ze zijn boos op de organisatie van Roland Garros. Het Grand Slam toernooi in Parijs dat over 2 weken begint. Het prijzengeld van het toernooi is in totaal 62 miljoen euro. En dat vinden sterren als Sinner en Sabalenka te laag. Ze eisen in een open brief dat zij een groter deel van de omzet krijgen. Ze vinden dat het toernooi te weinig in hen investeert. Naast meer geld vragen de tennissers ook een betere pensioen en hulp bij zwangerschapsverlof. En nog wat weer van Weerplaza. Ja, het is nu bewolkt. Vanmiddag kans op flinke buien. Aan zee grotendeels droog en af en toe een zonnetje. En dat bij 14 tot 20 graden.
6: 6 files op dit moment. 1 file heeft een vertraging langer dan 10 minuten op de A37. Van knooppunt Holsloot naar Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 2 kilometer vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 35. En de A16 van Breda naar Dordrecht. Controle bij hectometerpaal 59,5.
1: Music. Menno Barreveld.
6: In de top 40 classics zijn we terug naar 4 mei 1999. Maar eerst Shakira en Zoo.

0: and treat you better. Zo meteen Alex Warren met Fine Place to Die. Top 40 Classic. Maar eerst de Top 40 Classic terug naar 1999 vandaag. Weet je wat rond deze periode? Alleen dan dus in 1999 voor het eerst op tv was. Bob de Bauer, kunnen wij het maken? Bob de Bauer, now and off. Met zijn mooie helmpie en zijn pratende machines. En dan ging hij aan de slag.
1: Weet je nog wat je allemaal moet doen?
2: Ja hoor, Wendy. We gaan een deel van de weg vernieuwen bij het veld van boer Pickles.
1: Goed zo. Ga maar gauw.
3: Kunnen wij het maken? Now and off.
0: Ja, en ze konden het maken, hoor, echt. Ja, ik was net iets te oud voor Bob de Bauer toen, in 1999. Was ik net iets te stoer voor. Maar goed, mijn neefjes vonden dit wel fantastisch, weet ik nog. Toen hoorde je op je verjaardag heel de hele tijd dat liedje. Dat liedje stond niet in de top 40. Ik heb wel drie andere liedjes uit de top 40 van toen. Ja, welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 3, Sasha met If You Believe. Dat is keuze 1. Op 11, Cher met Strong Enough, keuze 2. Ja, en op 16, NSYNC. Thinking of You. I Drive Myself Crazy. Nou, klik op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen, dat ga ik zo meteen natuurlijk draaien. Ook Martin Garrix en Love komen eraan. Maar eerst dus Alex Warren en Fine Place.

0: Martin Garrix en Love met Mad op Q-Music.
1: Top 40 Classic.
0: Terug naar 4 mei 1999. In de top 40 toen Sasha met If You Believe. Ook Cher met Strong Enough. En NSYNC, Thinking of You, Driving Myself Crazy. Drive Myself Crazy moet ik zeggen. Jake van den Einde die zegt moeilijke keuze. Maar ik ga toch voor If You Believe. Melanie van Doornik zegt, hey Menno, voor mij nummer 1, Sasha met If You Believe. Ik vind het een fantastisch nummer.
2: Goedemorgen, doe keuze 1 alsjeblieft.
3: Wij gaan voor Sasha.
0: Ja, Daphne zegt ook If You Believe, echt zo'n vergeten liedje. Heerlijk. Nou, we nemen even de percentages door. NSYNC, Thinking of You, 23% van de stemmen. 36% voor Cher met Strong Enough en 41% voor Sasha. Dus If You Believe is vandaag de top 40 classic. Dank u voor je stem.

0: volgende week is hij hier, hè? Harry Styles, American Girl, zijn niet hier bij Q-Music... maar hij staat vanaf 16 mei 10 keer in de Arena in Amsterdam. En een dag eerder, 15 mei, dan beginnen Suzanne en Freek... aan hun concertreeks in Gelredoom in Arnhem. Daar treden ze 10 keer op. Nou, en deze week maak je kans om erbij te zijn. Hoor je muziek van Suzanne en Freek op Q-Music? Stuur dan hun naam in een berichtje in de Q-app. En wie weet ben je erbij. We geven tickets weg voor zondag 24 mei. Dus hou Suzanne en Freek in de gaten. Zo meteen.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkon het, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Yo, Chris van Amsterdam hier.
15: We hebben een nieuwe single.
16: Met mij, Jan Smit.
17: En met mij, Frans Bauer.
18: Want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen. Want...
19: Zij hoort bij mij is nu overal te beluisteren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxen shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
21: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
25: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
24: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
26: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
0: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: Een bewolkte ochtend, vanmiddag kans op regen. Het is tussen de 14 en 20 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister, 8 files. 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland, 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A37 knoopt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland, 2 kilometer, vertraging 13 minuten.
3: Q-Music, Menno Barreveld.
2: Met Ed Sheeran.

0: Suzanne en Freek en Ken je dat gevoel? Goedemorgen, Q Music met Menno.
1: Goedendag, met Bert.
0: Hey Bert. Goedemorgen. Hey, ken je dat gevoel dat je 2 tickets wint voor Q Music present Suzanne en Freek?
1: Nog niet, maar ik hoop binnenkort wel.
0: Nou, je kent het nu. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. En zet het gelijk in je agenda, want het is best wel snel, hè? Zondag 24 mei in het Gelderdoom.
1: Helemaal goed, dan ben ik klaar.
0: Nou ja, dat is mooi. Tot dan. En wie neem je mee? Weet je dat al?
1: Nog geen idee.
0: Geen idee.
1: Geen idee.
0: Dan kun je iemand bellen of appen. En dan kun je vragen, ken je dat gevoel dat ik je meeneem naar Suzanne en Freek? Dan stuurt die ander stuurt het terug, nou nee, nog niet. En dan kun jij sturen, ja maar nu wel.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja toch? Nou doe dat. Gefeliciteerd man.
1: Dankjewel.
0: Hoi Bert, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, deze week kans op Q-Live tickets voor Suzanne en Freek. Als je ze op de radio hoort, stuur je hun namen, Suzanne en Freek, in de Q-app. En als je teruggebeld wordt en je komt op de radio, dan win je 2 tickets voor de Suzanne en Freek op zondag 24 mei in de Gelderdoom in Arnhem. Ik ga er even 3 op een rij doen. Zo ineens Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. When Love Takes Over. Favorietje van David Guetta en Kelly Rowland. Maar eerst Miles Smith en Niall Horan. Dit is

40. Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In. Het is 12 minuten voor 12. Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Ik hoef er echt 0 seconden over na te denken deze week. Zon is mijn woord. Ja, afgelopen vrijdag na mijn programma naar Zandvoort gegaan. Dat duurde wel even. Het was nogal druk. En ik moest tussendoor nog even naar een winkel om een korte broek te scoren. Nou, ik had echt een hele tas met van alles meegenomen. Weet je, zonnebrand, handdoeken, noem maar op. Korte broek vergeten. Maar in Zandvoort afgesproken met Anton Griep van de Q-middagshow. Bijgepraat, lekker gegeten, in het zonnetje gezeten. Heerlijk. Maar ja, jouw weekendwoord, wat is het? Stuur je woord in de Q-music app. Misschien ben je zo

0: Conocido op Q-Music. Hoe is het met je energielevel? Zit het nog goed of kun je wel wat energie gebruiken? In het laatste geval komt goed uit zo meteen. Alright, stap. Lunchtime, mijn lunchmix. Ja. Dat is gewoon energie dat uit je radio knalt. Onder andere deze zo meteen. Daru met Sandstorm. En het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, met straks een update over de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Je houdt me al bij hallo.
14: Soms is je leven pure romantiek.
15: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
14: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
16: Q-Music.
17: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
18: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
19: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
23: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
25: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
26: Hallo lof! Voor Almof!
27: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
28: Dat is wit goud voor weinig.
29: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
30: Aldi.
31: Ciao Nederland.
0: Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
1: vieren, dat gaan we
3: vieren.
1: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuidekom.
24: Goedemiddag, de politie is op zoek naar 3 verdachten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Het gebeurde vanochtend vroeg in het centrum van Amsterdam. Met rode verf werd onder andere het woord genocide opgeschreven. Burgemeester Halsema is woedend bij de NOS.
29: Ik heb even goed gevloekt toen ik wakker werd en hierachter kwam. Ja, vreselijk. Maar ze zijn ontzettend hard aan het werk vanaf vanmorgen 5 uur. En ze krijgen het schoon.
24: Vanavond is bij het monument de Nationale Dodenherdenking. Ook in Politiek Den Haag boze reacties op de bekladding. Onder andere justitieminister Van Wil en premier Jette vinden het schandalig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of mensen van een Nederlands cruiseschip in Kaapverdië gehaald kunnen worden. Aan boord zijn 3 mensen overleden. Dat komt mogelijk door de uitbraak van het Hantavirus. Er zijn meerdere zieken aan boord en zeker 10 Nederlanders zitten vast op het schip. Ze kunnen geen kant op omdat Kaapverdië nog geen toestemming geeft van boord te gaan. Het is onrustig in de straat van Hormuz bij Iran. Amerika zegt van plan te zijn om vanaf vandaag olieschepen door de belangrijke zeestraat te laten. Het gaat om schepen van landen die niks met de oorlog in het Midden-Oosten te maken hebben. Maar Iran waarschuwt de Amerikaanse marine aan te vallen als dit zonder overleg wordt gedaan, schrijven Iraanse staatsmedia. En een automobilist in Brabant dacht de politie even slim af te zijn. De man was zijn rijbewijs kwijtgeraakt voor rijden onder invloed. Een dag later kroop hij toch weer achter het stuur, maar dit keer met een pruik op om zich te vermommen. Geen hele goede vermomming kennelijk, want hij werd door agenten direct herkend en hij heeft opnieuw een boete gekregen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag kans op flinke buien aan zee, grotendeels droger en af en toe een zonnetje en dat bij 14 tot 20 graden.
16: 12 files op dit moment, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van de Amersfoort naar Eemnes bij 35. De A7 van Drachten naar Heerenveen bij 152,3. De A16 van Breda naar Dordrecht bij 59,5. En van Breda naar Dordrecht op de A16 nog eentje bij hectometerpaal 42,5.
30: Menno Barreveld. 3, 2, 1. Lunchtime.
16: Met zometeen Darude, Sandstorm, Alesso en Sasha komen eraan. Met Destiny. Maar eerst de Black Eyed Peas. En I Got a Feeling. Alright, stop. Lunchtime.

Night Stop, Lunchtime, Darude en Sandstorm. We spelen zo meteen Weekend, Het Weekend. Maar eerst Somjeuk. Dit is Dark Before the Dawn op Q Music.

0: Q-Music, Samieu, Dark Before the Dawn. Ik vroeg je net om weekendwoorden. Woorden die je weekend samenvatten of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Ik zie hier verhuizing. Verhuizing zie ik vaak voorbij. Er zijn veel mensen verhuisd afgelopen weekend. Tennissen, ook heel veel mensen hadden vakantie trouwens. Paarden lees ik hier, dat zegt Rimi. Schade stuurt Lidi. Milan die stuurt mijn weekendwoord is frustratie. Mila die zegt pizza met veel kaas. Maar dat zijn vier woorden. Maar wel lekker natuurlijk. Roofvogelboerderij, kraamvisite en Tamara Schansema. Goedemorgen, middag, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jouw weekend wordt dus puinhoop?
1: Ja, klopt.
0: Wat was er zo'n puinhoop dit weekend?
1: De slaapkamer van mijn dochter.
0: Ah, oké. Okay. En heb je dat zo gelaten of ben je aan de slag gegaan? Heb je er geholpen?
1: Ik ben in eerste instantie zelf aan de slag gegaan.
0: Oh, ja.
1: En daarna hebben we het samen opgeruimd en waren we om 7:00 s'avonds waren we eindelijk eens een keer klaar.
0: En hoe laat ben je begonnen?
1: 'S ochtends om 11:00.
0: Zo? Even een hele werkdag in je kamer van je dochter gespendeerd.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Hey, en was dit vrijdag, zaterdag, zondag?
1: Zondag.
0: Zondag, oh, dan is het nu nog wel netjes.
1: Ja, nu als het goed is wel.
0: Nou, dan ga ik met jouw weekend het weekend doen.
2: Weekend het weekend. Oh, weekend het weekend.
0: Tamara, ik heb hier drie nieuwsberichten van afgelopen weekend. Eén bericht klopt, van twee berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Zaterdagavond was de finale van Wie is de Mol. En daar is onze eigen Bram Krikke ontmaskerd. Hij was, zoals iedereen al dacht, de mol van 2026. Of is het bericht 2? Hardloopster Mickey Ketels die won 3 weken geleden nog de marathon van Rotterdam. Dus de verwachtingen waren hoog gisteren tijdens de marathon van Vancouver. Maar helaas, het was slim geweest als ze rennend naar haar vliegtuig was gegaan. Want dat had ze gemist, waardoor ze te laat aankwam. Of bericht 3. Aanstaande vrijdag begint de Giro d'Italia. Dat is leuk. Maar gisteren was al de Giro di Schouwen-Duiveland. Dat is de toertocht voor fietsers en wandelaars op het eiland. En daar deden in totaal 320 mensen aan mee. Wat is het volledig kloppende bericht, denk je?
1: Nou, A, sowieso niet, want Daan Boom heeft, was de mol.
0: Nou, inderdaad, kunnen we die afstrepen, ja?
1: Dus die kunnen we afstrepen, dus ja, ik denk, ja, zelf denk ik B.
0: Ja?
1: Klopt, komt mij het meest logische voor, maar ja, ik twijfel tussen eigenlijk allebei, dus ja. Ik ga denk ik toch voor antwoord B.
0: Jij gaat voor antwoord B? Dat is niet goed.
1: Jammer.
0: Nee, ze had gewoon de vliegtuig gehaald, Mickey Ketels. En waar ze 3 weken geleden de marathon van Rotterdam won, won ze hier in Vancouver ook. En ze liep ook nog een nieuw parcoursrecord.
1: Oké, dan heb ik dat toch echt gemist tijdens het opruimen.
0: Ja, maar je was ook druk. Nee, de Giro die Schouwen-Duiveland was ze echt. Die was echt gisteren.
1: Oké, daar heb ik nooit van gehoord. Dus nou, ja.
0: Nou, heel eerlijk, ik eigenlijk ook niet tot vanmorgen, hoor, toen ik het las. Maar goed.
1: Oké, vandaar.
0: Tamara, weet je wat het is? Je hebt toch net huis opgeruimd. Dus ik stuur mijn koffiecup wel op. Prijspakket dan niet.
1: Oh, leuk.
0: Want dat heb je niet gewonnen natuurlijk.
1: Nee, ja, helaas. Maar koffiecup is ook leuk. Dankjewel.
0: Kom naar je toe en een fijne dag.
1: Dank je. Hoi.

0: Offenbach en Miles Away, dit is Q-Music. Ik ga de alarmschijf draaien. Die heeft Shanna Spyro speciaal gemaakt voor de film The Devil Wears Prada 2. Material Lover.
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: Shanna Spyro.

0: Spyro. De alarm schrijft deze week Material Lover. Dit is Q-Music. Zo meteen One Republic.
1: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
2: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
3: We hebben een nieuwe single.
4: Met mij, Jan Smit.
5: En met mij, Frans Bauer.
6: Want zij hoort bij mij.
4: Zij hoort bij mij, is nu overal te beluisteren.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Amster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste, de beste aanbiedingen.
10: Amster!
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Even over later.
21: Ik ben aan het streamen.
20: Oh, sorry.
21: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
20: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
23: Dat is wit goud voor weinig.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
26: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
22: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar €2,19.
23: Mamma mia, dat is goedkoop.
24: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi.
27: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
0: grijze dag, kans op buien. Het is tussen de 14 en 20 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 15 files op dit moment. Ik heb hier 3 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 12 minuten. De A37 knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer. Vertraging 11 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Haps 8 kilometer. Vertraging 26 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Kaigo zo meteen.

0: Taylor Swift op Q Music met Opa Light. Bas van Inwegen.
1: Hey Menno.
0: Daar gaat hij, hè?
1: Ja.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Morgen lekker vrij. Jaap en Jan houden het wel gezellig, hè? Zegt Ad.
3: Alwin, je mag wel wat vaker lachen. Groeten van Dennis.
0: Rens, ik ben ontzettend trots op jou. Dikke kus van je moeder, Kirsten.
3: Manuela Verhoeven, werk is door, meid, zegt Marco.
0: Ashley Pluim, veel succes op je werk vandaag, lieverd, met een hartje. Vanavond weer lekker met z'n drieën, stuur Danny.
3: Lekker werken met Isa, zegt Erika van S.
0: En mijn zoontje moet zo afzwemmen. Ik ben sowieso een trotse vader. Groeten en een fijne show nog, dat stuurt Henry.
3: Matthijs, van harte gefeliciteerd met Carolien. Dikke kus van Kjell.
0: Lekker dingen aan het regelen. Heerlijk om ons lijstje af te werken. Samen met Dimitri stuurt Mirjam.
3: Arjan van Staalduinen, sterkte bij de tandarts vanmiddag, zegt Wilbert van den Berg.
0: Lekker in de Achterhoek op vakantie. We zijn er bijna. Groeten van de familie Spaan. Groeten terug.
3: Caravan inpakken voor een weekje weg, zegt Mieke Oudemunnik.
0: Bijna trouwen, nu de puntjes op de i, zegt Pauline.
3: Maarten, woensdag weer samen maat, zegt Mike Nelemans.
0: Joey, monumenten groen heb ik nodig, stuurt Bert Pronk. Met een foto van een groene voordeur erbij, die geschilderd wordt.
3: Oh, chef Joris werkt 80 uur per week, denkt hij, zegt Job van Ruitenbreek.
0: Acom Girls, you rock, stuurt Melissa. Dan heb je Kees.
4: Hier is Kees met een raadsel. Hoe noem je een aardappel die is aangereden?
3: Aardappelpuree.
4: Puree.
0: Goed. Ja, ja, lekker man. Nou, jij zit er scherp in. Dat komt
3: helemaal
0: goed.
3: We kunnen beginnen zo.
0: Nou, fijn. Bas van Nimmering komt eraan. Alex Warren en nu Avicii.

0: Elke droom begint klein.
1: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
2: Ik kan het niet hebben als het avond is.
0: En elk nummer.
3: Bizar wat allemaal gebeurt met ons liedje.
0: Elke show.
1: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
0: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
2: Maar we waren toch goud.
0: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: Life sounds better with you.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Yo, Giel hier van Teamstuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten, 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi, alle pakken van 1,5 liter, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
14: Milner.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn
0: Geen auto? Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Het is 1 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuylenkom.
21: Goedemiddag. Paniek is niet nodig. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie over het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. Volgens hen is het verspreidingsrisico voor de rest van de wereld laag. Door het virus zijn 3 passagiers omgekomen en zijn meerdere mensen ziek. Het schip ligt nu bij Kaapverdië, maar dat land laat de reizigers voorlopig niet van boord. De politie is op zoek naar 3 verdachten voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze droegen regenkleding en hadden een witte boodschappen tas bij zich. Vanochtend vroeg werd het monument besmeurd met rode verf. Onder andere het woord genocide werd erop geschreven. Deze vrouw snapt niets van de actie, hoort de NOS.
22: Ja, dat is afschuwelijk dat dat gebeurd is. Mensen komen hier vanavond om hun eer te betuigen aan mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. En dan zie je dit. Dat doet wat met je.
21: Schoonmaakploegen zijn al uren bezig om alles weer spik en span te krijgen. In de straat van Hormuz is een Amerikaans marineschip aangevallen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het schip zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Amerika wil vanaf vandaag schepen door de belangrijke oliestraat laten. Eerder dreigde Iran al met aanvallen als dit zonder toestemming zou gebeuren. En dan sport. De Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd eerder met 6-0, maar kwam er later achter dat een Go Ahead-speler geen geldig werkvergunning had. Deze kwestie speelt bij meerdere voetbalclubs en daardoor dreigt er een groot aantal wedstrijden opnieuw gespeeld te moeten worden. Maar met deze uitspraak van de rechter lijkt dat nu van de baan. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag kans op flinke buien. Aan zee grotendeels droger en zelfs een zonnetje. En dat bij 14 tot 20 graden.
15: Dankjewel Nathalie. Dank je verkeer van Flitsmeister. Met 1 file die langer is dan een kwartier. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Dukenburg en Haps. Daar een defecte vrachtwagen. Je vertraging is 34 minuten. Controle is op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 35,0. De A7 Drachten-Heerenveen bij 152,3. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij 139,3. A16 Breda-Dordrecht bij 59,5. En de laatste op de A16 Breda-Dordrecht bij

Dagmiddag, Bas hier op de plek van Wim. Ja, die heeft nog 2 dagen mijn vakantie. Groot gelijk heeft hij. Ja, ik hoor een hoop mensen, moet ik zeggen, die vandaag en morgen dan nog lekker vrij zijn. Geniet van je extra lange weekend, als het bij jou ook het geval is. Ja, of het is gewoon een normale maandag op werk bij je. Kan ook, zit je gewoon tegen het verbrande hoofd van je collega aan te kijken. Nou, zometeen een mooi moment om deze week gelijk even goed te beginnen. Als jullie natuurlijk meedoen aan het slimste bedrijf van Nederland. Vrijdag zijn we trouwens van start gegaan met een nieuwe maandklassement. Klassement van mei natuurlijk. En dat is meteen, nou ja, goed begonnen door Kim en haar collega's van Appetito Maaltijdservice. Zij wisten echt razendsnel 5 vragen goed te beantwoorden. Zij hielden 43 seconden over van die minuut.

iets langer weekend met The Weeknd. Blinding Lights hoorde hierbij. Het had niet heel veel langer moeten duren, mijn weekend. Mijn lichaam bestaat sinds dit weekend voor 80% uit speciaal bier, Belgische wafels en chocola. Ik was een weekendje naar Brugge. Ja, samen met mijn vriendin. De kids die waren lekker bij opa en oma. Ook al lekker. Maar ja, leuke stad, Brugge. Gewoon lekker een beetje daar door die straten gestruind. Koffietje in de zon gedronken. Toertje door een brouwerij gedaan nog. En ja, wie weet nemen ze mij ook nog op in de lokale tourgids van Brugge. Af en toe voelde ik mezelf een klein beetje een attractie. Maar dat kwam vooral, ja, er waren echt heel veel toeristen. Waaronder ook een hoop Aziatische toeristen. En die liepen er allemaal achter zo'n reisgids aan. Met zo'n parapluetje, weet je wel. Maar ik werd dus ook nog een keer lachend aangekeken met ja, een gebaar dat ik gewoon heel lang was. Ja, ook niet zo gek, maar met 2,2 meter. Maar

0: Nice to meet you, zometeen sneller. Laat het licht aan, het mooie liedje komt eraan. En ook...
1: Het slimste bedrijf.
0: En natuurlijk een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Misschien zet ik jou zometeen wel op de kaart. Opdracht is heel simpel. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden in 1 minuut. En zoveel mogelijk secondes overhouden van die minuut. Aanmelden is heel simpel. Pak de Q-app erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Ja, over een maand, dan is het juni. Traditiegetrouw natuurlijk de foute maand bij Q-Music. Net zoals altijd ook weer een foute anthem. Vanochtend heeft Menno een van de artiesten bekendgemaakt... die dit jaar het foute anthem gemaakt heeft. Wie of wie is dat? Stuur je antwoord deze kant op via de Q-app.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
1: Zometeen om 14:15.
3: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Je had me al bij Hallo.
6: Soms is je leven pure romantiek.
7: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
6: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt... wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-middagshow... en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
8: Q-Music.
9: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
21: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
25: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
24: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
26: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
27: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
0: is 1:30. Goedemiddag, Kim is weer van Weerplaza. Op de meeste plekken is het bewolkt. Later vanmiddag ook kans op flinke buien. Max een graad of 20, morgen bevrijdingsdag. Ja, ik zou een ponchootje meenemen, mocht je naar een festivaletje gaan. Wisselvallige dag. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Everdingen. Bij Everdingen een ongeluk, 23 minuten. En A73 nog Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps. Daar kom je in 23 minuten.

bij Q-Music en Laat het licht aan. Ja, zometeen doen Justin en Jack Stel de lampen juist weer uit. Turn the lights off, hoor je zo. Kijk uit dat je je hoofd inderdaad niet stoot dan. Eerst

0: Bij Key Music vanochtend heeft Menno een van de twee artiesten bekendgemaakt die dit jaar het foute anthem van Key Music heeft gemaakt. Nienke, wie, oh wie is dat?
1: Ja, dat is K3.
0: Ja, leuk hè?
1: Super.
0: Heb je al een vermoeden? Want komende donderdag maakt Menno de tweede artiest bekend. Heb je al een beetje zitten fantaseren?
1: Oeh, nee, dat vind ik lastig hoor, om zo te beoordelen.
0: Nou, donderdag ga je het horen bij Menno in het Foutuur. Dus.
1: Super gezellig.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Nienke, jullie gaan meespelen voor welk bedrijf?
1: Voor Nieuwe Huizengroep.
0: Oké, en wat doet de Nieuwe Huizengroep?
1: Wij zijn een autodealer en voornamelijk daarin Volvo, Lincoln Co, Polestar.
0: Oké, gezellig. En is het hele bedrijf nu verzameld om het slimste bedrijf mee te doen? Of,
1: Ja, zeker. We zitten hier met finance, verkoop, directie, marketing. Echt het hele bedrijf is op onze afdeling gekomen hiervoor.
0: Er wordt geen auto verkocht momenteel?
1: Nee. Ze zijn helemaal liggen stil.
0: Hey, wat maakt jouw werk zo leuk, Nienke?
1: Ja, dat hoor je eigenlijk ook al wel. De collega's die hier nu allemaal zitten, dat is wel echt super. Je hebt liever even bij elkaar en iedereen komt meteen.
0: Nou, wat goed, dat blijkt inderdaad. Hopelijk ook een goede tijd zometeen.
1: Daar gaan we wel voor.
0: Ja, als jullie de snelste van deze maand blijken te zijn, dan wil je een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team.
1: Ah, super.
0: Maar goed, dan moeten we wel die 43 seconden zien te verslaan natuurlijk. Dat is momenteel de snelste tijd.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt uw plek in het klassement. Zijn jullie er klaar voor, Nienke?
1: Zeker!
0: Kijk, dat zijn de rest van de collega's. Heel goed. Jullie tijd gaat nu in. Uit welk land komt het automerk Peugeot?
1: Frankrijk.
0: Welke sport beoefent Marianne Vos?
3: Veldrijden.
0: Hoeveel dagen heeft de maand mei?
1: 31.
0: Welke artiest kennen we van de hits Zoo en Waka Waka?
1: Shakira.
0: Hoe heet het trompetsignaal dat je vanavond hoort tijdens dodenherdenking?
1: De lespo's.
0: Hoe noem je een babyschaap?
1: Een lammetje.
0: Welke provincie staat bekend om bolussen?
1: Gelderland.
0: En dat is 5.
1: Ah, super.
0: Ja, dit was geen 43 seconden, hè, Nienke?
1: Nee, het is net niet helemaal gelukt, hè?
0: Helaas. Automerk Peugeot, ja, dat is natuurlijk wel makkie voor jullie.
1: Ja, dat moest lukken.
0: Je zei bijna Zweden misschien, maar het was echt Frankrijk, ja.
1: Ja, dat is eigenlijk toch maar mijn eigen land.
0: Marianne Vos, ja, beoefent inmiddels volgens mij geen veldrijden meer. Of moeten we die nog goed rekenen? Kijk ik heel even naar de jury. Ze zocht in ieder geval wielrennen. Ze is dit weekend afgestapt in de Vuelta omdat ze de sleutelbeen had gebroken. Of in ieder geval, ja, gebroken bij een val. Maand mei heeft 31 dagen. Hadden jullie goed, Waka Waka, ja. Kennen we van Shakira natuurlijk. Gaf een gratis concert dit weekend in Rio de Janeiro. Het trompetsignaal dat we zochten, dat was niet Les Post, maar Tap Toe. Zo heet het signaal.
1: Ah,
0: waar we naar op zoek. Een lammetje, babyschaap inderdaad. En Zeeuwse bolussen. Uiteindelijk moeten we die vraag veldrijden inderdaad wel goed rekenen ook, zie ik.
1: Ah,
0: want die sport beoefent ze ook zeker wel. Uiteindelijk komen we dan uit met een gecorrigeerde tijd op 35 seconden over van die minuut. Ja, dat is zoals je verwacht een tweede plek in het klassement, ja. Nienke.
1: Tweede is ook mooi.
0: Zo is het. Jullie code erbij te staan op keymusic.nl. Nieuwe Huizengroep BV uit Apeldoorn. Werkt ze daar nog?
1: Doeg!
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: ga je Suzanne en Freek nog draaien? Ja, deze hele week geven we tickets weg voor hun concerten in de Gelredome. Hoor je ze voorbij komen, dan heb je Suzanne en Freek via de Kimisk app. Ik beloof je bij deze, ik ga ze halverwege mijn programma nog draaien. Dus houd het goed in de gaten zodra je ze hoort. SMS. Hallo. Hallo 2026.
1: Terug in de tijd.
0: Hoor je ze, dan heb je Suzanne en Freek. Deze kan via de Q-app. Even een nieuw bel te goedkoop. Het laatste nieuws kreeg je ook zo meteen van Nathalie, maar daarin...
1: Nou, het zou zomaar kunnen dat je vandaag het luchtalarm hebt gehoord... maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: Waar is deze knop voor, jongens? Foutje. Bruno Mars, I Just Might, hoor je ook zo op Q.
2: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
9: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
10: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
9: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: tempo10.nl/werkgever.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Hi, dag.
5: Hoi,
6: hallo.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streekt.
12: Het is 2:00. Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Kregen van Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedemiddag. Kaapverdië is bezig met een mogelijke medische evacuatie van het Nederlandse cruiseschip. Dat schip ligt bij Kaapverdië voor anker, maar mag niet aanmeren omdat aan boord het hantavirus zou rondgaan. 3 passagiers zijn overleden en meerdere mensen zijn ziek, onder wie een Nederlands bemanningslid. Eerder zei Buitenlandse Zaken ook al te kijken of ze mensen kunnen evacueren van het schip. 2 doden en 2 gewonden bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Holland gisteravond. In Hoogkarspel botsten 2 wagens op elkaar, waarna ze allebei in het water terecht kwamen. De politie onderzoekt nog hoe dit kon gebeuren. Allebei de auto's zijn in beslag genomen. Onduidelijkheid over een incident in de straat van Hormuz. Iran claimde een Amerikaans marineschip te hebben beschoten omdat het waarschuwingen zou hebben genegeerd. Maar volgens de VS is er helemaal geen aanval geweest. Amerika wil vanaf vandaag boten door de belangrijke oliestraat laten varen, maar volgens deze politicoloog is dat niet zo makkelijk.
14: Ten eerste heb je het gevaar van zeemijnen die daar nog steeds liggen. En daarnaast heb je nog de Iraanse marine die misschien nog een aantal schepen over heeft. Speedboten, raketten, drones en dat soort zaken waarmee ze de schepen kunnen aanvallen.
13: Pastoren bij de NOS. En op meerdere plekken in ons land is vandaag het luchtalarm afgegaan. Heel gek is dat niet, zou je denken, want het wordt altijd op de eerste maandag van de maand getest. Maar volgens de Rijksoverheid mag het alarm op 4 mei nooit getest worden. Het gebeurde in onder andere Rotterdam en Den Bosch dus wel. Volgens de veiligheidsregio's gaat het om menselijke fout. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag kans op flinke buien. Aan zee grotendeels droog en een zonnetje. En dat bij 15 tot 20 graden.
12: Dankjewel Nathalie. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met 2 files die langer zijn dan een kwartier. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Ongeluk zorgt daar voor 49 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Hapsten kom je in 16 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Opletten bij 134,3. En ook op de A16 staan ze. Belgische grens richting Breda bij 70,8.
15: Music. Bas van Nimwegen.
12: En hou Suzanne en Freek in de gaten. Gaat ze binnen nu en een half uur horen. Eerst Bruno Mars, dit is het I Just Might.

David Guetta samen met Eva Max en Forever Young bij Q-Music. Hey, hoe voel je je op je maandagmiddag? Een beetje fris? Of heb je misschien een zwaar weekend gehad? Misschien zaterdagavond onverwachts geëindigd in de karaokebar? Zou kunnen natuurlijk, of op een ander feestje. Ja, in dit geval is je stem misschien ook niet helemaal top. Ben je wat dat betreft een beetje de Nick Carter van je collega's? Ja, het volgende liedje van de Backstreet Boys. Dat hebben ze namelijk in eerste instantie opgenomen zonder hem. Zonder Nick Carter.

0: 9.
1: Er worden een paar dure weken voor Suzanne en Freek. Voor de oppas natuurlijk, die ze moet regelen. 10 avonden voor Sef. Ja, er moet wel iemand oppassen thuis.
2: Q Music presents Suzanne en Freek.
1: Want zij staan 10 avonden in de Gelredome in Arnhem. Je kan erbij zijn als je deze week een liedje van ze hoort. Dan heb je Suzanne en Freek deze kant op via de Q-app. Kijk wie dat gedaan heeft. Goedemiddag met Bas.
3: Hoi, met Anne.
1: Hey Anne, hallo.
3: Hey, hoi.
1: Hey.
3: Oh, wat leuk.
1: Ben je verrast, ja?
3: Ja, zeker.
1: Waarom wil je hierbij zijn, Anne?
3: Nou, ik wilde vorig jaar, of tenminste gingen we naar Live on the Beach, waar we ze live zouden zien. Maar toen scheurde ik mijn kruisband af en ging het hele feestje niet door. Dus toen zat ik op de bank, terwijl vriendinnen lekker aan het feesten waren.
1: Ach, in de zon.
3: In de zon.
1: Jaloersmakende foto's die je doorkreeg. Kijk eens, Anne, hoe wij er hierbij zijn.
3: Inderdaad, dus dit is echt fantastisch om ze alsnog live te kunnen zien.
1: Hoe is het met je knie nu?
3: Goed, ja.
1: Ja, dus, gelukkig.
3: Ik ben weer in voor een feestje en ik kan weer lekker dansen.
1: Ik wou zeggen, je moet wel een beetje mee kunnen springen en dan...

0: in de Gelderdoom.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Wie gaat er met je mee?
1: Fleur.
0: Fleur.
1: Ja, een vriendin.
0: Ah, wat gezellig. Nou, heel veel plezier samen.
1: Ja, dankjewel hè. Fijne dag.
0: Jij ook. Doei.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.

0: nieuwste Taylor Swift hoor je bij Q Music, Elizabeth Taylor. Zometeen Hugo en Kehlani. Think of me, hoor je zo. En net maakte ik Anne blij met 2 tickets voor Suzanne en Freek in de Gelre Dome. Mocht je ernaast gegrepen hebben, geen zorg, de rest van de week nog kans.
1: Elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
2: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het nog gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: News sounds better with you.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Yo, Chris Cross Amsterdam hier.
5: We hebben een nieuwe single.
6: Met mij, Jan Smit.
7: En met mij, Frans Bauer.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Mama, ik ben super blij met jou.
11: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
14: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
15: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
16: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op Cordate.nl.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Het is 2:30, goedemiddag. Kim is ik weer van Weerplaza. Het is een vooral grijze dag. Af en toe een beetje de zon. Vanmiddag ook meer kans op buien, max 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, dan wolken en regen. Q, verkeer van Flitsmeister dan met 2 files die langer zijn dan een kwartier. Is het geval de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen kom je in 30 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug 16 minuten.
3: Q Music, Bas van Nimwegen.

Anna van Heemsbergen die stuurt een appje, zie ik. Bas, met heel veel S'en. Waar kan je een vergeten liedje insturen? Misschien dat ik er overheen kijk, maar ik kan het niet vinden. Nou, Anna, dat kan gewoon op de plek waar je zojuist een appje hebt gestuurd. Gewoon in de Q-app. Dan komt het hier in de studio terecht. En dat kan je ook altijd doen, hè? Misschien tijdens de middagshow straks, als het ineens er binnen schiet. Of nou, net voor het slapen gaat. Of misschien midden in de nacht. Ja, schrik je ineens wakker met een vergeten liedje in je hoofd. Elke dag rond 3:15, dan pakken we dan een liedje uit die bak van vergeten liedjes die binnenkomen. En dan draaien we die eindelijk weer eens op de radio om ervoor te zorgen dat we die liedjes toch niet helemaal vergeten. Zo kwam deze pas nog voorbij bij Wim. Echt een goed vergeten liedje ook. Esmee Denters, met Oude Heer. Dit is ook een goeie, kwam Q-luisteraar Rick mee. Roep je ook gelijk Oja bij, toch? Komt uit 2016 alweer. Once in a While van Time Flies. Goed vergeten liedje. Nou, heb jij nou ook zo'n goede suggestie? Kom maar door. Heel simpel dus in een berichtje met de Q-Music app. Gaan we misschien zo meteen als draaien als vergeten liedje. Eerst Lady Gaga en Bradley Cooper nu.

0: 40. Alex Warren en Fever Dream bij Key Music. Het is hoog tijd voor een nieuw vergeten liedje. Je mag hem altijd insturen, heel simpel, in een berichtje met de Key Music app. Ja, Edwin, jij gaat ervoor zorgen dat de rest van Nederland weer... oh ja, deze gaat roepen.
1: Ja, het is een oudje, wat anders, ja. Ja, als je het zo mag zeggen.
0: Was je zelf ook verrast toen je hem weer hoorde?
1: Nou ja, dat zeker, want je hoort hem niet, echt niet vaak meer. Dus,
0: Weet je wat ik zo grappig vind? Je kan die vergeten liedjes echt ontdekken op de vreemdste plekken ook, hè?
1: Ja, nou ja, dat is één ding dat zeker is.
0: Ja, jij hebt deze weer ontdekt op de kermis?
1: Ja. Nou ja, we liepen met ik en mijn vrouw liepen over de kermis. En je loopt op een gegeven moment langs al die attracties.
0: Precies. Turbo op de turbo. Dat idee.
1: Ja, precies dat idee. En toen kwam dit nummer voorbij. En toen dachten we, ja, dat is een hele mooie. En die film die erbij hoort, die moeten we ook gaan kijken.
0: Oh ja, tuurlijk. Want hij komt uit een film inderdaad ook. Shark Tale.
1: Ja.
0: 2004 was het. Jij had gelijk weer helemaal nostalgiegevoelens dat je dacht, ik moet die film ook gaan kijken.
1: Ja, zeker. Omdat we dat wel meer doen, oudere films kijken. En op het moment dat je dit nummer hoort, hadden wij zoiets van, ja, die moet nou ook gewoon aan.
0: En toen dacht ik moet mijn vrienden van Q appen om hem door te geven als vergeten liedje.
1: Ja, zeker. Want je hoort hem eigenlijk nooit meer. En het werd wel weer tijd.
0: Nou, we doen even onze ogen dicht, Edwin. Gooi dat muntje in de botsauto's. En we gaan hem lekker draaien. Wat gaan we horen als vergeten liedje?
1: We gaan luisteren naar Car Wash van Christina Aguilera.

Ik zie een appje van Cynthia van de Voort gestuurd. Ultiem Car Wars momentje. Dit liedje horen in de Car Wars. Ja. We hebben te danken aan Edwin. Hij gaf hem door als vergeet me liedje. En jij riep oh ja naar de radio. Ja, want die was je een beetje vergeten. Lekker. Christina Aguilera, Missy Elliott, Car Wars hoor je bij Q Music. Dit is Afrojack met Aloe Black en In My World.

0: Nou, omdat ik zo meteen deze ga draaien. Queen komt eraan. En I Want to Break Free. Ook het laatste nieuws zo met Nathalie, maar daarin.
1: Ja, het Nationaal Monument op de Dam is verfvrij. En een reactie van premier Jet over die bekladding.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
8: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
10: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis!
10: Play.
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
10: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
10: Zoé!
9: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
10: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen!
10: Hamster!
11: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
12: Laat het hier zijn.
13: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
19: Dat is wit goud voor weinig.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
22: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 3 uur geweest. Goedemiddag, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijgen we Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedemiddag, begin in Amsterdam. Het Nationaal Monument op de Dam is weer opgefrist nadat het vanochtend vroeg werd beklad. Het monument was besmeurd met rode verf. Er stond onder andere genocide opgeschreven. Premier Jette heeft geen goed woord voor over.
3: Echt een schandalige bekladding van ons Nationaal Monument op de Dam. Onbegrijpelijk dat een paar schoften dit hebben gedaan.
2: De politie is op zoek naar 3 verdachten. Vanavond is bij het monument de 4 mei herdenking. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens justitie had de man van 33 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: ik maak ze af. Kaapverdië is bezig met een mogelijke medische evacuatie van het Nederlandse cruiseschip. Dat schip ligt bij Kaapverdië voor anker, maar mag niet aanmeren omdat aan boord het Hantavirus zou rondgaan. 3 passagiers zijn overleden, waaronder een echtpaar uit het Friese Houlerwijk. Ook zijn meerdere mensen ziek, waaronder een Nederlands bemanningslid. En kinderen spelen een stuk minder buiten dan vroeger, blijkt uit onderzoek. Waar ruim de helft van de ouders vroeger vaak meer dan 2 uur per dag buiten was, haalt nu nog maar 1 op de 5 kinderen dat. Vrijwel alle ouders vinden buitenspelen belangrijk voor hun kind, maar in de praktijk laat dat dus wat anders zien. Grootste oorzaak waarom kinderen binnen blijven is het slechte weer. Is het dan een beetje buitenspeelweer vandaag? Nou, je krijgt nog het weer van Weerplaza. Een bewolkte dag met soms een paar pittige regen- en onweersbuien. Nee dus, het is 15 tot 20 graden. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in het noorden en westen blijft het droog.
1: Kijk, noorden en westen kan morgen buitenspelen.
2: Even een balletje trappen, ja.
1: Dankjewel, Nathalie. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met 2 files die langer zijn dan een kwartier. Op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug kom je in 19 minuten. En de A28 Utrecht Amersfoort tussen Utrecht en tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Daar kom je in 16 minuten. Kan controles. Eentje op de A58 Eindhoven-Tilburg staan ze bij Oorschot bij hectometerpaal 23,0.
4: Bas van Nimwegen.
1: Heb je de nieuwe alarmschijf al gehoord? Ja, goed liedje van Sienna Spyro. Ga ik je zo meteen laten horen. Eerst Olivia Dean nu.

0: toch lekker om deze ongegeneerd mee te zingen. Lorraine hoorde je bij Q Music en Euphoria. Ik heb nieuw muziek. Ja, het is de alarmschijf van deze week. Nieuw liedje van Sienna Spyro. Die ken je natuurlijk van deze morgen. Just for the thrill, Die on this hill. And die on this hill. Daarna had ze deze. If that's all we are, no, I'll always be a visitor. The Visitor. En nu heeft ze dus nieuwe muziek. Material Lover heet het. Het is iets meer funky, iets swingbaarder dan we van hem gewend waren. Maar het is lekker. Je hoort hem extra vaak deze week. Het is de belangrijkste track bij Q. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmschijf.
1: Sienna Spyro.

0: Queen bij Key Music en I Want to Break Free. Hey, zit je op dit moment in de auto? Misschien lekker vroeg klaar op je maandagmiddag. Kijk anders heel even naar buiten. Ja, wie rijdt er naast je? Zwaai maar even. Hi. Ja, lekker ongemakkelijk inderdaad. Ja, binnenkort kan je misschien zwaaien naar Mattie en Marieke die naast je rijden.
1: Key Music.
2: Mattie versus Marieke.
0: En dit wordt leuk. Over precies 2 weken gaan Mattie en Marieke de strijd tegen elkaar aan in Mattie versus Marieke. Ze rijden dan een week lang in een grote Q-Music bus door Nederland. Echt kriskras door het land. En dan moeten ze allerlei challenges gaan doen. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan bereik zo snel mogelijk het hoogste punt van Nederland. Of maak het recept van een topchef zo goed mogelijk na. Kan echt van alles zijn. Ja, wint een van die twee dan de challenge, dan mogen ze een vlag hijsen. En ja, degene die als eerste 10 vlaggen heeft gehesen, die wint Mattie versus Marieke. En ze mogen jou als luisteraar ook inschakelen voor hulp, hè. Dus ja, ik zou zeggen, zet alvast een grote rode cirkel om de week van 18 mei. Want ze gaan je hulp heel hard nodig hebben, denk ik zo.

0: Thomas Gray bij Key Musical Rumors. Zometeen gloedje nieuw liedje in Repeat of Niet. Van een duo dat je niet zo snel maar had verwacht. Hey, deze had je niet echt aan zien komen. Het zijn niet Gerig Hoor trouwens. Nee, wie het wel zijn ga ik je zometeen laten horen. Kan zomaar eindigen voor die twee. Net als deze twee. Ook begonnen in Repeat of Niet in 2017. Lucas en Steve. Ja, zometeen horen ze nog steeds, 9 jaar later.
1: Nu bij Gamma, 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Are you drinking my Mullermilk protein?
4: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
14: Eerste schooldag?
15: Ja, zo lastig.
14: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
15: Ja, lekker.
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per string.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Het is 3:30, goedemiddag. Q-music weer van Weerplaza, vooral bewolkt. Ook kans op flinke buien. Max, een graad of 20 morgen, bevrijdingsdag. Dan wordt het een wisselvallige dag. Dus mocht je een festivaletje gaan bezoeken, neem de poncho maar mee. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft is een ongeluk gebeurd. Kom je in 3 kilometer, 20 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 16 minuten.

0: dit weekend stond ze op het strand van Rio de Janeiro. Hè? Heb je het gezien, die beelden? Ja, niet normaal. Ze gaf een gratis concert voor 2 miljoen mensen. Niet normaal. Zie dan je vrienden maar eens terug te vinden, hè, als je naar de wc bent geweest.
1: Repeat.
0: Of niet? Voor het volgende liedje moeten we niet naar Rio, maar naar Coachella. Was natuurlijk een paar weken geleden in Amerika. Groot festival daar. Daarna ging het vooral over de comeback van Justin Bieber. Die stond er op het podium. Maar ook Madonna was een van de verrassingen. Zij kwam namelijk ineens het podium op bij Sabrina Carpenter. En daar deden ze dit liedje dat je nu gaat horen al live voor het eerst. En afgelopen vrijdag hebben ze dat nu ook officieel uitgebracht. Bring Your Love heet hij. En ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten via een berichtje in de Q Music app. Of spreek je mening daar even in een audio appje. Repeat of niet voor Madonna, Sabrina Carpenter.
1: Repeat.

0: something I want to talk about.
1: Madonna's Sabrina Carpenter hoorde je bij Q Music.
2: Repeat. Of niet?
1: Ja, wat vind je van Bring Your Love, hun nieuwste samenwerking? Nou, sowieso iets hopen appjes die binnenkomen. Dani Bastiaan die zegt zeker een repeat. Wat een heerlijk nummer, Rick de Roy. Repeat, groetjes Rick. En John mag vaker gedraaid worden. Wilma Jansen die zegt niet verschrikkelijk. Sebastiaan Meindert, 1000% repeat. Dan Jens die heeft wat ingesproken.
3: Dat is een hele dikke repeat.
4: Nee, oma Madonna, je bent niet meer een seksbom als vroeger. Gedraag je meer naar je leeftijd. Een dikke vette niet van mij, hoor.
1: Nou, ik hoor het, Sydney.

0: Vreselijk nummer. Repeat Sabrina, zegt Ramon Hermans. Zomerhit 2026 schrijft hij erbij. Sandra Dijks, dikke repeat. Johnny Ripstaat, die zegt... voordeel van de twijfel, voor nu mag je door. Ik denk even wennen. Oké, Esther dan.
1: Wat een lekker nummer is dit. Dikke, vette repeat voor mij.
2: Op dit moment is het voor mij een niet.
3: Ja, dat wordt een repeatje.
0: Clemens van der Horst die zegt geen twijfel, duidelijk repeat. Roos Lakerveld die zegt ook repeat. Ja, het is een beetje 50-50 nog, maar goed, ronde 3 natuurlijk. Hij is zeker wel door naar de volgende ronde. Betekent dat je hem vanavond om 9:45 weer gaat horen in een nieuwe ronde, repeat of niet. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Is het door naar ronde 4?

0: Kryptonite, David Guetta en Jennifer Lopez bij Q-Music. Het is bijna 4 uur. Domien Verschuren, goedemiddag.
1: Middag, Bas.
0: Zometeen nieuwe middagshow, 4:15. Ja, uiteraard jouw kans om je salaris te verdubbelen.
1: Ja, leek me een goed idee vandaag.
0: Eén vraag krijg je altijd iets voor 4 uur cadeau hier op dit moment. Vandaag vraag 5.
1: Nou, hou je vast. Oh. Hou je vast.
0: Oké. Okay.
1: Dit is het niveau. Welke bruine saus zit er op een patatje oorlog?
0: Wie heeft deze vraag bedacht?
1: Quinty de Graaf heet zij. Quinty, daar kun je quinty.degraaf@persgroep.net. Daar kun je klachten bij kwijt.
0: Of gewoon een goede antwoord.
1: Ja, dat is misschien beter.
0: Ze heeft ze zelf geen idee.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV... en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600... bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel... als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: 4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
13: Goedemiddag. De militaire vliegbasis Gilze-Rijen in Brabant is voor een deel ontruimd vanwege een bedreiging. Om wat voor dreiging het gaat, dat is niet bekendgemaakt. De hoofdingang van de vliegbasis is dicht. Politie en marechaussee doen onderzoek. De twee Nederlanders die zijn overleden op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn een man en vrouw van eind 60 en komen uit Friesland. Dat laat de familie weten. De man en vrouw zijn kort na elkaar overleden, mogelijk door het hantavirus. Dat is een virus dat verspreid wordt door knaagdieren. Ook een derde passagier van die cruise is overleden en twee bemanningsleden zijn ziek. En een van hen is ook een Nederlander. Het monument op de Dam in Amsterdam is weer schoon. Dat werd vanmorgen vroeg beklad met rode verf. Er was onder andere het woord genocide opgeschreven. De politie is op zoek naar 3 verdachten. Vanavond om 8 uur is bij het monument natuurlijk de nationale dodenherdenking. En op meerdere plekken in ons land is vandaag om 12 uur het luchtalarm afgegaan. Zoals elke eerste maandag van de maand. Maar dat was niet de bedoeling, want het is 4 mei... en dan is de afspraak dat het alarm vanwege de herinnering aan de oorlog niet afgaat. In onder andere Rotterdam en Den Bosch ging het wel af. Een foutje, laat de veiligheidsregio weten. Het weer, veel bewolking en het kan flink regenen en onweren. Daarbij is het warm, 15 tot 20 graden. Morgen vooral nog in het zuidoosten buien, de rest van het land droger. En dan wordt het zo'n 15 graden.
12: Nieuw verkeer van Flitsmeister met 50 files en 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Maarsen richting 30 tussen Utrecht-Papendorp en Vianen. Op de parallelbaan 10 kilometer met 3 kwartier. Een ongeluk zorgt op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp voor een file van 6 kilometer met een dik half uur vertraging. En de A4 is de laatste, Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk Centrum en het Graag Aquaduct. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, 38 minuten vertraging.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. It's more fun together.
15: Dipje, 4 uur middagshow.
16: Music. Domien Verschuren.
12: En met Anton, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
12: Nieuwe muziek van Jan Smit en Frans Bauer. Met Chris Cross zometeen. Naar Miles Smith en Niall Horan.

0: Drive Safe by Q, Miles Smith, Niall Horan.
1: Domien en de Q-middagshow. Hey!
0: Kakenverse begin van de maandagmiddagshow voor 4 mei 2026. Eefje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Anton, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Vind je dit ook van die ontzettend verwarrende weken?
3: Ja, het lijkt wel alsof iedereen... Nou, het lijkt wel iedere dag zondag eigenlijk.
0: Ja, dat is het, ja. Ik heb ook geen idee meer of er nou vandaag een soort vakantie is in het land, of niet? Zijn mensen dan vandaag...
3: Kindervakantie.
0: Ja, maar dat is niet in het hele land, toch? Niet iedereen heeft nu kinderen.
2: Niet overal.
0: Niet iedereen heeft kindervakantie.
3: Oh.
0: Nee, je mag als school volgens mij kiezen of je deze week nog een extra meivakantieweek hebt toegevoegd.
3: Oh, om het nog makkelijker te maken voor de ouders.
2: Sommige kinderen gaan woensdag dan wel weer naar school.
0: Oh ja, pardon.
2: Ja, dan hebben ze gewoon vandaag even school. Dan morgen bevrijdingsdag vrij en dan woensdag gewoon weer naar school. Ja, heel verwarrend.
0: Ja, nou, Mattie en Marieke zijn weer terug van vakantie, dus wij ook. We zijn deze hele week compleet. Anton, je bent er ook morgen bij natuurlijk. En...
3: Nou, overmorgen weer.
0: Je werkt 1 dag en dan ben je weer even een dagje vrij.
3: Nou ja, even bijkomen dan, hè. Goed van de dokter.
0: Nee, dit wist ik wel. Bevrijdingsdag ben jij er dan weer niet bij.
3: Maar woensdag en donderdag, ja hoor.
0: Dan ben jij er en het wonder is geschied. Eefje Kühne is morgen gewoon op de zaak.
2: Ja, ik ben er gewoon, hoor.
0: Ga je even deze week 4 dagen werken?
2: Nou ja, zeg.
0: Dan gaat het lukken, denk je.
2: Jongen. En donderdag ben ik ook, hè. Dus dan weer een borreltje.
0: Ja, lekker. De keuken van Kühne is ook alweer terug. Nou, ik heb onwijs veel zin in deze week. Dit is de middagshow van maandag. Samen nu komt eraan Play the Live naar de track die hier in première ging 2 weken geleden.

0: De maandagmiddagspits, die is er gewoon hoor. De meeste vertraging volgens Flitsmeister op de A2 Maarse richting 's-Hertogenbosch tussen Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid op de parallelbaan. 6 kilometer, 50 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vanmiddag stilstaat.
1: Q-Music. Hey Domien, top show, top muziek, gekke auto erbij.

0: taal die we allemaal spreken. De instrumentaal. Savideur, Play the Life. Bij Q Music. 4:12. Goedemiddag. De maandagmiddagshow voor 4 mei 2026. Ja, verwarrende dag, zie ik ook in de Q-app. Mensen hebben ook geen idee wat voor dag het precies is. En of je nou vrij bent of aan het werk bent. Het is een potpourri van mensen.
1: Potpourri van mensen.
0: Marjolein zegt vandaag studiedag op mijn verjaardag. Morgen vrij, woensdag weer werken. Er zijn veel mensen die proberen uit te leggen. Dat heeft natuurlijk te maken, dat begrijp ik wel, met dodenherdenking 4 mei. Bevrijdingsdag morgen op 5 mei. Is er ook zo'n regel dat je eens in de 5 jaar...
2: Ja, volgens mij was in 2020 was het een vrije dag. In 2025 was het een vrije dag. En dit jaar weer niet.
0: Oh, tenzij het zo in je cao geregeld is dat het toch een vrije dag is.
2: Ja, bij leraren.
0: Is dat zo? Ja, alle leraren weer vrij natuurlijk.
2: Ambtenaren.
0: Nee, ik ga hem niet aanwagen. Een leuk bericht van Milan dat binnenkomt.
3: Komt hij weer, domine gekke Anton.
0: Hoe gaat het vandaag?
2: Ja, nou, best wel goed moet ik zeggen.
0: Altijd.
2: Ja.
0: Zijn pas een kwartier bezig natuurlijk.
2: Ja, het kan nog verkeren.
0: Kan van alles gebeuren. Wel een mooi bericht van Danielle. Die zegt, hey Domien, een warme zonnige groet vanaf Corfu. Elke dag Q Music aan via de website. Wat fijn om Anton weer te horen. PS, morgen gaat de puber weer naar school. Morgen, op dus bevrijdingsdag.
2: Nu snap ik het echt niet meer.
0: Ik snap er ook geen hol van. Maar Danielle zit lekker met Rob op Corfu. En Femke, die stuurt echt het meest vette bericht van deze middag. Zij luistert in de lucht naar de Q-middagshow.
2: In het vliegtuig?
0: Ja, ze zit een foto echt met een... we zien gewoon een wolkendek. Oh. Zij zegt hoog in de lucht aan het luisteren nu naar Q-music. Door middel van een Starlink van de Elon Musk-verbinding waarschijnlijk.
2: Zo.
0: Kan ze gewoon lekker vanuit het vliegtuig luisteren. En nog een mooi bericht van Bettine zegt... Hey, goedemiddag Domien, fijne uitzendingen. We zijn er weer bij vandaag. Groetjes uit Enschede. De warme groeten terug vanuit de Q-music studio. Altijd leuk wat van je te horen door middel van de bericht in de Q-music app. Reggaet!

0: Tate McRae, Morgan Wallen, Q Music, What I Want. Nou, we hebben iets aangeraakt, Anton.
1: Nou, inderdaad. Dat gaat alle kanten op.
0: Ik heb er echt spijt van. We proberen erachter te komen wie er nou precies allemaal vrij is morgen op 5 mei. Het is bevrijdingsdag morgen en... Volgens mij werken we met z'n allen naar een moment toe dat 5 mei echt weer een officiële vrijdag is voor iedereen. Maar tot die tijd is het een soort van legpuzzel zonder tekening op de voorkant van de doos.
1: Ja, nou, dat heb je mooi omschreven. Dan bijvoorbeeld Jesse, die zegt in de CAO voor automonteurs is bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag.
0: Oké, okay, ja.
1: Heerlijk. Ja. Evelien, die zegt dan weer gemeenteambtenaren, die hebben morgen ook vrij. Dat staat sinds kort weer in de CAO, dus teruggebracht blijkbaar. Elsie, die zegt nou hier gewoon werken hoor, op school. Niet alle leerkrachten zijn vrij morgen.
0: Oh.
1: Dus blijkbaar niet. En Tom die zegt dit.
2: Hey, Donnie, Anton. Nou, ik moet morgen ook gewoon werken hoor. De post gaat gewoon door.
0: Oh, ik dacht dat de post het misschien als een zondag zou beschouwen morgen.
1: Zou je denken.
0: Een lang weekend.
1: En Demi zegt dan nog, hoi Domien, Anton, even. De kinderopvang-CAO is aangepast. Dus ook een aangepast CAO naar elk jaar vrij op 5 mei. Ja. Dus morgen lekker een vrij dagje voor mij.
0: En om het dan nog ingewikkelder te maken, we hadden net een bericht van Danielle. Danielle is lekker op vakantie op Corfu. Die zegt, morgen moet de puber weer naar school. Dus wij daar verbaasd over. Stuurt ze nu, sorry, woensdag moet hij weer naar school. We laten het los.
1: Ja.
0: We gaan naar 4:30. Duidelijkheid door middel van onze nieuwsanker. Eefje, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, ik vertel je zo welk cadeau we elk jaar weer massaal op het allerlaatste moment kopen voor Moederdag.
0: Kijk, en dat wil ik ook weten.
4: Zometeen verdubbel je salaris.
5: In 1 minuut.
6: Hi, mijn naam is Mindy. Ik ben nu 30 jaar en ik woon in Hoogkerk. En ik werk als particulier schadeverzekeringsadviseur bij Unive.
4: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Even over later. Psst,
13: ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Je houdt me al bij hallo.
20: Soms is je leven pure romantiek.
21: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
20: En soms een actiefilm waar jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt?
21: Wat je normaal alleen in films ziet?
20: Deel het in de Q Music app. Luister deze week naar de Q Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
22: Q Music.
23: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
27: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
23: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
28: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
29: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
28: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
30: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
31: Greets. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt.
32: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
33: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
34: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-Music middagshow met verkeer van Flitsmeister. 66 files in totaal. 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp door een ongeluk 9 kilometer met 37 minuten. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en de Beatrixbrug 9 kilometer. Vertraging daar is 26 minuten.
35: Het is broeierig warm vandaag, maximaal 20 graden. Verder vooral bewolkt, kan ook flink regen af en toe. En ook onweer is mogelijk. Morgen ook nog regenachtig, wel frisser, rond de 15 graden.
0: Eefje heeft het laatste nieuws.
36: Goedemiddag. De militaire vliegbasis Gilserijen in Brabant is voor een deel ontruimd vanwege een bedreiging. Om wat voor dreiging het gaat, dat is niet bekendgemaakt. De hoofdingang van de vliegbasis is dicht. Politie en marechaussee doen onderzoek. Ook de explosieve opruimingsdienst is er inmiddels bijgehaald. En volgens bronnen is er een man op het terrein gezien die daar niet hoorde.
0: Dit is op iedere dag van het jaar zit een vreselijk bericht en een ongemakkelijk vervelend bericht. Maar morgen stijgen daar volgens mij ook wederom de helikopters op voor de ambassadeurs van de vrijheid. Die gaan ieder jaar vanaf vliegbasis Gilserijen gaan ze de lucht in. Je moet niet denken dat er daar iets gebeurt.
36: Dat is zeg maar de eerste plek waar ze vertrekken. Want daarna gaan ze dan het land door.
0: Ja, hè? Precies. Dat is het idee. Je hebt de ambassadeurs van de vrijheid. Dat zijn altijd artiesten. En dit jaar onder andere de Jos die bent met Maan. Ik ben even andere. Nou, ben ik heel even kwijt. Die dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid zijn. Maar die beginnen allemaal in de vroegte. Beginnen zij op vliegbasis Gilserijen. En dan gaan ze naar het land door naar al die verschillende bevrijdingsfestivals.
35: La Fuente, Rolf Sanchez, Carsoe.
0: Nou, misschien is het wel iemand die dit wat. Ja, je weet niet wat er aan de hand is. Maar er zijn verder geen details, toch? Over,
36: nee, het is nog verder weinig bekend. Maar ja, inderdaad, natuurlijk nemen ze dat heel serieus. Ja. De 2 Nederlanders die zijn overleden op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn een man en vrouw van eind 60 en komen uit Friesland. Dat laat de familie weten. Die heeft gereageerd op dit verdrietige nieuws. Die man en vrouw zijn kort na elkaar overleden op die cruise. Dus mogelijk door het Hantavirus. En ook een derde passagier van de cruise is overleden. En twee bemanningsleden zijn ziek. En later vandaag werd bekend dat een van die bemanningsleden ook een Nederlander is.
0: Wat is dit voor virus?
36: Ja, dit is een virus dat verspreid wordt door knaagdieren, zoals muizen en ratten, via hun uitwerpselen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ook gereageerd op dit nieuws, omdat mensen toch een beetje in paniek kunnen zijn.
0: Ja, je hebt een soort corona-beeld.
35: Ja, dat dacht ik ook aan.
0: Ja, dan gaan we met z'n allen.
36: Ja, nou, dat is niet nodig. Geen paniek is nodig, want het verspreidingsrisico voor de rest van de wereld is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie laag.
0: Maar in die Nederlanders, er zitten nog meer Nederlanders op het schip nu. Komen die naar huis, worden die gered?
36: Nou, Buitenlandse Zaken die is wel aan het kijken of ze die Nederlanders daar weg kunnen halen. Dat schip dat ligt nu inmiddels voor Kaapverdië, maar mag daar ook dus niet aanmeren vanwege dat virus.
0: Oh ja.
36: Ja, het is een bizarre situatie. Kinderen die spelen een stuk minder buiten dan vroeger, blijkt uit onderzoek. Waar ruim de helft van de ouders vroeger nog vaak elke dag meer dan 2 uur per dag buiten was, haalt van de kinderen van nu 1 op de 5 dat nog maar. Ja, bijna iedereen is erover eens dat buitenspelen belangrijk is, maar de praktijk laat toch wat anders zien. Het opvallend is, ouders die noemen vaak slecht weer als reden om niet naar buiten te gaan.
35: Ja. En dan hebben ze zelf geen zin om naar buiten te gaan.
36: Dat is denk natuurlijk, ik.
0: Als ze komen met allemaal van die modderlaarzen, komen ze terug binnen.
36: Ja. Want kinderen vinden regen vaak ook wel heel leuk.
0: Ja, natuurlijk. Dat is leuk ook.
36: Tijdgebrek wordt ook genoemd en ouders vinden het soms ook te gevaarlijk. En komende zondag, hè, dan is het weer Moederdag.
0: Ja, jij hebt net gezegd dat jij de ultieme tip hebt voor Moederdag. Marco die heeft al een gokje dat hij wil wagen.
4: Dat kan niet anders dan een bosje bloemen zijn, toch? Fijne Moederdag iedereen alvast, voor zondag.
0: Marco is heel creatief, die komt gewoon lekker thuis met een bosje bloemen voor moeder en vrouw.
36: Nou ja, ik heb niet de ultieme tip, maar ja, uit onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders überhaupt een cadeau geeft. Ja. Maar het, ja, het is toch heel vaak voor mensen een last minute dingetje. Vooral mannen stellen het uit. En ja, dat last minute cadeau is vaak weinig origineel. We grijpen toch vaak naar parfum, douchegel of inderdaad bloemen.
0: Ja hoor, daar zijn ze, de bloemen. Ja. Natuurlijk.
36: Maar misschien heb ik dan toch nog een leuke tip. Want kijk ook eens naar kunstbloemen. Want die zijn dus steeds populairder en

0: miles away.
1: Of een barbecue, miles away. Heb je moeder die Lego bloemen wel in elkaar gezet al?
2: Nee. Nee, weet je, op een gegeven moment heb ik na 3 maanden zelf maar de eerste 2 bloemen in elkaar gezet. Toen zei ze, oh, ik doe nu de rest hoor.
1: Nee, 9 maanden verder nog steeds niet. Ook mooi, Leslie die stuurt het nadeel van kunstbloemen of Lego bloemen. Een jaar later staan ze nog. Wat moet je dan verzinnen? Het is er bijna 4:15, onderweg naar een nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris. Ik speelde de laatste editie met marketingmedewerker Luna. Na 9 juiste antwoorden moest er nog 1 vraag worden gegeven, 1 antwoord worden gegeven. Was niet gelukt, ze geven helaas net naast de winst. Vandaag ga ik spelen met adviseur particuliere schadeverzekeringen Mindy. Wat zij verdient en of zij gaat verdubbelen, hoor je binnen nu en een paar minuten. Na een classic in 1987, dit is Bon Jovi in de Q Music Middagshow. Living on a Prayer.

0: Verdubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
2: Oelala, maandagmiddag 16:45 geweest. Mindy, goedemiddag.
3: Goedemiddag,
2: Mindy. In jouw arena.
3: Dank je wel.
2: Mindy, jij werkt als adviseur particuliere schadeverzekeringen.
3: Ja, dat klopt.
2: Mag ik daar iets onaardigs over zeggen?
3: Ja, vertel.
2: Dat klinkt op papier een beetje boring, maar dat is het denk ik niet.
3: Ik vind het heel erg leuk. Ja, het is echt een hele leuke baan, mag ik zeggen.
2: Waarom? Dus, wat is er zo leuk aan jouw baan?
3: Je hebt elke keer wel gewoon echt contact met verschillende mensen. Ik sta ook wel eens in de winkel. Nou, dan zie je ze ook nog face-to-face. Oh. Dus het is wel echt... Je niet alleen maar achter een computertje zitten met een koptelefoon op en eindeloos vragen beantwoorden.
2: Dat dacht ik. Dat je zit de hele dag in zo'n groot callcenter. Zit je een beetje vragen te beantwoorden van mensen die op zoek zijn naar een verzekering?
3: Nee, dat valt wel mee. Ja, die vragen beantwoord ik ook natuurlijk. Maar,
4: wat is je favoriete schade?
3: Mijn favoriete schade? Ja, ik kan zelf geen schade. Dus...
2: Oké, wat is je favoriete verzekering?
3: De autoverzekering.
2: De autoverzekering. Nou, ja, vinden we ook een hele mooie
5: verzekering. Hele mooie verzekering.
2: Mindy, even alle grappen en gollen, die stoppen we even in de bezemkast. Ik wil graag van je weten, wat verdien jij als adviseur schadeverzekeringen?
3: Ongeveer 2800 euro per maand.
2: 2800 euro, voor hoeveel uur per maand of per week is dat?
3: 40
2: uur, en je bent zelf 30 jaar jong.
3: Ja, dat klopt.
2: Mindy, luister goed, ik heb de spelregels voor je. 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Ik tel zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om die 10 vragen binnen die 60 seconden juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris, win jij 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen de minuut wel nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg jij nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Ja.
2: Ben je klaar voor?
3: Ja.
2: Wens je bij deze veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoe noem je het jong van een kip?
3: Kuiken.
2: Welke kleur krijg je als je rood en wit mengt?
3: Roze.
2: Hoeveel is 65 plus 45?
3: 110.
2: Van wie is de huidige top 40 hit Midnight Sun?
3: Pas.
2: Welke bruine saus zit er op een patatje oorlog?
3: Saté-saus.
2: In welke stad werd afgelopen weekend de Formule 1 gereden?
3: Pas.
2: Wie regisseerde de film Turks Fruit?
3: Oh, het antwoord was Sarah Larsen.
2: Ja, dan ga ik deze voor je passen. Welke instantie gebruikte jarenlang de slogan "Leuker kunnen we niet maken"? Wel makkelijker.
3: Belastingdienst.
2: Wie is de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat?
3: Oh,
2: of de stad van de Formule 1 afgelopen weekend of de regisseur van Turks Fruit? Dan mag je verder.
3: Oké, de race in Miami.
2: Ja, die is goed. Wie is de winnaar van Wie is de Mol 2026?
3: De winnaar, Bram Krikker.
2: Ja, dat is goed. Nee, dit waren net 2 vragen te veel die je nog moest opzoeken, lieve Mindy.
3: Dat klopt.
2: Regisseur van Turks Fruit. Ja, je moet het maar net weten. Paul Verhoeven maakte die iconische Nederlandse film. En de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, ja, je herkent hem meteen als je hem ziet. Het is een van de beste vrienden van Marieke Elsinga. Vincent Karremans is zijn naam.
3: Oké, die had ik echt niet geweten. Dan had ik hem snel moeten zoeken, maar nee.
2: Het is niet gelukt binnen de buurt.
3: Dat niet
2: wees. Nee, dat kan gebeuren. Je hebt de schade beperkt weten te houden. Dat is natuurlijk ook je vak. Je hebt 8 vragen goed beantwoord. Je mag je feliciteren met 80 euro namens Q Music en Tempo Team.
3: Dankjewel.
2: Zo lekker. Mindy, dankjewel voor meespelen. Ik wens je een mooie maandagavond.
3: Hetzelfde voor jullie, bedankt.
0: Verdubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
0: Ga ook de uitdaging aan.
1: En geef je op via de Q Music app.

0: Larsen was vandaag vraag 4. In verdubbel je salaris van wie is de huidige top 40 hit Midnight Sun? Zara Larsen wist Mindy juist te beantwoorden. Moest wel eerst passen, daardoor kwam ze in tijdnood. 8 vragen goed beantwoord binnen die 60 seconden. 80 euro verdiend, niet die gedroomde 2800 euro. Ja, ga er maar aan staan, je bent welkom in de arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app om jouw salaris te verdubbelen. Middagshow zometeen met het nieuws van 5 uur en Cascada komt eraan. En
1: elke droom begint klein.
2: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
3: Ik kan het niet hebben als het avond is.
1: En elk nummer.
4: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
1: Elke show.
5: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
1: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
3: Maar we laten het nog gaan.
1: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei. Maak het mooier.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op Fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten.
12: gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Goedemiddag, het is 5 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kuhne.
21: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk over de ontruiming van een deel van de militaire vliegbasis Gilserijen in Brabant. Er is veel politie en marechaussee en de explosieve opruimingsdienst is erbij gehaald. Het is niet bekend om wat voor een bedreiging het gaat, maar volgens het AD zou er een man op het terrein rondlopen die daar niet thuis hoort. De man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent. Dat zei zijn advocaat vanmiddag in de rechtbank tijdens een eerste zitting. Die man zou zelfs houden van het koningshuis. Er zijn twee bijlen bij hem gevonden, met daarin de namen van de prinsessen ingekerfd. Justitie denkt dat deze man erg in de war is. Het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus heerst kijkt of het kan aanmeren in Gran Canaria of Tenerife, zodat passagiers daar van boord kunnen. Ze worden dan ook medisch getest. 3 passagiers zijn overleden tijdens de cruise, waaronder een Nederlands echtpaar. 2 bemanningsleden zijn ziek. Het monument op de Dam in Amsterdam is weer schoon. Het werd vanmorgen vroeg beklad met rode verf. Er was onder andere het woord genocide opgeschreven. De politie is op zoek naar 3 verdachten. Vanavond is bij dat monument natuurlijk de Nationale Dodenherdenking. Die gaat gewoon door. Onder andere de koning en koningin zijn daarbij met om 8:02 stilte.
20: Uiteraard ook op Q-music. Ik weet dat de afgelopen tijd wat de momenten zijn geweest dat wij als DJ's wat te lang stil waren. En als wij te lang stil zijn, dan begint de zogeheten noodband te spelen.
21: Ja.
20: Ooit een hit van Purple Disco Machine. Het is niet zo vanavond. Want als het dus 2 minuten stil is, dat je na 15 seconden opeens Purple Disco Machine hoort. Dus
21: nee, maar dat hebben ze wel ingesteld.
20: We hebben de Windows 95 computer even instructies gegeven. En om 8:00 is het ook op Q-music 2 minuten stil, zoals het hoort.
21: Het weer, veel bewolking en kans op stevige buien met onweer. In het Midden-Oosten en Zuiden van het land geldt daarom code geel. Ook morgen nog regenachtig en dan wordt het ongeveer 15 graden.
20: Verkeer van Flitsmeister. 66 files in totaal. Een paar vertragingen langer dan 35 minuten. De A2 Maarsen richting 60 en Bos. Tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Op de parallelbaan 12 kilometer. 3 kwartier door een auto met pech. De A12 Utrecht-Oberhausen. Tussen Grijshoort en de IJsselbrug. 8 kilometer. 1:03 vertraging. En de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer met 36 minuten vertraging.

0: Dit was Thomas Bakker.
1: 5:07. Goedemiddag. Het is vandaag maandag 4 mei 2026. Het is de middagshow. Altijd leuk wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Je hebt hem al gehoord op de radio. Anton Griep, dames en heren.
0: Hallo.
1: Ja. DJ die wil graag weten of je er weer permanent bent of af en toe. Ik heb de laatste tijd niet de middagshow geluisterd, maar fijn je weer te horen.
0: Nou, zo af en toe schuif ik gewoon even aan.
1: Ja, het is een verwarrende week natuurlijk. Morgen hebben veel Nederlanders hebben vrij, niet iedereen. Nee. Jij bent veel Nederlanders.
0: Ja, ik ben morgen veel Nederlanders. Jij niet.
1: Nee, ik zit hier gewoon.
0: Ja.
1: En ook Eefje Kuhne, die zit hier gewoon. En dan ben je er woensdag weer wel en dan donderdag ook.
0: Ja.
1: Nou ja, check gewoon maar even de radio tussen 4 en 7. Dat doe ik zelf ook.
0: Ja, je vanzelf.
1: Ja. Kijk, als ik zit hier om 4:05 klaar, dan kijk ik wel of je door de deur komt of niet. Fijn dat je er weer bent, vriend. Dan een bericht van Janine die zegt: lopend onderweg naar gitaarles, toch heel even snel Q-Music luisteren. En Fabian die stuurt: stiekem vind ik het heerlijk dat ik met die regen vandaag zonder schuldgevoel de auto kan pakken naar de supermarkt. Ook al is het maar 3 minuten rijden. Zal ik iets geks zeggen?
0: Nou?
1: En dit is natuurlijk het programma van De Korte Broek, die kan wel aan. En afgelopen week, heb ik echt gepredikt dat het fijn is dat het lente is. La la la lente. 20 graden tikte weer aan. Maar gisteren was natuurlijk echt een slechte dag. Het regende zo'n beetje de hele dag in Utrecht. En ik dacht, wat heerlijk als het straks weer herfst is. Ja, dan...

0: anders naar buiten moet.
1: Ja, ik moet wel filmen. Nou, dat is wel een ding. Ja. Zodra de zon schijnt, dan word ik onrustig.
0: Ja.
1: Ik moet wat doen en dan weet ik niet wat ik moet doen. En dan ga ik maar weer met Boris naar de speeltuin. Maar ja, die jongen die kan ook niet iedere dag de hele dag 3,5 uur
0: op die schommel.
1: Dus ik dacht gisteren bij die regen, oh lekker zeg, gordijnen dicht om 2:30 middags al. Lekker kaarsje aangeschoten.
0: Gordijnen dicht.
1: Ja, wat een heerlijke zondagmiddag.
2: Domi.
1: Ja.
2: Anton.
1: Ja.
2: Hoe is het?
1: Heel goed, want deze week in de Q-middagshow een reis te winnen naar Disneyland Parijs voor 2 personen. En heel veel M&M's.

0: tussen Kensington en Riddles. Deze week, de hele week in de Q-middagshow, zoiets vets in samenwerking met M&M's.
1: Net als in de film.
0: Oké, luister, heb je ooit wel eens iets meegemaakt dat zo bijzonder, heldhaftig, romantisch of bizar was, dat je dacht, dit had zo een scène uit een film kunnen zijn? Dan maak je met dat verhaal, die anekdote, maak je deze week kans op een trip naar Disneyland Parijs voor twee personen. Je verhaal kun je al doorgeven in de Q-Music app. Elke middag zo deze week duiken we in een ander genre. En vandaag ben ik op zoek naar een romantisch moment dat zo dus een scène uit een film had kunnen zijn. Heb jij ooit zoiets romantisch meegemaakt en heb jij jouw verhaal al doorgegeven? Dan kan het zomaar zijn dat dat verhaal nu op de radio te horen is. En spreken wij elkaar zometeen aan de telefoon. Dan ga jij naar Disneyland. Ja, echt veel leuke dingen die zijn binnengekomen via Qmusic.nl en in de Qmusic app van de Maaike bijvoorbeeld. Maaike zegt, heel Nederland lag onder een dikke laag sneeuw. En ook bij ons in Drunen zag het er sprookjesachtig uit. Ik had met een vriendin afgesproken om foto's te maken met mijn paard en hond in de sneeuw. Mijn vriend ging mee, gezellig voor wat familiekiekjes. Terwijl ik even afgeleid was door mijn paard, hoorde ik hem ineens mijn naam roepen. Ik draaide me om en daar zat hij, op één knie in die dikke sneeuw. Terwijl de hond vrolijk door de vlokken rolde en mijn paard geen idee had wat er gebeurde, zei ik natuurlijk, ja, alles klopte. Mijn vriendin zat zelfs in het complot voor de foto's. Ik ben verloofd.
2: Oh, prachtig. Oh,
0: yeah.
2: Er is ook een verhaal binnengekomen van Vincent Das uit Rijswijk. Die schrijft, in 2009 werd ik gekozen voor het bestuur van mijn studentenvereniging. Tijdens het feest ontmoette ik haar, een bestuurslid van een bevriende vereniging. Die had de bijnaam De Aapjes. En na wat drankjes en een bellyshot van mijn navel stonden we te zoenen.
0: Oelala.
2: Maar daarna belandde ik keihard in de friendzone. Ze ging zelfs met mijn bestuursgenoot naar een gala, terwijl ik toekeek met een gebroken hart. En jaren later kwam ik haar tegen bij de wc op een feestje. Ik voelde weer die vlinders en besloot voor haar een laatste wanhoopspoging te doen. Een sms-offensief en een etentje in mijn studentenhuis. En inmiddels is dit aapje mijn vrouw.
1: Net als in de film.
0: Tanja, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, jouw verhaal leest weg als een romcom, als een romantische komedie, toch?
3: Ja, dat is een beetje mijn liefdesverhaal, inderdaad.
0: Hou jij een beetje van romcoms? Als je een film op moet zetten, is er wel eens een romantische film die je dan aanklikt?
3: Ja, zeker. Het is toch heerlijk. Gewoon dat alles goed komt op het einde.
0: Precies. Waarvan? Welk verhaal moet er een romantische komedie worden gemaakt, Tanja? Wat is jouw verhaal?
3: Mijn liefdesverhaal begon als een romcom. Na een avondje doorzakken in de kroeg heb ik me laten overhalen, na heel veel borrels, om mee te doen met een rugbytoernooi. Een vriendentoernooi voor mensen zonder ervaring.
0: Oh mijn god.
3: Ja. De dag erna kon ik er eigenlijk niet meer onderuit. Want ja, ik had dat gezegd. En mijn taak werd iedereen die een bal heeft neertackelen.
0: Tuurlijk.
3: Nou ja, dat klinkt simpel.
0: Ja.
3: Toen kwam daar een 2 meter lange, knappe rugbier op me afgerend. En ik dacht, ja, die is van mij. Ik hing om zijn benen, ik haal hem neer, alleen vol bovenop mij. Met meer dan 100 kilo. Hij was wel neer en ik wilde een beetje nonchalant opstaan, alsof ik wist wat ik aan het doen was. Maar zorgzaam als dat hij was, bukt hij net naar voren om te vragen hoe het met mij gaat. En ik knal zo met mijn achterhoofd tegen zijn oogkas.
0: Oh nee, Tanja.
3: Ja, wenkbrauw open, gelijk oog, helemaal blauw, dik. Ik schaamde me kapot. Ik heb hem de hele dag vermeden. Ik heb hem niet meer aangekeken. Ik ben snel naar huis gegaan na het toernooi. Tot ik de dag daarna wel een appje kreeg. Hey, zou je blauwe ogen niet eens van dichtbij willen bewonderen?
0: Oh.
3: En toen zijn we toch op date gegaan. Hij heeft via mijn nummer gevraagd. En nu zijn wij ruim 10 jaar samen, 4 jaar getrouwd. En hebben 2 kinderen die ook rugbyen.
0: Ach, Tanja, wat prachtig. Dus de cirkel is helemaal rond, de full circle moment.
3: Ja.
0: Ik hoor de violen onder dit romantische verhaal in die film hoor ik al helemaal opzwellen, hoor.
3: Ja, het is wel een beetje Bridget Jones. Maar
0: dat geeft helemaal niet. Daar zijn we precies naar op zoek. Een scène die zo uit een film weggelopen zou kunnen zijn. Beste Tanja de Vries, 36 jaar.

0: die jaren. Ja, ik wil eigenlijk een keer goed maken. Hey, wie hoor ik allemaal jaren op de achtergrond?
1: Ja, nou ja, niet mijn kinderen, die mogen dan niet mee.
0: Je gaat lekker met het beest van jou, ga je naar Disneyland Parijs.
1: Ja.
0: Nou, daar hebben we voor de kinderen hebben heel veel M&M's die jullie kant op komen. Ga ervan genieten, Tanja.
1: Daar zijn ze ook blij mee.
0: Dank je. En dankjewel voor je romantische verhaal.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Wil jij ook kans maken op die hoofdprijs? Ja, ga snel naar Qmusic.nl of open de Qmusic app. En laat weten welke scène uit jouw leven een scène uit een film had kunnen zijn. Wat heb jij meegemaakt dat net als in de film was? Qmusic.nl of nu via de Qmusic app.

0: David Guetta met Sia, Beautiful People bij Q Music. Onderweg naar 17:30, laatste nieuws zometeen van Eefje.
1: Goedemiddag. Bij het verkopen van je huis zijn sommige dingen enorme afknappers. Ik vertel je zo wat allemaal.
0: En Summer Homewrecker komt eraan.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: Tech Silver, oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je daar echt bestreekt.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Q Music vind je bij het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Bloklandfeesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelte Harderwijk met Tom van der Weert.
13: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
14: Q Music.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 80 files, vertragingen langer dan 35 minuten op de A2. Maarsen richting 30 en Bos tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. Op de parallelbaan 12 kilometer met 39 minuten. A12, Utrecht-Oberhausen tussen Grijshoort en IJsselbrug. Ongeluk, 7 kilometer, 50 minuten vertraging. En de A28, Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden. 7 kilometer met 1 uur vertraging.
21: Het is broeierig en het kan de komende uren flink regenen. Ook onweer is mogelijk. Morgen nog steeds regenachtig en frisser rond de 15 graden.
20: Code geel komt er ook aan, toch, Eefje?
22: Ja, in delen van het land.

0: laatste nieuws. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De kust is veilig op vliegbasis Gulzerije in Brabant. Politie, marechaussee en explosieve opruimingsdienst die waren daar massaal aanwezig. Er ging op sociale media een filmpje rond van een man die daar rondliep, die daar niet thuis hoorde. Maar dat filmpje blijkt oud te zijn. Misschien zelfs wel jaren oud.
2: Huh?
1: Ja, maar goed, ja, er werd toch het zekere voor het onzekere genomen. Maar er is dus niks aan de hand. Volgens het Brabants Dagblad werd de politie marechaussee allemaal ingezet puur uit voorzorg.
2: Wel goed en beter voorzorg dan dat je te laat bent natuurlijk.
1: Het Nederlandse cruiseschip, waar mogelijk een virus heerst, kijkt nu of het kan aanmeren in Gran Canaria of Tenerife, zodat passagiers dan daar van boord kunnen. Het idee is dat dan ook iedereen medisch gecheckt wordt. Nu ligt dat schip voor Kaapverdië, maar daar mag het niet aanmeren. 3 passagiers zijn overleden tijdens die cruise, waaronder een Nederlands echtpaar, en 2 bemanningsleden zijn ziek. Op de Dam in het centrum van Amsterdam, daar maken ze zich op voor de nationale dodenherdenking. Die gaat gewoon door, ondanks dat vanmorgen vroeg het monument op de Dam werd beklad met rode verf. Politie is nog steeds op zoek naar 3 verdachten. En vanavond zijn onder andere de koning en koningin bij de herdenking op de Dam. Ze leggen een krans neer, dat doen ze altijd namens de hele Nederlandse bevolking. En dan natuurlijk om 8 uur vanavond 2 minuten stilte. In het hele land zijn herdenkingen. Op de website van het 4 en 5 mei-comité hebben ze een hele kaart gemaakt waarop je dan kunt zien waar er bij jou in de buurt een plek is om te herdenken. En de ANWB waarschuwt, ben je nou net aan het rijden en wil je even herdenken, zoek op tijd even een veilige parkeerplek. Niet op de vluchtstrook gaan staan, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk en verboden.
2: Zijn jullie dus wel eens bij die damherdenking geweest? Dat is de nationale herdenking in Amsterdam?
3: Nee.
1: Ja, ik ben er wel eens geweest, notabene in 2010, toen er de damschreeuwer was.
2: Oh ja?
1: Ja, dat was onwijs eng.
2: Hoe kijk je dan nu jaarlijks naar de herdenking? Op
1: ja,
2: televisie.
1: Natuurlijk altijd weer even daaraan denken.
2: Toch?
1: Het was toen net stil. En toen hoorde je zo in de verte inderdaad zo'n gil. En toen hoorde je daarna een soort van kudde die begon te bewegen. Want iedereen stoof uit elkaar en begon te vluchten.
2: Ja, waar stond jij ergens dan?
1: Als je zeg maar het monument voor je stond ook een beetje links in het midden.
2: Want dit gebeurde ergens rechtsachter geloof ik, toch? Dit,
1: ja, precies. Het was een beetje bij Madame Tussauds daar zo in de buurt.
2: Ja.
1: Dus ik stond niet heel dichtbij, maar het was wel beangstigend.
2: Ik ben ook nooit bij geweest, maar ik maakte radio op het moment dat dit gebeurde. Dit incident. En het rare is, als je dus op de radio bent tijdens de dodenherdenking, dan doe je dus precies niks. Dan zit je gewoon 2 minuten, zit je eigenlijk gewoon, nou ja, net als de rest van Nederland, zit je te herdenken. Maar wij hadden wel ondertussen dus het geluid van de NOS, dus wel het geluid van die 2 minuten, die je vanavond ook op je music hoort, die hadden we wel openstaan. Dus dat hoorde je wel op de radio. En op een gegeven moment hoor je die schreeuw.
1: Ja.
2: En dan ben je dus een radiomaker die nog steeds in 2 minuten stilte zit. Totaal niet voorbereid op dat er iets zou kunnen gebeuren. Ja, wat doe je dan? En wanneer breek je in? Wanneer heb je door dat er echt iets aan de hand was?
1: Ja.
3: Dus wat deed jij?
2: Ja, ik heb volgens mij best wel lang gewacht totdat er op tv iets te zien was van echt chaos.
1: Ja, want volgens mij werden toen ook koning Willem-Alexander en Maxima, die gingen toen snel naar de Nieuwe Kerk.
2: Volgens mij
1: gingen ze daarin, werden ze snel even weggehaald natuurlijk. Maar daarna ging het ook weer, is het volgens mij wel weer doorgegaan.
2: Ja, dat weet ik echt niet meer. Maar ik weet precies wat jij hebt. Dus iedere dodenherdenking, ook vanavond weer, dan zit ik toch weer.
3: En ja,
2: weet
3: niet per billen, toch?
2: Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
1: Met vanmorgen dan die beklading van het monument. Ja, het is toch wel naar.
2: Ja, ik wilde zeggen, dit land bestaat niet volledig uit idioten. Maar wat er vanmorgen weer gebeurt, is dat spreekt dat wel tegen.
1: Iets totaal anders. Bij het verkopen van je huis zijn sommige dingen echt enorme afknappers. Kijk bijvoorbeeld nog eens goed naar je tuin. Je zou je misschien niet aan denken, maar uit Brits onderzoek blijkt dat daar een hoop fout kan gaan. Ja, zien potentiële kopers bij een bezichtiging bijvoorbeeld veel onkruid en een kapotte schutting, scoor je natuurlijk geen punten mee.
2: Oh, ja.
1: Maar ruim 35% van de potentiële kopers heeft er ook een hekel aan als er een opblaasbare jacuzzi in de tuin staat.
2: Wat specifiek. Bij de echte jacuzzi hebben weinig mensen er last van, denk ik natuurlijk.
1: Ik denk dat die wel mag blijven.
2: Dat is een lekkere hot tub.
1: En bijna 40% wordt ontzettend ongemakkelijk van tuinkabouters.
2: Oh, is dat? Ja,

0: Maar shit, dus echt helemaal van het... Ja, zoals je het gewoon ook op tv was ziet. Echt een decor hadden ze gebouwd van een zeetje. Ja, dus we hebben...
1: Dat
0: huis was geweldig, want we dachten... Nou, misschien moeten we even verder zoeken naar een huis met iets meer...

0: dit is een hit uit de tijd van Eefje Kudde. Ja, toch helemaal jouw jeugd dit.
1: Ja hoor, dat is helemaal mijn tijd.
0: Robin S, Show Me Love bij Q Music in de middagshow. Wat net ging over tuinkabouters, want je moet geen tuinkabouters in je tuin hebben als je je huis wil verkopen, toch?
1: Nee, dan wil niemand je huis hebben.
0: Nee. Er komen wel geinige berichten over binnen. Altijd heb je even een bezichting meegemaakt waarbij je dacht, nou, leuk huis, maar vanwege puntje, sla ik hem even over?
2: Nou ja, je hebt wel eens dat er een bepaalde geur in huis hangen, hè?
0: Oeh, ja.
2: Nou kan ik daar wel doorheen kijken, of nou ja, doorheen
0: ruiken.
2: Ja. Maar in dit geval was onze makelaar, de makelaar van dienst, degene die dus tijdens de bezichtiging een klein scheetje.
1: Oh, nee!
2: Ja, nee, die rook niet de appeltaart, kan ik je vertellen.
0: Maar, terwijl je zou toch denken dat alle scheetjes van makelaars er automatisch een appeltaart rijden.
2: Ja, dat zou ik wel doen.
0: Maar, ik wil hier alles van weten. Heeft die makelaar sorry gezegd? Of hoopte hij dat het niet opgemerkt werd?
2: Nou, het was een oeps.
0: Maar zei hij oeps?
2: Ja.
0: Oh ja, ik moet ook wel zeggen, soms dan, ja, dit wordt heel onsmakelijk. Soms dan laat je er wel eens een waarvan je denkt, nou, dit ruikt niemand, toch? Dat je denkt, nou, dit kan wel eventjes. En dan ruik je hem zelf. Ja, wat
2: als je dat denkt, dan weet je dat het verkeerd gaat.
0: Ja, dan weet je dat iedereen het in de ruimte geroken heeft.
1: Makelaar had al eventjes dan misschien even een kozijn, even een raampje kunnen gaan openen. Kijk
0: hoe de kozijnen eruit zien.
2: Precies, even voelen.
0: Ja. Tim die stuurt in de queue, ik liep de slaapkamer in en zag een glazen wand naar de woonkamer. Je kon dus vanaf de bank zien wat er in bed gebeurde. Lekker transparant, zei de makelaar.
2: Ja.
0: Ook een goed bericht van Nick. Die zegt, een huis vol met varkentjes heb ik wel eens meegemaakt. Alles met varkens. Van mokken tot posters tot kleedjes. Overal zag ik varkentjes. Kon niet meer heen kijken. Gek zeg. En nog een geinig bericht van Mia. Die zegt, een toilet zonder deur in de woonkamer. Huh? Ja. Ik heb dat in Utrecht ook wel eens gehad. Ja, dat is echt waar. Maar zeker in die arbeiderswoningen. Die heb je dus veel ook in Utrecht. Van die kleine huisjes. Daar zat vaak het toilet ook gekoppeld aan de keuken. En op een of andere manier, ik heb echt wel eens een huis bezichtigd. Dan zat er dus geen deur in het toilet. En dan keek je gewoon uit op de keuken. En dat werd dat werd dan in soort van industrieel en open werd dat genoemd door de makelaar.
2: Ja, zo kan je noemen, ja.
0: Makelaars kunnen alles regelen dat het komt. Dat is echt een gave. En hun windjes ruiken bijna altijd naar appeltaart.
2: Bijna altijd.
0: Dit is Davina Michel bij Q in de middagshow.

0: trompetta.
1: Wat snijden we een hoop leuke dingetjes aan vandaag in het radioprogramma.
2: Ja, ja, gezellig.
1: Moederdag cadeaus hebben we het overal gehad. We hebben het gehad over 5 mei, vind je wel of niet vrij bent morgen. Ja, ja. En nu gaat het eigenlijk vrij per ongeluk gaat het over wat jij hebt meegemaakt tijdens een bezichtiging van je huis. Of je dan wel of niet gekocht hebt. Heeft alles te maken met het nieuws van 5:30 dat je beter geen tuinkabouters in je tuin kunt laten staan als je graag je huis wilt verkopen. Ja, er komen echt nog steeds geweldige berichten binnen. Je hebt een bericht van Gert daar, hè?
2: Ja, Gert die zegt, tijdens een bezichtiging ben ik erachter gekomen dat Jomanda, de paranormaal begaafde vrouw, in dat huis gewoond heeft. Ja, vanwege de sfeer die al aanwezig was. En met dit in gedachten toch maar snel uit het huis gevlucht.
1: Ja, Jomanda, dat is natuurlijk echt een legende.
2: Jomanda, in haar blauwe jurk.
1: In haar blauwe jurk, Jomanda uit Tiel. Ja, die kon, wat kon er water instralen via de radio?
2: Ja, dan had ze een radio-item en dan zette je een glas water voor de box. En dan ging zij bepaalde dingen doen. En dan was je water ingestraald.
1: Dus echt honderdduizend mensen zijn ermee geholpen.
2: Ja, dus morgen is ze jarig trouwens.
1: Wat?
2: Ja.
1: Is Jomanda morgen jarig?
2: Ja, het toch over hebben.
1: Ja, zie je, om dan in die geest van Jomanda te blijven, dat kan geen toeval zijn natuurlijk.
2: 78.
1: Nou, Pien is natuurlijk een mooi bericht. Heeft niks te maken met Jomanda. Pien die zegt, ik vond het huis verschrikkelijk naar rook stinken. Maar volgens de makelaar werd er niet gerookt in huis. Nog een rondje door het huis gedaan en ik rook geen sigarettenlucht meer. De makelaar stonk verschrikkelijk naar rook.

0: onderweg naar 6 uur. Laatste nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Goedemiddag. De hackers achter de Odido-aanval die hebben opnieuw toegeslagen. Je hoort zo waar.
2: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
15: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Hoi van Ethos.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
18: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
0: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedenavond. Alweer een grote hack, dit keer bij een onderwijssoftwarebedrijf dat Canvas heet. Wereldwijd zouden gegevens van bijna 300 miljoen studenten, leraren en andere onderwijsmedewerkers zijn gestolen. Hoeveel Nederlanders daarbij zitten, dat is nog niet duidelijk. De aanval is opgeëist door de groep die ook achter de grote Odido-hack zat. In Leipzig in Duitsland is een auto op een groep mensen ingereden. Twee mensen zijn om het leven gekomen, zegt de politie. En volgens Duitse media zijn 8 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het opzet was of een ongeluk, maar de auto zou hard door het centrum van Leipzig hebben gereden. Paniek over het Hanta-virus is niet nodig, laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten, naar aanleiding van het Nederlandse cruiseschip waar dat virus lijkt te zijn uitgebroken. Het verspreidingsrisico voor de rest van de wereld is laag. Op dat cruiseschip zijn 3 passagiers overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Het schip probeert nu aan te meren op de Canarische eilanden. Kinderen die spelen een stuk minder buiten dan vroeger, blijkt uit onderzoek. Waar ruim de helft van de ouders vroeger nog vaak elke dag meer dan 2 uur per dag buiten was, haalt van de kinderen van nu 1 op de 5 dat nog maar. Ouders noemen vaak slecht weer als reden om niet naar buiten te gaan. Maar ook tijdgebrek wordt genoemd en ouders vinden het soms ook te gevaarlijk. Weer, veel bewolking en het kan flink regenen en onweren. In delen van het Midden-Oosten en zuiden van het land geldt daarom ook code geel. Morgen vooral in het zuidoosten nog buien, de rest van het land droger en dan wordt het zo'n 15 graden.
0: Verkeer van Flitsmeister, nog 46 files. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Maarsen-Sertogenbosch tussen Oude Rijn en Everdingen door op de parallelbaan 12 kilometer, 35 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Nieuwegein, 9 kilometer met een half uur. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden, ook daar een half uur, 7 kilometer. En de laatste is de A59, Zonzeel richting Os. Tussen Rosmalen-Oost en Os, daar is de afrit dicht door een gesprongen waterleiding. 7 kilometer, vertraging is 26 minuten.
5: Domien Verschuren.
0: En Anton, goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Juste, Jack Style en Joan. Turn the lights off. Hoor je zo meteen naar Messi. Hier is Lola Young.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het begin van maandag 4 mei 2026. Het is de avond dat we om 8 uur 2 minuten stil zijn om stil te staan bij alle oorlogsslachtoffers. Stop dan even met wat je aan het doen bent. Herdenk al deze helden in stilte. Doen wij hier ook op Q Music 2 minuten totale radiostilte. Goede waarschuwing wel, als je in de auto zit zometeen rond 8 uur... niet op de vluchtstrook stil gaan staan, maar zoek even een P op. Even een parkeerplaats om daar rustig te kunnen herdenken. Het is ook de eerste avond dat we weten dat Mattie versus Marieke gaat plaatsvinden. Over 2 weken gaan Mattie en Marieke in een knalrode Q-musicbus... van challenge naar challenge door Nederland. Chasen gaan ze met als doel om zo snel mogelijk 10 vlaggen te verzamelen, te winnen. En degene die als eerste 10 vlaggen heeft, die wint dit hele spel. Zo simpel is het. Maar uiteraard zijn we daar met de Q-middagshow ook gezellig bij. Ja, als je moet kiezen, Anton.
1: Ja?
0: Mattie of Marieke?
1: Oh jeetje.
0: Wie gaat het winnen?
1: Ik denk dan toch Marieke.
0: Ja, natuurlijk gaat Marieke dit winnen.
1: Ja. Ik vind dat dan zo vervelend om te zeggen, want ik hou ook van Mattie, weet je wel.
0: Nee, ik hou heel erg van Mattie, maar die gaat natuurlijk een beetje erachteraan sukkelen. Dat weet ik nou al.
1: Ja, of die is weer eens iets kwijt. Of,
0: Die heeft dan 3 vlaggen, is die vlag ergens kwijtgeraakt. Dat zou kunnen, ja. Dat hij eindelijk voorloopt en die 3 vlaggen kwijt is.
1: Klinkt wel als Mattie.
0: Nee, ja, Marieke is natuurlijk zo fanatiek. Ik heb haar meegemaakt tijdens Wanted en tijdens de Q Escape Room. Ja, zij wil gewoon winnen. En Mattie ook. Mattie is ook een geboren winnaar. Maar ik denk dat Marieke, die heeft gewoon een spelletjesvuur in zich. Mm-hmm. Dus dit wordt wel interessant om ook om te zien wat dan Mattie zijn tactiek gaat worden. Want Matt weet dit ook. Die werkt al zo lang samen. Zij weet natuurlijk echt, hij kent haar van haven tot gort.
1: Kan ook een soort valkuil zijn, hè? Dat je dan alles op alles zet om te winnen. En dat daardoor een soort ruimte komt van Mattie om, om toch zijn slag te slaan op het moment dat je die verwacht.
0: Theoretisch kan het een week duren ook, hè? Een week lang. Een week kan dit gaan duren. Dus het kan ook dat zijn dat Marieke na 2 dagen gewoon zich helemaal moe gestreden heeft. Nou, we gaan het meemaken over 2 weken. Dan gaat het beginnen. Alle details vind je uiteraard via Q-music.nl en via de Q-music app. Dan is het ook de avond dat Rien ons een bericht stuurt in de Q-music app. Hi, Domien en Anton. Wanneer worden Suzanne en Freek weer gedraaid? Dat is natuurlijk een vraag met een dubbele lading. Aan de ene kant leuk om Suzanne en Freek te horen. Aan de andere kant gaat het om tickets voor de Gelredome shows van Suzanne en Freek. In dit geval voor een van die shows. Hoor je namelijk een hit van Suzanne en Freek, dan stuur je Suzanne en Freek in de Q-music app. Kom je op de radio, win je 2 tickets. En je hoort ze winnen nu en 15 minuten.

0: Q-Music presents Suzanne en Freek.
1: Jij hebt nog even.
2: Nou, dan kom ik weer overal zo kneus.
1: Nee hoor.
2: Oké.
1: Ook nooit zeggen. 10 keer Gelredome gaan ze doen. Deze week tickets voor Q-Music presents Suzanne en Freek. Dit is Q, dit is Domien. Goedenavond, wie ben jij?
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Het is Daan.
1: Hey Daan, je bent op de radio.
3: Hallo.
1: Hallo. Daan, je wil heel graag naar Suzanne en Freek gaan.
3: Heel graag.
1: En waarom en met wie?
3: Ik wil graag met mijn schoonbroer. Oh. Hij is vooral heel groot fan en ik ook.
1: Wat heerlijk, twee mannen die samen naar Suzanne en Freek gaan. Ja, dat hoor je gewoon niet zo vaak, Daan.
3: Nee, dat was origineel, hè?
2: Ja, wij zijn ook een keer met z'n tweeën geweest.
1: Ja, maar daar hebben we niks over verteld natuurlijk. Dus dat moeten we.
2: Daarom hebben we.
1: Ja, klopt. Is ook, ja, wij zijn een avond naar Carré geweest met z'n tweeën. Dat is ook zo naar de albumrelease party van Suzanne en Freek. Ja, ja. Nou, hoeveel mannen zag je daar naast elkaar zitten?
2: Ja, niemand.
1: Nee, maar ik vind het echt supergoed gedaan. Want ik vind de muziek voor iedereen. Of je nou een man bent of een vrouw, alles ertussenin. Iedereen moet en zal genieten van Suzanne en Freek.
3: Precies.
1: Ik heb geweldig nieuws, want jij hoorde Suzanne en Freek met Snelle de overkant in de Q Music Middagshow. Dat betekent dat ik jou mag feliciteren voor 2 tickets voor Suzanne en Freek op zondag 24 mei. In de Gelderdoom. Daan, jij bent erbij dit jaar.
3: Yes, dankjewel.
1: Deze hele week bij Q, jouw kans op tickets voor Gelderdoom Arnhem. 24 mei, Suzanne en Freek. Hoor je een track van Suzanne en Freek zometeen wellicht een avond.

0: Dit is Q Music.
1: The Bowser.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw. De Q Music.
1: Q Music.
0: Alarmschijf.
1: Sienna Spyro.

0: Sienna Spyro. Alarmschijf van deze week. Material Lover. Hoeveel duimpjes?
1: Gewoon eentje.
0: Eén duimpje, ja. Onderwerpen nieuws van 6:30. Eefje, goedenavond.
2: Goedenavond. Ik heb zo dierennieuws. Want bijen die blijken over een heel speciaal talent te beschikken. Je hoort zo wat.
0: En even na 6:30 nieuwe top 40 update met de Bauza Magnetic.
3: Elke droom begint klein.
4: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
5: Ik kan het niet hebben als het avond is.
3: En elk nummer.
6: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
3: Elke show.
7: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
3: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
8: Maar we laten het nog gaan.
3: Brengt ze dichterbij hun grootste droom.

0: you. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
8: Stihl, sterk werk.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
8: Stihl, sterk werk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
20: Hé, hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Goedenavond, het is 6:30. Dit is het staartje van de middagshow. Staartje van de avondspits met nog één vertraging langer dan 30 minuten. Op de A2 Maarsen richting 's-Hertogenbosch. Tussen Ouderijn en Everdingen. Op de parallelbaan 9 kilometer, 33 minuten vertraging.
15: Veel bewolking en het kan flink regenen en onweren in delen van het Midden-Oosten en zuiden van het land. Code geel. Morgen vooral in het Zuidoosten nog buien. De rest van het land is droger. En het is zo rond de 15 graden.
22: Ja, je zegt dat het in bepaalde delen van het land echt slecht weer is. Aniek die stuurt een bericht. Domien, mag het lampenliedje aan voor het slechte weer? Kijk, die wil ik wat doen, maar ik wil dan niet zo meteen weer die hele stortvloed aan negatieve reacties van mensen die nog ergens op het zonnetje, in het zonnetje op een terras zitten.
15: Ja, oké. Dus we doen het voor de mensen die het nodig hebben.

0: We gaan naar het laatste nieuws. Eefje, goedenavond.
1: Goedenavond. Alweer een grote hack. Dit keer bij een onderwijssoftwarebedrijf dat Canvas heet. Dat gebruiken scholen over de hele wereld. Er zijn gegevens van bijna 300 miljoen studenten, leraren en andere onderwijsmedewerkers gestolen. Hoeveel Nederlanders daarbij zitten, dat is nog niet duidelijk. De aanval is opgeëist door de groep die ook achter die grote Odido-hack zat. Op de Dam in het centrum van Amsterdam maken ze zich op voor de Nationale Dodenherdenking. De eerste bezoekers die staan daar al. Straks zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima er onder andere. Ze leggen een krans neer namens de hele Nederlandse bevolking. Om 8 uur vanavond natuurlijk 2 minuten stilte. Wil je nou weten of er bij jou in de buurt ook een herdenking is? Op de website van het 4 en 5 mei comité. Daar staat een kaart met daarop alle herdenkingen. En de ANWB waarschuwt, ben je nou op de weg en wil je herdenken, zoek dan op tijd even een veilige parkeerplek. Op de vluchtstrook staan, dat is gevaarlijk en verboden.
0: Ik zit opeens te denken, ik kijk tegenwoordig kijk ik geen lineaire tv meer, geen kabel-tv meer.
2: Ja, via NL ziet dat of zo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dat loopt ook 20, 30 seconden achter.
2: Oh, zo. Ja, maar dan kijk je toch gewoon op je iPhone?
0: Ja, hij heeft ook een stream, is ook gewoon een webstream, hetzelfde verhaal.
2: Oh.
0: Dus ja, wat moet ik dan doen? Moet ik gewoon...
1: Dat is een probleem.
0: Nou, ik zit er al met... Ja, maar dan zou er toevallig iemand langslopen en naar binnen kijken... En zien dat ik nog lekker in overleg zit met mijn vriendin over het avondeten.
2: TV uit en dan gewoon je iPhone zeg maar aanhouden. Gewoon de tijd op je iPhone bekijken.
0: Ik heb een beter idee.
2: Nou?
0: De radio.
2: Ach, de radio.
0: De transistorradio
2: ja.
0: aan.
2: Ja, gewoon direct.
0: Q-music. Ja, Q-music aan 100.7 FM of 100.4 in het noorden van het land.
1: Op meerdere plekken in ons land is vandaag om 12 uur het luchtalarm afgegaan. Nou, gewoon zoals altijd op de eerste maandag van de maand. Maar ja, het is dus vandaag 4 mei. En de afspraak is dat op nationale en religieuze dagen het alarm niet afgaat. In onder andere Den Bosch en Rotterdam ging het luchtalarm wel af. Foutje, de veiligheidsregio van Rotterdam zegt... waarschijnlijk hebben mensen een memo gemist. En ik heb dierennieuws.

0: leien. Ja? Die kunnen iets dat je niet zou verwachten.
1: Nou.
0: Bijen kunnen tellen.
1: Huh?
0: Ja. Hier breken wetenschappers zich al jaren het hoofd over. En nu blijkt uit nieuw onderzoek, ja, ze kunnen het echt. Onderzoekers die maakten kleine kaartjes met stipjes daarop. Verschillende aantallen stipjes. Met op sommige dan een beloning in de vorm van suiker. En die bijen die konden onthouden bij welke kaartjes, bij hoeveel stipjes ze moesten landen voor die beloning.
2: Ongelooflijk.
0: Dat is toch fantastisch?
2: Bijen zijn gewoon slimmer dan de gemiddelde kandidaat van verdubbel je salaris.
0: Nou, en dat met een brein zo klein als een rijstkorrel.
3: Bijen hebben ook geen rekenmachine.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Eefje, wil jij nog heel even je grapje maken? Als je... Ja, kijk, ik wist al dat dit...
0: Ga je dit wel aankondigen?
2: Nou ja, dit is gewoon een leuk grapje. Dit is gewoon... Ik wil hem niet maken. Ik wil namelijk niet deze thunder stelen.
0: Ja, maar nou, ik dacht, het is handig dat bijen kunnen tellen. Want dan kunnen ze voortaan de nationale bijentelling kunnen ze gewoon zelf doen.
3: Nou, ja.
2: Een leuk grapje. Toch? Ja, ja, ja, ja. Een heel leuk grapje.
3: Ja,
2: ja, gewoon met zo'n... Een heel klein pennetje moet je dan maken. En dan krijg je zo'n klapblokje. En dan kunnen ze bijhouden hoeveel bijen zitten.
3: Ja, je ziet het voor je.
2: Ja, ja, helemaal. Leuk nieuws, geweldig nieuws. Ik wil toch heel even een kleine sidestep maken. Want we hebben natuurlijk vorige week, een week lang gehad over Timmy. De week daarvoor eigenlijk ook, over Timmy de Bultrug.
0: Ja,
2: ik merk ook een kleine Timmy-vermoeidheid in het land.
0: Mm.
2: Mensen bij de supermarkt die spreken mij aan en die zeggen, je gaat het vanavond toch niet weer over die Bultrug hebben.
3: En wel dus.
2: Ja, ja, ik wil wel even, is er nog een update over Timmy?
0: Het is wel een hele soap dit, hè. Nou ja, vooralsnog lijkt het erop dat hij nog leeft. Hij zwemt rond.
2: Goed nieuws.
0: Ja, hij heeft een tracker. En daar kunnen ze geloof ik wel op zien dat hij nog leeft. Maar ze weten niet waar die is. Dat doet het niet.
2: Super.
4: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
4: Dit is de Top 40 update.
2: Here we go. Ah, wij hebben geen klapblok nodig om te tellen, maar een prikbord.
3: Ja, dat is Lilian. Ja, ja, ja, daar zit een woordgrap in.
2: We gaan naar het hitdossier van vandaag. Het is maandag 4 mei 2026. Zometeen op nummer 1 het huidige goud in de top 40. Op 2 de nieuwe binnenkomer van Lil Kleine en Samuel Welt. En op 3 Magnetic van de Bauza. Eerst nieuwe binnenkomer van Olivia Rodrigo. Drop Dead vanavond op
4: nummer 4.

0: van Zandvoort staan.
1: Ja.
0: Of een beachparty.
1: Oh, leuk.
0: En dat DJ dan deze rammer draait.
1: Oh.
0: Dat lijkt me echt, dat ben ik niet eens sarcastisch of zo. Dat lijkt me echt heerlijk.
1: Nou, ik kan niet wachten. Laten we een leuk feestje uitzoeken.
0: Ah, ik kan alleen nooit.
1: Ach.
0: Ik kan nooit, maar...
1: Dus als het jouw probleem, dat je dan zo'n leuk iets opgooit, maar
0: nou,
1: nooit
0: nee,
1: kan.
0: Oh, ik heb 32 juli, dan kan ik.
1: 32 juli?
0: Ja, 32 juli. Dus als het 32 juli, dan kom ik graag naar Zandvoort.
1: Dan ben ik op vakantie.
0: McNally, de Bouw staat nummer 3. Stonden al in de top 10, op 9. Afgelopen vrijdag doorgestegen naar nummer 6. Top 40 update. Dan de nummer 2 van vanavond. Dat is een nieuwe binnenkomer van een energiek duo, kunnen we wel stellen. Lil Kleine en Samuel Welte hadden zelf voorspeld dat hun single binnen zou komen op nummer 1. Dat is niet gelukt, maar binnen zijn ze zeker. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Welte in de update vanavond op 2.
2: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.

0: maandag 4/25/26 het als volgt het archief in met Olivia Rodrigo. Nieuwe muziek Drop Dead nummer 4. De Bauza Magnetic 3 en Lil Kleine met Samuel Welten. Maak me nou niet gek op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond is uiteraard voor het huidige goud in de lijst. Is natuurlijk van Fever Dream van Alex Warren. Ondertussen al 2 maanden te vinden op het erepodium. En 1 maand daarvan aan de absolute top. Dat is in de enige echte. Staat hij vanavond in de update op 1.
1: Hey everyone, I'm Alex Warren, the one and only.

0: and the Prick in Prayer in C in Robin Schulz remix. Joost Swinkels.
1: Hallo. Hey, Anton was er toch vandaag of is hij al naar huis?
0: Nee, ja, Anton zit aan de andere kant van glas. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom hij daar zo zit. Maar dat moet van de psycholoog, denk ik. Ja.
1: Ik had nog iets heel leuks, namelijk voor Anton.
0: Ja, kom even binnen.
1: Anton, kom nog even deze kant op.
0: Mocht je niet weten hoe dit werkt, wij zitten door een raam heen te kijken. Dat zie je soms bij Mattie en Marieke ook op RTL 7 onder andere. Daar zit de redactie. En daar zit ook in dit geval de redactie van de middagshow. En Anton, hoezo was je al weg eigenlijk?
2: Nee, kijk, ik mag van de psycholoog 2,5 uur in de studio zitten nu deze week.
1: Oh, sorry.
2: En dan moet ik echt om 6:30 ook eruit. Dat is al mijn opdracht.
0: Het is niet dat ze zuurstof wordt afgesneden na 2,5 uur, hè? Hoef je niet zo sorry voor te zeggen.
1: Slang af. Geen lucht.
0: Wat dan?
1: Nou, ik was afgelopen weekend op Vlieland. En daar ga ik zo nog wel meer over vertellen. Ik vond het fascinerend. Echt heel erg leuk. Ja. Maar ik dacht dat ik jou hoorde op het terras.
2: Mij?
1: Ja, er was namelijk iemand die deed een bestelling.
0: Die serveerster kwam, die zei...
1: kan ik bestelling opnemen? En die man zegt... mag ik van jou een gembertje en een kassis? Nee, en toen dacht ik gewoon heel erg... dat ik had ineens hoorde ik een soort van... Anton, toen dacht ik, dit moet ik echt tegen hem zeggen. Mag ik van jou een gembertje en een kassis?
0: Stop even, kun je even een gembertje en een kassis bestellen?
2: Nou, mag ik van jou een gembertje en een kassis?
0: Oh ja, twee dingen.
1: Ja, maar op zijn pekels?
2: Ja, maar jij denkt dan weer aan een Groninger. Dat iedere Groninger zo klinkt.
0: Nou,
2: maar,
1: ja, hoe klinken ze dan?
0: Ja, doe ze even op schoon. Ja.
2: Echt Gronings?
0: Ja.
2: Nou, mag ik van jou een gemberthee en kassis?
1: Ja. Nou, precies. Heb ik iets te veel gezegd?
2: Ja, eigenlijk niet.
1: Vooral die gemberthee.
0: Ja. Nou, je moet eruit wegwezen.
2: Ja.
0: Tot overmorgen, hè?
2: Ja.
1: Ja, morgen dagje vrij weer.
0: Nee, het is professor. Hey, ik ben aan de beurt vandaag.
2: Ja.
0: Ik ben dankbaar, hou je vast. Ik ben dankbaar voor swirls.
1: Van de Jamin?
0: Ja, van de Jamin. Geweldig. Maar van de Jamin. Oh. En ik zal je zeggen waarom ik je zo dankbaar voor ben. Ja. Vroeger, en dan praat je echt over, nou, volgens mij misschien wel 20 jaar geleden, toen reisde ik heel veel tussen Tilburg en Hilversum. Er zat op alle NS-stations, zat
1: overal,
0: een swirls.
1: Overal.
0: Je kon niet keren. Je kon de straat niet inlopen of er hadden swirls op de hoek van de straat zitten. Die zijn allemaal weg. Die zijn allemaal verdwenen.
1: Ja.
0: Maar er zijn een paar plekken in Nederland waar je... En een swirl, dat is dus een bak soft ijs. Gemixt soft ijs. Dus aardbeien en vanille. Met dan toppings. Dus kun je kiwi kiezen en aardbei kiezen. En een beetje witte chocolade eroverheen en een crunch. Geweldig.
1: Ik heb nog bij een ijssalon gewerkt. Daar hadden we een swirl station kregen op een gegeven moment. Ik heb nog een cursus gedaan hoe je swirls moest maken.
0: Echt waar?
1: Ja, geweldig. Geweldig. Maar ik vond altijd iedereen... Ik moet wel zeggen. En luister goed als je bij de Jamin werkt en je maakt nog swirls. Niet zo karig met die toppings.
0: Nee, precies.
1: Niet zo karig met die toppings.
0: Volle lepels.
1: Niet drie M&M's. Ja. Ik wil tot aan de bodem van die swirlbak. Ik betaal er ook goed voor tegenwoordig. Wil ik M&M's proeven.
0: Ja, nee, zeker. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben 100% met je eens.
1: Maar waarom was je dan dankbaar omdat je die...
0: Nou, omdat die swirls, die komen ze dus nooit meer tegen. Dus één plek in Utrecht waar ze me hebben, dat is bij de Jamin. En vandaag heb ik zo'n lekker groot... En vroeg ze, wil je een normale of een grote?
1: Ja, ik kan ook niet tegen dan genezen.
0: Oh, een grote gepakt. Heerlijk.
1: Ja, echt swirls, geweldig.
0: Nou, daar ben ik dankbaar voor. Ook dat Joost Swinkels weer op zijn normale plek zit. Dat is ook heerlijk. Zometeen na 7 uur met Damian Radavi. Mocht je denken, god, wat hebben die gasten het veel over M&M's vanavond?
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. It's more fun together.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Je had me al bij hallo.
11: Soms is je leven pure romantiek.
12: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
11: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor twee personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
13: Q-Music.
14: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
17: Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi,
20: je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
16: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
22: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
23: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
25: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
26: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
0: Exact 7 uur, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
27: Goedenavond. De Nederlandse vrouw die om het leven is gekomen na een reis op een cruiseschip had inderdaad het Hanta-virus. Dat meldt het AD op basis van de testresultaten. Het vermoeden was al dat er sprake was van dit virus nadat een Britse passagier er ook positief op testte. De Nederlandse vrouw ging van boord nadat haar man op het schip overleed. Maar op het vliegveld werd ze onwel en kort daarna overleed zij ook. De doodsoorzaak van haar man kan niet meer worden vastgesteld. In de Duitse stad Leipzig zijn 2 mensen om het leven gekomen nadat een auto daar op een menigte inreed. Ruim 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Dat heeft de brandweercommandant daar laten weten. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van opzet. De auto zou wel op hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. In Amsterdam begint het langzaam druk te worden bij het monument op de Dam. Daar wordt over een uurtje de nationale dodenherdenking gehouden en honderden mensen zijn daar al aanwezig. Eerder vandaag was er nog onrust op de Dam toen het monument beklad werd met rode verf. Dat maakt een hoop emoties los, vertellen deze buurtbewoners bij AT5.
28: Dat doe je niet. Zeker nu niet. Vandaag niet.
29: Ik begrijp best dat er dingen gebeuren in de wereld. Met een hele hoop dingen helemaal niet eens. Maar hier zit je niet aan.
30: Ik denk dat ze het eraf krijgen. Hulde aan de schoonmaak, jongens van Amsterdam.
27: Ja, het is ze inderdaad gelukt. Het monument is inmiddels weer schoon. Naar de 3 verdachten wordt wel nog gezocht. En Haribo heeft vorig jaar wereldwijd meer snoep verkocht dan ooit. Dat komt vooral omdat chocolade een stuk duurder is geworden. En daardoor kiezen mensen toch sneller voor een andere zoete snack. De snoepjes komen ook steeds vaker voor in kerstcadeautjes en in paaspakketten. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is grijs met veel buien bij een graad of 16. Ook vanavond tijdens dodenherdenking gaat het regenen. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt 12 tot 15 graden.
1: En Flitsmeister meldt vertragingen op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen 6 kilometer, 16 minuten vertraging.
2: Music. Joost Swinkels.
1: Zo, daar gaat hij dan voor maandagavond. Ik was afgelopen weekend op Vlieland. Ik heb een paar vragen gegoogeld. Nou, die wil ik zo meteen even met je doornemen over Vlieland.

0: Bruno Mars. And I Just Might.
1: Oh, I Just Might.
0: Daarvoor Damiano David, The First Time. 9 minuten over 7, Joost hier. Ja, ik heb zo'n heerlijk ontspannend weekend gehad. Ik heb zo'n lekker weekend gehad. Ik was op Vlieland. Het was mijn eerste keer dat ik op een waddeneiland op vakantie was. Ik vond het fantastisch. Ik vond het waanzinnig. Ik raak er maar niet over uitgepraat. Het was zo lekker. Het was zo lekker rustig. Zo mooi, zo schoon. Overal was echt de rust te vinden op Vlieland. Lekker strand om je heen. En 5 minuten fietsen ben je eigenlijk van boven naar beneden. Geweldig. Ik vond vooral ook het feit dat je in een heel weekend, denk ik, op 1 hand te tellen misschien wel 5 auto's tegenkomt. Fantastisch. Het was er zo ongelooflijk stil. Maar ik was ook wel gefascineerd door het leven op een van die eilanden. Dan wel Vlieland misschien in deze specifiek. Zo van, ja, wat is er dan wel op zo'n eiland? Wat is er dan bijvoorbeeld niet? Nou, een paar dingen die ik bijvoorbeeld heb opgezocht. Geld vandaag besteld, morgen in huis ook op Vlieland. Ja, dat vond ik fascinerend. Nou, was dan niet helemaal het geval. Je moet wel rekening houden met extra bezorgtijd. Is er bijvoorbeeld een cel op Vlieland? Want er was wel een politiebureau. Is er een tankstation? Zijn er bekende inwoners van Vlieland? Is er wel eens iemand vermoord op Vlieland eigenlijk? Nou, dat was in 1800 misschien wel eens een keer gebeurd. Is er bijvoorbeeld ook een voetbalcompetitie op Vlieland? Want ik zag, zondag werd er wel een wedstrijd gespeeld. Maar ik was wel benieuwd in welke vorm die competitie dan leeft. Nou, ik vond het fascinerend. Tegelijkertijd vond ik het ook een beetje claustrofobisch dat je dan op het eiland zit en er eigenlijk niet meer echt vanaf kan. Extreem prikkelvrij, maar we hebben lekker gefietst. In de zon gelegen op het strand, wijn gedronken, zee ondergespot, nog meer wijn gedronken, kaas gegeten, lekker gegeten. Ja, eigenlijk van iedere minuut genoten op dat eiland. Ik was wel benieuwd, zou er één van die 1200 inwoners van Vlieland nu luisteren naar Q-Music en ook nog eens fan zijn van Suzanne Freek? Mocht dat nu het geval zijn, spits dan je oren goed. Dan kun je er een weekendje Arnhem van maken, zo is het wel. Als je een keer naar een concert wil, dan moet je er wel heel veel voor uittrekken. Komende maand dan staan Suzanne Freek in het Gelredome. Jij kunt daar nog bij zijn. Hoor je ze voorbij komen? Stuur dan Suzanne Freek in een gratis berichtje via de Q-Music app. En dan win je niet één, maar 2 tickets voor één van die shows

0: Q-Music presents Suzanne en Freek.
1: Ja, de Suzanne en Freek maand begint bijna in Gelredome in Arnhem. Jij kunt er nog bij zijn. Hoor je ze deze week voorbij komen op de radio? Stuur dan Suzanne en Freek in een gratis berichtje via de Q-Music app. En dan ga je naar een van de 10 concerten van Suzanne en Freek. Ik kan het nog steeds bijna niet geloven dat zij 10 keer, ik herhaal, 10 keer in het Gelredome gaan staan. Is ze meer dan gegund. De grote vraag is, wie gaat erbij zijn? Joost, spreek je mee. Goedenavond.
2: Hallo.
3: Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo?
2: Hallo?
3: Hoi?
2: Hallo, hallo. Met wie spreek ik?
3: Met Floor.
2: Floor?
3: Ja.
2: Als je moest kiezen, Suzanne of Freek?
3: Ja, gewoon samen.
2: Nee, dat kan niet.
3: Allebei.
2: Je moet Suzanne of Freek?
3: Ja, Suzanne.
2: Oh, oh, oh. Wat moet ik nou tegen Freek zeggen dan? Wat moet ik nou tegen Freek zeggen dan, Floor?
3: Ja. Freek. Nee, jij
2: moet
3: niet.
2: Wat moet ik nou tegen Suzanne zeggen?
3: Ze zijn samen een duo.
2: En zo is dat. Floor, ik ga je niet langer in spanning houden. Gefeliciteerd. Jij gaat naar Suzanne en Freek!
3: Oh, geweldig. Wauw. Dankjewel.
2: Freek, dankjewel. Floor, van harte gefeliciteerd. Je bent er hartstikke bij.
3: Yes. My God.
2: Floor, wie ga je meenemen?
3: Ja, een vriendin van mij.
2: Heel goed. Ja. Floor, van harte gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents Suzanne en Freek. Zondag 24 mei in het Gelredome. Jullie zijn er hartstikke bij. Veel plezier daar.
3: Yes, dankjewel. Fijne avond.
2: Nou, dat komt helemaal goed. Een nieuwe ronde knok tegen de klok. Zometeen de aanmeldingen die gaan.

0: te hace llorar.
1: Enrique Iglesias, Duele el Corazón.
2: Knok. Knok tegen de klok.
1: Heb je er wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens over nagedacht waarom we in Nederland gestopt zijn met 1 en 2 eurocent? Heb je er wel eens over nagedacht? Eigenlijk is het best wel logisch. Nou, om geld te maken is er ook geld nodig. Bijvoorbeeld in materialen. En die kosten om die 1 en 2 eurocenten te maken, die lagen op een gegeven moment hoger dan de daadwerkelijke waarde van die munten. Nu hoef je in Knok tegen de klok niet zo bang te zijn dat het aankomt op 1 of 2 cent. We spelen gewoon met goede bedragen. Als je mee wil doen, zeker na een toch wel zomers weekend, als we kijken naar vrijdag. Hè, misschien dat je dacht, nou oké, terras, we blijven nog even iets langer zitten. Vond de bankrekening misschien iets minder leuk vandaag. Als je mee wil doen met Knok tegen de klok, dan mag je nu meespelen. Stuur dan Klok via de Q-Music app. Make it so easy. En ook Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
3: om 8:30.
2: Negatief.
4: Positief.
2: Spijker.
4: Hamer.
2: Zoon.
4: Dochter.
5: Oh my god.
2: Het laatste woord is achtbaan.
4: Pretpark.
3: Ja, ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
3: Mattie en Mariekes, 4 op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q Music. Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Je had me al bij hallo.
16: Soms is je leven pure romantiek.
17: Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit.
16: En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music app. Luister deze week naar de Q-Middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
3: Q-Music.
2: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
21: Yes!
22: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
23: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
24: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
25: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op coredate.nl.
20: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
0: Yes!
25: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren,
5: Aldi. Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
21: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Joujou.
30: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
31: Joost Swinkels.
32: Als je nog mee wilt doen met Knok tegen de Klok... moet je nu het woord klok sturen via de Q-app. Q-Sounds.

0: Chesto, Jonas Blue, Retail Round Ritual, Big Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hey Mike, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Jij bent een auto aan het restaureren nu een maand of 3-4 samen met vrienden, ook 3-4 anderen. Wat voor auto is dat, joh?
2: Een oude Honda Prelude uit 1988.
0: Ja, het lijkt een beetje op een auto uit Bastia en Adriaan, heb jij ons verteld.
2: Dat is hem.
0: Van wie is nou dadelijk dan die auto als hij klaar is?
2: Van mij.
0: Oh, dan is hij wel van jou. Okay.
2: Zeker weten.
0: Goed om te horen. Ja, kost natuurlijk een hoop zo'n auto restaureren. We gaan de klok starten. Mike, aan jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Lukt dat? Dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Is dat helder?
2: Helemaal duidelijk.
0: Komt ie aan, Mike. Daar ga je.
3: €39. €54. €85.
2: Stop.
0: Oké, dan stoppen wij gewoon daar. De klok €85 is voor jou. Gefeliciteerd, Mike.

0: 152 euro. 152 euro. 167 euro. 186 euro.
1: Jeetje, Mike.
2: Hij liep toch flink door.
1: Hij liep nog flink door. Dat had 100 euro meer kunnen zijn.
2: Ja, jammer.
1: Gefeliciteerd met 85 euro, jongen. Mee. En stuur een foto als hij af is, hè?
2: Zal ik doen.
1: Oké, jongen. Fijne avond. Tot later.
2: Hetzelfde.
1: Vanavond om 10:15 bij Lars. Een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Dit is Now Horn bij Q. Dit is Dinner Party.

Phil Collins, Back Your Music en Look Through My Eyes. Het is vandaag 4 mei. En zoals ieder jaar staan we ook vandaag tijdens de dodenherdenking stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en van vredesoperaties daarna, waar ook ter wereld. En waar de generaties die de oorlogen met eigen ogen hebben meegemaakt langzaam verdwijnen, is het belangrijk dat wij dat verhaal juist levend houden en doorgeven. Juist nu, in de huidige tijd met alle onrust in de wereld, wordt het nogmaals extra duidelijk dat vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Als je in de auto zit, zoek dan alvast een parkeerplek op of een carpoolplek. Zet je auto vooral niet op de vluchtstrook, dat is belangrijk. Zometeen om 8 uur is heel Nederland 2 minuten stil. En natuurlijk ook je muziek.

is Q Music. Het is 4 mei en bijna 8 uur. Morgen is het Bevrijdingsdag. En dan staan we er in Nederland bij stil dat we in vrijheid kunnen en mogen leven. En dat is een voorrecht. Want in veel landen in de wereld is vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar nu eerst, zoals ieder jaar op 4 mei om 8 uur... herdenken we Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen in de strijd voor vrijheid, waar ook ter wereld. En daarom zijn we nu 2 minuten stil.

0: 8 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
1: Goedenavond. In heel het land zijn we zojuist 2 minuten stil geweest om alle oorlogsslachtoffers te herdenken. De nationale dodenherdenking op de Dam is rustig verlopen. Duizenden mensen waren erbij en deze mannen vertellen waarom ze dat zo belangrijk vinden bij de NOS.
2: Omdat ik graag mijn kinderen mee wil geven dat het feit dat we hier staan, dat dat niet zomaar is.
3: Ik denk dat het belangrijk is om de mensen te herdenken die voor ons hebben gestreden en die ons hebben bevrijd.
4: De oorlogen die ook nog steeds gaande zijn. Het is niet alleen van wat is gebeurd, maar ook hetgene wat nog steeds gaande is.
1: Vanwege het slechte weer werden sommige herdenkingen wel van buiten naar binnen verplaatst. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Geelse-Rijen gaan mogelijk niet door na de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet nadat er een filmpje rondging van een mogelijke indringer, maar dat bleken oude beelden te zijn. Wel lagen de voorbereidingen lang stil en daardoor is het niet zeker of de helikopters morgen nog langs de festivals kunnen vliegen. Dan naar Duitsland, want in Leipzig is een auto vanmiddag ingereden op een menigte en de bestuurder van die auto is aangehouden. Dat heeft de burgemeester van de stad laten weten. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van opzet. De auto zou wel op hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. Bij het incident zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Ruim 20 anderen raakten gewond en 2 van hen zijn er ernstig aan toe. En een opvallende vondst dan nog van de douane op luchthaven Schiphol. Daar werden 6 giftige kikkers gevonden. Ze zaten in een vuilnisbak op het toilet van een van de vertrekhallen. Het vermoeden is dat een reiziger de dieren naar het buitenland wilde smokkelen, maar het toch niet meer aandurfde. Het is namelijk een beschermde diersoort. De kikkers zijn uiteindelijk naar een speciale dierenopvang gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar de rest van het land blijft het droog en het wordt 12 tot 15 graden.
0: Music. Joost Winkels. Ed Sheeran hoor je zometeen ook. Amy McDonald komt eraan. This is the life. Na Zoe Lee bij Q Music. Dit is Sluit me in je armen.

sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Q.

extra lang beschrijven van Bebe Rexha. Fadeless en New Religion bij Q-Music. 17 minuten over 8. Het was een goed weekend voor Ed Sheeran. Het was een goed weekend voor Ed Sheeran. Dat gaat zeker weten in de boeken. Want naast dat hij zanger is, is hij namelijk ook nog officiële sponsor. Sorry, officiële sponsor, want heet gewoon Suikeroom. Van een voetbalclub in Engeland, Ipswich Town. Op de shirt van Ipswich is altijd iets van Ed Sheeran te vinden. Zijn albumnamen tot de naam van zijn tournee. Altijd is er iets te vinden van Ed Sheeran. En dat clubpie van Ed Sheeran heeft iets buitengewoons gedaan. Zij zijn namelijk 3 keer gepromoveerd in 4 jaar tijd. Alsof VV Scherpenzeel ineens gesponsord wordt door Suzanne Freek en binnen 4 jaar ineens in de Eredivisie speelt. Dat is er gebeurd met Ipswich Town. En dat allemaal toch ook wel mede dankzij suikerhoompje Ed Sheeran. Dit is Aziza.

0: Harry Styles bij Q and American Girls.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zo, kom op.
0: Ja, Joost hier. Nieuwe ronde normaal of niet zometeen. Jouw kans om toch eens even je mening te geven over een gekke gewoonte. Misschien wel de gekke gewoonte van je broer, je zus, je oma. Mocht er iemand in jouw omgeving zijn met een gekke gewoonte, meld je dan via de Q Music app. Misschien ben je zelf wel degene met een gekke gewoonte. Dat kan natuurlijk ook. Sluit je aan in de rij van bijvoorbeeld Yvonne.
3: Ja, nou ja, mijn gekke gewoonte is pannenkoeken eten met suiker en azijn.
0: Ja, met suiker en azijn. Dat werd niet normaal bevonden. Ik heb afgelopen weekend nog een pannenkoek gegeten. Nou, daar zat toch alleen maar suiker op en vooral geen azijn. Lijkt me ook helemaal niet lekker. En Roos was daar ook met een gekke gewoonte.
4: Ik tel traptreden in huis en vaak bij anderen.
0: Ja, traptreden in huis tellen en bij anderen, dat wordt volkomen normaal bevonden. Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral even via de Q-Music app. The dark, and the dark before the dawn. Somje hoor je zo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
11: Voor het maaien van je gras.
10: Voor het reinigen van je terras.
11: Voor het snoeien van je haag.
10: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
12: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
0: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
16: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
0: Dat is goed. Je wint jouw bonnetje.
16: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
17: Q sounds better with you.
18: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
19: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
21: Q-Music, the party.
22: Q-Music vind je bij het Foutuur op Bevrijdingsdag tijdens Bevrijdingsfestival Zoetermeer met Menno Barreveld. Vrijdag bij de Blokland-feesten Nieuwveen met Menno Barreveld. En op zaterdag bij 90s No Limits Bergen op Zoom met Menno Barreveld. En tijdens Boulevard op Stelten Harderwijk met Tom van der Weert.
21: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
23: Q-Music.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
25: Joost Swinkels.
0: Shakira Zoo.

0: Eric Prydz, Backing Music en Piano.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
0: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf dan nog.
0: Nieuwe gekke gewoonte gaan we in de weegschaal leggen. En het is vanavond die van jou, Jamie. Goedenavond.
4: Een hele goede avond.
0: Hey, Jamie. Hey Jamie, deze gekke gewoonte, het is een soort familietraditie, heb ik mij laten vertellen. Vertel, hoe zit het? Wie doet het nog meer allemaal in jouw familie?
4: Ik, mijn moeder, mijn zus en mijn oma ook.
0: Ja, en doen jullie het met kerst ook wel eens allemaal tegelijkertijd of niet?
4: Het kan inderdaad wel eens zo zijn dat we allemaal denken van, hey, het stinkt.
0: Vertel Jamie, je hebt een gekke gewoonte, wat doe je?
4: Ja, ik als de borden uit de vaatwasser komen of uit restaurants, dan ruik ik er altijd aan om te kijken of het wel goed ruikt.
0: Jij ruikt aan borden, ook aan bestek toevallig of niet? Of alleen aan de
4: borden? Ja, en bekers en noem het maar op.
0: En wat vertelt die neus jou dan?
4: Ja, soms heb je gewoon dat dan stinkt het. Ja, ik kan er niet de geur definiëren, maar het stinkt gewoon.
0: Ja, dat ruikt gewoon niet lekker. Ondefinieerbare stank.
4: En
0: wat doe je dan eigenlijk? Want je hebt het thuis ook, maar je zei al, uit restaurants, werk je in de horeca?
4: Nee, geloof ik niet.
0: Maar wat dan, als je vaat stinkt? En dan?
4: Nou ja, bij mij thuis dan doe ik het in een ander glas of een ander bord en dan zet ik het weer terug in de vaatwasser. En bij restaurants heb ik weinig keus.
0: Ja, dus dan ligt er vaak toch ook al wel iets op het bord, of niet? Of zeg je niets geks?
4: Ja, klopt. Maar thuis dan verwissel ik het gewoon van bord, hoor.
0: Oh ja, dan gaat het nog een rondje. En je klinkt ook als een soort schoonmaakgoeroe. Want wat, als je dit zo goed ruikt en weet en bemerkt, wat doe je dan met je vaatwasser om goed schoon te houden, bijvoorbeeld?
4: Gewoon schoonmaken en de borden eerst afspoelen voordat ik ze in de vaatwasser doe. Dat soort dingen.
0: Ja, goeie. Heb ik thuis altijd ruzie over. Met mijn vrienden. Ja, dan open ik die vaatwasser en dan zie ik weer dingen. En dan zeg ik echt, kom eens, we gaan even opnieuw die vaatwasser inruimen. Ja, daar ben ik dan ook heel streng in.
4: Ja, vreselijk, hè?
0: Ja, ik vind ook mensen die dat niet afspoelen, daar hou ik niet van. Ik heb ook wel eens iemand gehoord, ja, dan leert je vaatwasser hoeveel kracht die moet zetten. Dacht ik, van gelul. Gaan we ding maar op. Oké, Jamie, zullen we de vraag maar eens even stellen aan de Q-Music app dan?
4: Nou, doe dat eens.
0: Is het normaal of niet om de vaatwasser, of in ieder geval de vaat uit de vaatwasser, om daaraan te ruiken? Om te ruiken.

0: Tyler K bij Q.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal!
1: Hey Jamie, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
1: En welkom in Normaal of Niet. Je hebt een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je?
3: Ik ruik aan mijn vaat. Als het uit de vaat was, dan komt of het wat schoon is, of het niet stinkt.
1: Ja, wat is eigenlijk meermaals de conclusie bij jou thuis?
3: Het stinkt vaker niet dan wel.
1: Ja, goed zo. Heb je nog een goede tip voor de mensen thuis? Is er nog iets wat ze moeten doen met hun vaatwasser?
3: Nee, ik denk het niet. Het gebeurt gewoon willekeurig.
1: Ja, nou, oké. Okay. In restauranten doe je het ook. Dan heb jij er gewoon pech mee. Ja, dan moet je gewoon eten van het bord wat stinkt. In restaurants gebeurt nog wel eens. Hè? Dan gaan ze door die grote horeca-wasmachine. Dat is niet echt een fijne vaatwasser, denk ik soms.
3: Ja, hoe zei je dat, sorry?
1: Nou, dat gaat dan door zo'n grote horeca-vaatwasser. En dan is vaak niet heel lekkere vaatwasser, heb ik het idee.
3: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Dat is een beetje de vraag, is het nou normaal of niet? Wat denk je dat de Q-music app heeft gezegd?
3: Ik denk niet normaal.
1: Nou, Priscilla zegt hartstikke normaal. Maar dan Boris, niet normaal. Reno zegt heel raar. Maar dan, Juliette, normaal doe ik ook. Anouk vindt het niet normaal. Ruben zegt, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar klinkt best logisch eigenlijk. Ik ga voor normaal. Limke zegt, nee jongen, dan ruik je toch meteen al bij het openen. Ja, wat is daar jouw antwoord op?
3: Nee, de ene beker naast de andere beker kan daadwerkelijk verschillen zitten.
1: Maar Lisa zegt hartstikke normaal, want je wilt toch niet dat je afwas vies ruikt. Dus de kans is groot dat je vaatwasser dan niet goed werkt. Nou, Melissa zegt, even kijken, Melissa, die dacht ik herken jij nog wel. Dat is namelijk jouw zus. Jouw
3: zus.
1: Zus. De zus van Jamie hier. Soms is die geur inderdaad niet te harde. En Olga zegt, mijn man doet ook altijd de vaatwassercheck door aan de glazen te ruiken of die schoon uit de vaatwasser komen. Ja, mede dankzij jouw zus. Is er een uitslag, Jamie? Normaal. En het is volkomen normaal.
3: Oh, ben ik toch niet zo gek?
1: Nee, en net als jouw moeder, jouw zus en jouw oma.
3: Nee, klopt. Nou, dus
1: ik hoop dat jullie straks, dat lijkt me dan zo'n leuk tafereel, dat jullie dan met kerst een keer daar allemaal staan rondom die vaat was en echt zo.
3: Dat gaan we doen.
1: Schoon vaat. Hey, Jamie, dankjewel voor je gekke gewoonte. Tot later.
3: Top, geen probleem. Hoi.
1: Als je nou zelf het bezit bent van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral via de Q-music app. Dit is Justin Timberlake.

0: Alesso en Sasha bij Q-Music en Destiny. Er was vanochtend groot nieuws in de ochtendshow. Groot nieuws in de ochtendshow. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Zo niet, je bent zometeen weer helemaal up-to-date. Ook de alarmschijf van deze week komt eraan. En Drive Safe voor je zo.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
5: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo.

0: /nice-like-this.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Even overlaten.
11: Ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
12: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
13: Goedenavond. Door heel het land zijn we vanavond 2 minuten stil geweest om de oorlogsslachtoffers te herdenken. En dat is zonder grote incidenten verlopen. Ook op de Dam in Amsterdam bleef het rustig. De politie heeft daar vlak voor de herdenking wel 12 demonstranten verwijderd. Zij voerden actie omdat ze vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de huidige situatie in de wereld. De bestuurder die vanmiddag is ingereden op een menigte in Leipzig is een man van 33. Hij is aangehouden, want de politie gaat uit van opzet. De man zou met hoge snelheid door het centrum van Leipzig hebben gereden. En daarbij zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 22 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Ook zijn er verschillende raketten en drones neergehaald. Amerika doet dat omdat Iran schepen probeerde te hinderen. Volgens een Amerikaanse admiraal gaat het om zelfverdediging. Er is dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En komende zondag is het weer Moederdag. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders die dag een cadeautje geeft aan hun moeder. Maar daar hebben we niet per se goed over nagedacht. Veel mensen kopen op het laatste moment nog iets. En vooral mannen stellen dat dan lang uit. We grijpen vooral naar de parfum, de douchegel of naar een bos bloemen.
12: Dankjewel voor de reminder dat het komende zondag Moederdag is.
13: Ja, graag gedaan.
12: Dankjewel.
13: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot 1 graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden.
12: Ach, bij mijn moeder is het elke dag Moederdag. Het is een keer klaar. Nee.
13: Ga je elke dag met een bosbloem op?
12: Ja, bijna wel. Ja. Het zal je nog verbazen. Nee, zij is de belangrijkste vrouw in mijn leven. En dat weet ze ook. Dat weet ze ook.
13: Heel goed.
12: Ze luistert ook iedere avond heel trouw naar het radioprogramma. Dat is dan weer niet waar. Vertraging op de A37 knoop het Holsloot Meppen, Duitsland. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. 1 kilometer, 10 minuten. Sienna Spyro, zometeen Material Lover, is de alarmschijf van deze week. Hoor je zo? Ook Calvin Harris komt eraan na Maal Smith en na Horn. Q.

0: Calvin Harris, Rihanna, and This Is What You Came For by Q. Ik weet niet of je vanochtend de ochtendshow hebt geluisterd, maar er was groot nieuws. Er was groot nieuws. Mattie en Marieke gaan de strijd tegen elkaar aan. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Eerst even een andere vraag. Heb je hem al gezien? Heb je hem al gezien? De film waar iedereen het voor mijn gevoel over heeft. The Devil Wears Prada, deel 2. De eerste film komt al uit 2006. Gaat over een modeblad met een ijskoude, genadeloos, onwijs botte hoofdredacteur die dan een nieuwe assistente krijgt. Die uiteindelijk heel erg onder druk komt te staan. En uiteindelijk krijgt het allemaal een beetje vorm. Onwijs leuke film. Ga hem gewoon lekker kijken. Feel good. Dikke tip. Deel 1 is op dit moment ook te vinden op Videoland. Dus je kunt lekker bijkijken. Heb ik dit weekend nog wel geprobeerd om bij te kijken. Deel 1 weer eens een keer op te snorren. Ik hou dat dan toch maar 20 minuten vol. Ja, ik ben na 20 minuten, dan val ik gewoon in slaap. Ik kan zitten, ik kan liggen, ik kan staan. Het lukt me gewoon niet. Lovende reacties wel voor deel 2. Althans, het is maar net een beetje aan welke krant je het vraagt. Onze immers kritische bovenburen van de Volkskrant gaven 2 sterren. Onze collega's van het AD die gaven weer 4 sterren. Dus oordeel vooral zelf. Als je dan die film gaat kijken, hoor je wel de alarmschijf van deze week daarin voorbij komen. Is namelijk een van de soundtracks, Sienna Spyro.
1: De Q-Music.
2: Q-Music.
1: Alarmschijf.
2: Sienna Spyro.

0: Mustang bij Q. En de reason daarvoor Sienna Sparrow. Alarmschijf van deze week, Material Lover. Hey, heb je het vanochtend gehoord?
1: Mattie versus Marieke.
0: Ja, misschien heb je het al voorbij horen komen vandaag. Mattie versus Marieke. Ach, kijk, in de studio komen nu ook ineens allemaal foto's op de beeldschermen tevoorschijn. Ja, vanaf 18 mei ga je een nieuw spektakel horen op Q-Music, namelijk Mattie versus Marieke. In een knalrode bus rijden zij een week lang door heel Nederland. Niet alleen om radio te maken, maar ook om challenges met elkaar uit te vechten. Bij elke challenge is één vlag te winnen en het idee is eigenlijk heel simpel. De eerste die 10 vlaggen weet te hijsen, wint de eerste editie van Mattie versus Marieke. De grote vraag is dan ook, waar gaan ze precies doen? Geen idee. Misschien wordt het wel een wedstrijd watlopen, of een challenge waarbij ze zo snel mogelijk een meter bier moeten opdrinken, of een mooi doelpunt maken in een stadion. Vanaf 18 mei meer Mattie versus Marieke.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita bij Q-Music. Ik ga zo meteen een toonaangevend spelen. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Je krijgt 5 tonen voor je kiezen. En aan jou de vraag, wat is nou de titel en wat is nou de artiest? Zo simpel is het. Althans, dat lijkt het. Het is toch moeilijker dan je denkt als je mee wilt doen met toonaangevend. Dat kan. Moet je wel de eerste kwalificatietoon goed hebben. Dat gaat namelijk om deze.
1: Oeh, ja.
0: Wat is het ook alweer? Als je het weet, kom maar door via de Q-Music app, spreek je zo.
2: Elke droom begint klein.
3: Het was überhaupt van, goh, laten we een liedje maken en we zien wel of we dit gaan doen en of dit goed genoeg is.
4: Ik kan het niet hebben als het avond is.
2: En elk nummer.
5: Bizar wat er allemaal gebeurt met ons liedje.
2: Elke show.
6: Dit is echt het hoogtepunt van mijn leven, denk ik, dit weekend.
2: En een publiek dat steeds iets groter wordt.
4: Maar we laten toch gaan.
2: Brengt ze dichterbij, hun grootste droom.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Aldi.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
0: Aldi.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
15: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
15: Hoi!
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
15: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
15: Yes!
14: De meeste, de beste aanbiedingen.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
17: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
18: Joost Swinkels.
19: Jean de Paul zometeen. Ook Sia komt eraan, Damiano.

0: Ja, jullie stemmen lijken best wel op elkaar eigenlijk, als ik het zo hoor. Alleen een soort jonger exemplaar van jouw stem, Loes.
1: Nou, gelukkig.
0: Hey, maar wel handig ook voor thuis, denk ik, als er een knoop af is. Ja, je weet wel wie je moet hebben.
1: Nou, mijn broeken moeten korter gemaakt worden, kan ze ook.
0: Voorbeeld. Hey, en Saar, wil je dan ook je eigen winkel ooit beginnen? Of je eigen handel?
2: Ja, ik ga nou de modeopleiding doen bij het Sima College in Eindhoven. En dan daarna wil ik het zelf beginnen.
0: Heel goed. Leuk. Jongens, we gaan spelen toonaangevend. Ja, dat heeft niks met kleding ofwel naaien te maken. Het gaat namelijk om liedjes raden. Loes, jij wist dit goed te gokken. Dit ging namelijk
1: om... Om Nena en Kim Wilde met ergens wo, ergens wan, ergens where of zoiets.
0: Precies, in het Engels zeggen wij gewoon any place, anywhere, anytime.
1: Ja, precies die.
0: Ja, daar krijg je nog geen punten voor. Vanaf nu wel, je kunt met een 10 naar huis gaan. Loes, is dat toch leuk?
1: Dat is hartstikke leuk.
0: Komt ie aan. De eerste. Wat is dit?
1: Dit is ABBA met Mamma Mia.
0: Oh, spot on. Supersnel. Lekker, Loes. Oké, we gaan naar de volgende. Iets minder nieuw. Of sorry, iets nieuwer. Iets minder oud, wilde ik zeggen.
1: Oeh.
0: Misschien weet je dochter die wel eigenlijk, Loes.
1: Mag ik hem nog een keer horen?
0: Ja hoor, komt-ie.
1: Hebben we die net niet gehoord? Dus zit niet...
0: Nee, dat is niet Olivia Dean. Maar het zit er wel een beetje in de buurt.
1: Nee, we komen er niet op.
0: Als je het hoort, dan zeg je, oh ja, let maar op.
1: Precies.
0: Jelly Roll of zo? Nee, Post Malone, Morgan Wallen. Maar Jelly Roll,
1: ja, het is toch niet goed.
0: Hetzelfde laak en pak natuurlijk. Hé, hey, komt hij aan de volgende, wat is dit?
1: Mag ik hem nog een keer horen?
0: Ik dacht dat je al goed zat. Ja, het kan ook wel. Je hebt hem ook even niet gehoord, zou ik willen zeggen.
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Ach, jawel.
1: Oh, je weet
0: jawel,
1: alles.
0: Loes.
1: Ja?
0: Kom op, je weet het wel.
1: Het klinkt heel bekend. En als ik het dadelijk hoor, kan ik het meezingen, denk ik.
0: Nou,
1: maar.
0: De jury had hier al bijna goed gerekend toen jij zei... Mag ik hem nog even één keer horen?
1: Oh, echt? Oh, dit is Marco Borsato. Ja, tuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Met, wat is het? Ik leef niet meer voor jou?
0: Ja, natuurlijk. Ah, ik dacht, ik kan niet maken om dit niet... Dit moet goed komen.
1: Loes. Ja, schandalig eigenlijk.
0: Hé, hey, 4 punten gescoord. Dan moeten er nog even een paar bij voor het Q-Music prijzenpakket. Wat is dit?
1: Oh. Dit is Sweet But Psycho van...
0: Ja, goed. We zitten goed.
1: Hoe heet zij?
0: Eva
1: Max?
0: Ja, Eva Max is goed. Oh, she's sweet but a psycho.
3: Oh, she's sweet but a psycho.
0: Hey, Saar.
2: Ja?
0: Wanneer is het bij jou op school voldoende?
2: 6.
0: Oh, heel goed. Nou, dan zitten we aan de goede kant van de cijfers. We gaan nog even eentje doen. Loes, de vraag aan jou, wat is dit?
1: Dit is Gangsta's Paradise van Coolio. Yeah.
0: Oh, heel goed, goed, goed. Nou, jullie hebben echt als een trein beide gespeeld. Applaus. Hey, Saar, wanneer is de laatste keer dat je een 8 hebt gescoord?
2: Een maand geleden.
0: Nou, dan is dit het nieuwe moment. Je hebt nu samen met je moeder een 8 gescoord. Het Q-Music prijzenpakket komt jullie kant op. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel. Thank you.

Miles Away bij Q-Music, huidige nummer 22 in de Nederlands top 40. Buren in de top 40, zo kunnen we dat wel noemen. Ze kunnen bij elkaar om voor een, nou, wat is het? Een half brood, een kopje suiker. Nummer 23 nu, Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all ex-alarmschijf van Teddy Swims bij Q-Music. Lars Boelen, goedavond.
1: Joost Winkels, hallo.
0: Hij heeft ze weer verdiend, hoop ik, dit weekend. Of niet?
1: Zeker. Ja, nou ja, wat een inboeking.
0: Eenboeking? Ja, inboeking. Party-DJ in het land. ja. Dat mogen face-DJ niet meer gebruiken.
1: Nee, party-DJ dus klinkt wat cooler.
0: Jij draait in Des Landen. Ik neem dat altijd met jou op maandag even door. Welk cijfer krijgt de boeking dan de ene boeking van dit weekend?
1: Ja, ik denk wel een 8.
0: Een 8? Waar moest je draaien?
1: Moest naar Beuningen.
0: Beuningen?
1: Ja, die hadden een soort festivaletje rondom natuurlijk bevrijdingsdag morgen. Maar die hadden dat hele weekend ervoor hadden ze al ingericht als een soort feestweekend. En natuurlijk gingen ze dan vandaag dan herdenken. En dan morgen ook weer feest, geloof ik. Maar dus, zaterdag was daar ook wat georganiseerd.
0: Een 8 krijgt het.
1: Een 8, het was heel leuk. Het was alleen vandaar een 8. Het was bloedheet, het was een feesttent. Maar het was zaterdag ook best wel heet en warm.
0: Ja.
1: Dus het was heel warm daarbinnen. Dus,
0: morgen bevrijdingsdag rinkelt de kassa ook nog. Morgen wordt er niet gedraaid.
1: Nee, zit gewoon hier.
0: Die zit gewoon hier.
1: Maar dan rinkelt hij natuurlijk ook.
0: Nee, dat begrijp ik. Oké, nou komende donderdag nemen we weer even door voor komend weekend.
1: Yes.
0: Zo is het ook.
1: Ja.
0: Ik had wel nog één vraag. Je bent natuurlijk ook wel architect van de feestbrug. Dus noem ik Menno ook wel eens.
1: Ja, ja.
0: Baila de Gasolina nog steeds goed.
1: Ja, maar we hebben een nieuwe.
0: Ja, en hoe heet die ook alweer?
1: Cherio.
0: Ja, hoe schrijf ik dat dan?
1: C-H.
0: C-H.
1: E.
0: E.
1: E. Nog één.
0: E. Ja, Cherio.
1: Ja, dat is hem.
0: Oh.
1: Ja,
0: even kijken zo.
1: Titel is het.
0: Oh, dat is de titel, ja. Dit is hem, hè. Just in the Wild.

0: wel.
1: Ja, het kan wel.
0: Yo.
1: Hoer.
0: Ja, goed. Maar dat zou je kunnen doen.
1: Dit is de nieuwe Baila de Gasolina, toch?
0: Ja, dit is hem. Ja, maar serieus. Die heb ik 2 keer gedraaid afgelopen zaterdag. 2 keer gewoon feest.
1: 2 keer?
0: Ja, gewoon 2 keer. Gewoon het begin en het eind, maakt niet uit.
1: Een beetje not dol natuurlijk eigenlijk.
0: Ja, maar ja, gewoon het begin en het eind.
1: Hey, wat goed. Hebben we eindelijk een nieuwe te pakken.
0: Ja, lekker. Dus dit wordt hem echt, hoor. Dit gaat hem echt worden. Komende zomer.
1: Dit is hem al.
0: Ja.
1: Taylor Swift en Open Light hoor je zo.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
3: om 8:30.
2: Meneer.
4: Mevrouw.
2: Bikini.
4: Badpak.
2: Uil.
4: Vogel.
5: Oeh jongens.
2: Het laatste woord is biefstuk.
4: Vlees.
0: Dat is goed!
3: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
3: Mattie en Mariekes, 4 op een rij.
6: Mattie en Marieke. Q Music.
7: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
6: Het is bijna 10:00, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Rebecca Looijen.
7: Goedenavond. De man die vanmiddag is ingereden op een menigte in het Duitse Leipzig wordt verdacht van moord en poging tot moord. Twee mensen zijn om het leven gekomen. 22 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er ernstig aan toe. De bestuurder van de auto is een man van 33. De politie gaat ervan uit dat hij opzettelijk met hoge snelheid op de mensen inreed. De Nederlandse vrouw die om het leven is gekomen na een reis op een cruiseschip had inderdaad het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van de testresultaten. Het vermoeden was al dat er sprake was van dit virus nadat een Britse passagier er ook positief op testte. De Nederlandse vrouw ging van boord nadat haar man op het schip overleed. Maar op het vliegveld werd ze onwel en kort daarna overleed zij ook. De Spaanse politie heeft een recordvangst aan cocaïne gedaan op een schip in de buurt van de Canarische eilanden. Het had tot wel 45.000 kilo cocaïne aan boord. Zo'n 20 bemanningsleden zijn opgepakt en daar zitten volgens de Telegraaf ook Nederlanders tussen. Vermoedelijk heeft de gezochte drugscrimineel Bolle Jos er iets mee te maken. En de helikopters van Defensie vliegen morgen op bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even onduidelijk, omdat de vliegbasis in Brabant vandaag urenlang werd ontruimd. Er leek even een verdachte situatie te zijn, maar dat bleek uiteindelijk loos alarm. Daardoor is er wel minder voorbereidingstijd voor morgen, maar toch gaat het dus allemaal lukken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot een graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen. In de rest van het land blijft het droog en het wordt 12 tot 15 graden.
6: Flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel één flitser. Die staat langs de A50 Eindhoven-Os bij 115.9.
8: Music. Lars Boelen.
6: Alle avondmensen verzamelen. Je maakt vanavond kans op tickets voor Suzanne en Freek. En je mag je mening geven over nieuwe muziek van Madonna en Sabrina Carpenter.

0: minuten over 10. Dus de hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Of niet.
0: Je mag je mening geven over nieuwe muziek. Een liedje krijgt 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. En jij bepaalt telkens of die door mag naar de volgende ronde. Dit is ronde nummer 4 voor Sabrina Carpenter. Ja, 2 weken geleden stond ze op het hoofdpodium van het grootste festival ter wereld. Coachella. Coachella, dat is elk jaar in de woestijn daar bij Los Angeles. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn hele For You-page van TikTok en ook van Instagram stond helemaal er vol mee. Allemaal van die influencertjes. Get ready with me, what I eat at Coachella. Ja, I don't fucking care. Het maakt me echt geen reet uit. Maar ik zag daar ook iets, en dat vond ik wel leuk. Video's voorbij komen van Sabrina Carpenter met rampampam Madonna op het podium. Hallo, Madonna, die kwam langs als surprise act. Blijkt dus, dat is niet zomaar een act, want blijkt dus dat ze samen een liedje hebben gemaakt. Die hebben ze daar dus voor het eerst gezongen op Coachella. Het nummer heet Bring Your Love. En ik ben natuurlijk benieuwd wat je ervan vindt. Kom maar door, spreek je mening in. Doe het met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Gloedje nieuwe muziek van Sabrina Carpenter met Good Old Madonna. Het nummer heet Bring Your Love. En de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Robin, die zegt, repeatje van mij. Ik ben zo fan van Sabrina. En haar stem matcht ook zo goed met die van Madonna. Dus hij mag door. Monique zegt, nee, dank je. Een nietje voor mij, ook een nietje voor Ellie. Leuke track, zegt Ben dan weer. Dikke repeat. Ook een repeat voor Selena. Die zegt, twee iconen samen. Echt een super lekker nummer. Clemens, die zegt, geen twijfel over mogelijk, 100% repeat. Voor Manolita ook een repeatje, net als voor Celine. Sander en Dani zegt, een repeat moet de zomerhit van dit jaar worden. Alright. Dennis?
3: Kom maar door met Madonna, een repeat.
2: Oké, en Daphne?
4: Ik vind het gewoon een heerlijke plaat, van mij een dikke repeat.
2: Ja. Nou ja, het was op een paar nietjes na een overtuigende repeat. Dat betekent dat hij door is naar de volgende ronde. Volgende ronde is morgenmiddag. 4:15, ronde nummer 5. Bij vriend en collega

Oké, ik ga even een goocheltrucje doen. Via de radio neem even je eigen leeftijd. Haal daar je schoenmaat vanaf. En doe dat dan min de dag van vandaag. Dus min 4. Kom je sowieso niet uit op 102, toch? Abracadabra.

0: berichtje van Rosa in de Q-app. Die zegt, ik vind Als het avond is, vind ik echt het allermooiste liedje van Suzanne Freek. Wil je die zo meteen misschien even draaien? Ja, Rosa, dat is inderdaad een prachtig liedje, maar ik weet natuurlijk waar je op uit bent.
1: Q-Music presents, ja, Suzanne en Freek.
0: Nou, over 2 weken staan Suzanne en Freek liefst 10 keer in het Gelredome. En deze hele week maak je alleen bij Q-Music kans op tickets. Ja, Rosa, ik snap wat je... ik snap het wel. Ik snap het wel, want als je hoort, als je Als het avond is hoort of een andere hit van Suzanne en Freek, dan stuur je hun naam, Suzanne en Freek, en dat doe je met de Q-app, maak je kans op 2 tickets. Nou, Rosa, weet je wat? Kan mij het ook schelen. Ik ga hem zo meteen gewoon draaien als het avond is. Dus hou hem in de gaten. Als je hem hoort, stuur dan Suzanne en Freek en doe dat met de Q-app. Je hoort hem binnen nu en een kwartier.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
18: Oh yeah.
17: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Woehoe!
11: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Q-Music, Lars Boelen.
0: Met zometeen Suzanne Freek. Eerst Samber, dit is Homebreaker.

0: Over 2 weken staan ze maar liefst 10 keer in het Gelredome.
1: Q Music presents Suzanne en Freek.
0: En deze week maak je alleen bij Q kans op tickets. Hoor je een hit van Suzanne en Freek, dan stuur je Suzanne en Freek. En dat doe je met een berichtje in de Q Music app. Zo simpel is het. Gewoon de radio aanlaten en op tijd een berichtje sturen. Als je dat hebt gedaan, dan kan het zijn dat je telefoon nu overgaat. En dan zou ik ook even opnemen. Hallo.
2: Hallo, met Lotte.
0: Lotte, je spreekt met Lars van Q Music.
2: Hoi.
0: Hey, Lotte. Hey, luister eens, jij stuurde Suzanne Freek?
2: Ja.
0: Ja? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Jij gaat lekker naar Suzanne Freek toe.
2: Oh, wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
2: Nou, wat leuk. Super.
0: Je wint 2 tickets voor Q Music Presents Suzanne Freek. Zondag 24 mei in het Gelredome in Arnhem is dat.
2: Nou, wat leuk. Helemaal goed.
0: Nou, heel leuk. Ik zie je daar. Ik draai op het voorplein. Dus als je een beetje op tijd komt van zondag... volgens mij is dat de middagshow. Dus dan vanaf een uurtje of 11 ben ik daar te vinden op het voorplein. Zwaai dan even naar me.
2: Nou, leuk. Ga ik doen.
0: Leuk. Tot dan. Hey, ik heb ook eventjes deze hele week geven dus tickets weg. Ik heb ook voor elke keer dat ik tickets weggeef... heb ik een grapje bedacht over Suzanne Freek. Een raadseltje eigenlijk. Dan wil ik even de eerste... ga ik met jou testen, Lotte. Ben je er klaar voor?
2: Oh, ja, goed.
0: Nou, het is een raadseltje, dus probeer maar gewoon, het is een grapje. Dus als je hem leuk vindt, mag je lachen. Als je hem niet leuk vindt, dan hoeft niet te lachen. Oké? Okay? Komt-ie.
2: Oké. Okay.
0: Wat zijn Suzanne Freek met veel vitamine?
2: Ik zou het niet weten.
0: Suzanne Fruit. Toch een klein lachje. Oké, Lotte. Ik zie je in mei, eind mei.

0: Ja, ik ben niet zo snel fan van echt een artiest. Ik ben meer fan van liedjes. Maar als ik van één artiest wel fan ben geworden de laatste periode, dan is het deze man. Wat maakt deze gozer keer op keer toch goede liedjes? De nieuwe van Alex Warren, Fine Place to Die bij Q Music. Goed, dan moeten we het nog even heel even hebben over Wie is de Mol. Afgelopen zaterdag was de finale. Voor iedereen was het natuurlijk spannend, want wie was nou de mol? Nou, kleine spoiler, ik ga het gewoon even zeggen. Als je het nog niet hebt gehoord, even de radio nu klein beetje zachter. De mol was uiteindelijk Daan. Daan was de mol. Maar dit had je dus op vrijdagavond al kunnen weten. Want ik maakte toen op vrijdagavond, dus één dag daarvoor, radio met Bram. Ja, en luister eventjes wat hij tussendoor zei. Ik had het later pas door van wat zegt hij nu. Luister. It wasn't me. Shaggy. It wasn't me. Wasn't me. Back to you.
1: Ja, it wasn't me. Maar wie het zeer zeker wel iedere keer is, dat ben jij, Lars Poelen.
0: Holy shit. Holy shit. We draaiden It Wasn't Me van Shaggy en hij zei letterlijk It wasn't me. Hij was het niet. Hij zei letterlijk dat hij de mol niet was. Het is me toen niet opgevallen. Toen begon een of ander lulverhaal over dat ik altijd draai in het land. Maakt verder niet uit. Hij heeft letterlijk op vrijdagavond al toegegeven dat hij de mol niet was. Sterker nog, hij was de winnaar. Hij heeft een bedrag van hou je vast 13.280 euro gewonnen. 13.280 euro. Bram Krikke, de winnaar van Wie is de Mol. Zometeen ook jouw kans op een lekker geldbedrag. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Aanmelden kan.

0: Miley Cyrus en End of the World. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Ik zag dat de eerste mensen zich al hadden aangemeld. Maar die zijn ongeldig verklaard. Want de aanmeldingen gaan vanaf nu open. Vanaf nu kan je aanmelden. Stuur nu het woord klok. Doe dat even snel. Doe dat met een berichtje in de Q-music app. Alleen het woord klok sturen is voldoende. Eén keer is ook genoeg. Het woord klok en doe het met een berichtje in de Q-app. En ook deze komt eraan van Dua Lipa. Watch me. Dance the night.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: En actie, Olifant.
6: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
0: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
18: Goedenavond. De Duitse man die vanmiddag inreed op een menigte in Leipzig zou psychische klachten hebben. Hij zou woedend zijn geweest toen hij zijn daad pleegde. Dat heeft de burgemeester van Leipzig verklaard. Hij laat weten geschokt te zijn. Twee mensen kwamen om het leven bij het incident. 22 anderen raakten gewond. Drie van hen zijn er ernstig aan toe. De dader wordt verdacht van moord en poging tot moord. Op de Dam in Amsterdam is vanavond iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte voor de dood. dodenherdenking werden er ook al 12 mensen opgepakt. Zij waren met borden aan het protesteren en weigerden om naar het aangewezen demonstratievak te gaan. In Washington, in de buurt van het Witte Huis, heeft vanavond een schietpartij plaatsgevonden. Agenten hebben iemand neergeschoten. Het is niet bekend hoe het met die persoon gaat of wat daar precies gebeurde. Het Witte Huis is door de schietpartij even kort afgesloten geweest. Volgens de politie is de situatie onder controle, maar burgers kunnen wel beter even uit het gebied blijven. En zangeres Britney Spears hoeft niet de cel in voor rijden onder invloed. Ze heeft een schikking getroffen en daarom gaat de rechtszaak niet meer door. Britney krijgt een boete en ze moet verplicht een cursus volgen. Vorige maand liet ze zich al vrijwillig opnemen in een afkikkliniek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht wisselvallig. Op sommige plekken valt er nog een bui en het koelt af tot een graad of 8. Morgen in het zuidoosten veel regen, maar in de rest van het land blijft het droog. En het wordt 12 tot 15 graden.
0: En er zijn geen files en ook geen flitsers.
19: Lars Boelen.
0: Wel zijn we onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord klok en doe dat in de Q-app.

0: en Won't Fall bij Q Music. Miranda.
1: Goedenavond.
0: Hallo, jij bent in de maling genomen door je man.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, ik heb klok gestuurd in de app. Ja. En toen ging mijn telefoon, dus ik schrok.
0: Ja.
1: En toen was hij het.
0: Jouw man heeft gedaan alsof hij de radio was. Hij belde jou anoniem of zo? Of wat,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wanneer kwam je erachter? Ja. Ging hij nog wel tegen je praten? Of was het daar gelijk
1: Nee, het was gewoon, mijn telefoon ging over.
0: Maar wat was je eerste reactie?
1: Wat
0: dacht je?
1: Wat gebeurt er?
0: Oh, je dacht toen, nou, de radio belt en toch niet? Want het was je man?
1: We maakten er een grapje van nou, dat zal wel niet.
0: Ja, maar nu zit je in een soort mindfuck, want nu ben je wel echt gebeld.
1: Ja.
0: Ja, ja, Miran. Ja. Of is dit misschien ook een grap?
1: Nee.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nee, dit is geen grap. Je zit gewoon echt in knok tegen de klok, Miranda. Je gaat meespelen voor een lekker geldbedrag. Althans, daar hopen we op. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks.
1: Ja, nou, we gaan ons best doen.
0: Ik wens je veel succes. Daar ga je.
2: €18. 58 €. 101 €. 146 €.
1: Stop.
0: Hop, bij 101 hoorde ik je man al, of niet?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar hij wilde eigenlijk dat je daar al stop ging zeggen.
1: Nou, hij
0: vond het
1: spannend, ja.
0: Hij vond het spannend, oké. 146 €, daar zei je stop. Van 101 naar 146 heb je €45 nog extra erbij. Die zijn sowieso voor jou. Want je man die wilde stoppen bij 101. Zo is het ook, hè?
1: Ja.
0: Dus die €45, die steek je gewoon lekker in je eigen zak. Die ga je niet delen. nee. Maar Miranda, we gaan even luisteren tot hoever die uiteindelijk was gegaan.
1: Ja.
2: 182 €. 202 €.
0: Oh.
2: 269 €.
3: Ja,
0: je had er wel even door kunnen gaan.
1: Ja, maar dat weet je niet, hè?
0: Dat weet je nooit. Dat is natuurlijk ook het spannende aan het spelletje. Je weet nooit tot hoever die was gegaan. In dit geval €269. Je zei stop bij 146. Dat is een waanzinnig bedrag. Dat gaan we naar je overmaken.
1: Nou, superleuk.
0: Ik wens jou en je man natuurlijk een hele fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Yo, mazzel. Doei. Morgenavond ben Joost er bij mij. Nieuwe rondes, knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. Turn the light.

Ik heb afgelopen weekend iets gedaan wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Maar toen ik het had gedaan, kreeg ik van verschillende mensen direct een berichtje dat ze het leuk vonden dat ik dat had gedaan. Huh? Kon je echt denken, wat heb je dan gedaan?

0: Licky Lee en I Follow Rivers bij Q-Music. Ik heb afgelopen weekend iets gedaan. Heb ik al heel lang niet gedaan, maar toen ik het had gedaan... toen kreeg ik van heel veel mensen kreeg ik een berichtje van... wat leuk dat je het gedaan hebt. Ik heb mijn WhatsApp-profielfoto veranderd. Ja, ik denk dat ik bijna 2 jaar lang dezelfde foto had... maar ik dacht afgelopen vrijdag ineens... weet je wat, ik heb even 10 minuten tijd over. Ik ga hem even lekker wisselen. Ik doe even een ander fotootje. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is gewoon een... ja, wij hebben 1 keer in de zoveel tijd bij Q-Music... hebben we, dat ze van die foto's van ons maken. Dat zijn eigenlijk de beste foto's die ik van mezelf heb. Dus dan, ik heb gewoon 1 zo'n foto erop gezet. Het is, ja, je kan ook diezelfde foto die op mijn WhatsApp-foto staat... kun je ook gewoon volgens mij van de site halen. Maar ik dacht, ja, ik ga hem even lekker veranderen. En toen dacht ik... zijn er mensen die dit ook doen? Hoe vaak doe je... want ik doe dat dus bijna nooit... mijn profielfoto veranderen op WhatsApp. Maar hoe vaak doe jij dit? Doe jij dit elke week, elke maand? Doe je dit misschien ook nooit? Doe ik het 1 keer per jaar? Of... ik vraag het dus even af. Dus bij deze leg ik die vraag ook even bij jou neer. Hoe vaak verander jij je profielfoto op WhatsApp? Laat even van je horen hoe vaak je dat doet. En doe dat met een berichtje in de Q-app. Dan kun je trouwens ook een... nou goed, dan kun je ook een profielfoto, maar dat hoef je niet. Laat maar zitten. Gewoon WhatsApp. WhatsApp. Hoe vaak verander je die foto? Laat dat even weten. Draai ik ondertussen zometeen Bruno Mars voor je. I Just Might.
1: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Je houdt me al bij, hallo.
4: Soms is je leven pure romantiek. Kom, spring achterop. Ik leg het later wel uit. En soms een actiefilm waarin jij zelf de held was. Heb jij wel eens zoiets romantisch, heldhaftigs of bizars meegemaakt... wat je normaal alleen in films ziet? Deel het in de Q-Music-app. Luister deze week naar de Q-middagshow en win een trip voor 2 personen naar Disneyland Parijs. Inclusief M&M's voor tijdens je trip of je eerstvolgende filmavond.
5: Q-Music.
6: Elke held heeft een partner in crime. Wie is dat voor jou? Ga naar de winkel, koop een zak M&M's en maak kans op een trip naar Disneyland Parijs. Ga samen met M&M's op avontuur. It's more fun together.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
14: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Met zometeen Noah Kahan en eerst Bruno Mars, I Just Might.

0: Noah Kahan en Stick Season bij Q Music. We hebben het over WhatsApp-profielfoto's. Die van mij heb ik afgelopen vrijdag veranderd. Best wel lang hoor, ik doe dat bijna nooit. Ik denk anderhalf, misschien wel 2 jaar heb ik hem weer een keertje veranderd. En eigenlijk was mijn vraag, hoe vaak doe jij dat nou? Nou, ik zie dat dat heel erg uiteenloopt. Dominique bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje, die zegt mijn profielfoto verander ik 1 keer per maand. Vind ik echt veel, 1 keer per maand. Ik heb echt niet 1 keer per maand een foto dat ik dacht, dat is een leuke foto, die gebruik ik als profielfoto. Maar, en Dominique blijkbaar wel. Even kijken, Gerben?
1: Laatste keer dat ik mijn profielfoto heb veranderd, kan ik me niet eens meer herinneren. Oh. Ik denk dat dat... foto die ik nu heb is wel 6 jaar terug.
0: Zo. Ja, en Deja doet dat ook niet vaak hoor. Die zegt, ik verander hem eigenlijk nooit. Ik heb even gekeken, mijn foto die er nu op staat is een foto uit 2011. Iris, hoe vaak verander jij je WhatsApp profielfoto?
2: Ongeveer 2 keer per jaar. 1 keer na de wintersport. En dan als het zomer wordt, dan weer een zomerse foto.
0: Oh ja, dus jouw profielfoto is een beetje seizoensgebonden.
2: Ja, zodra het mooi weer wordt, dan moet de wintersportfoto er weer af. En dan... moet het weer mooi weer zijn.
0: Ja, het is nu natuurlijk, nu begint echt een beetje het lekkere weer. Staat de zomerfoto er al op?
2: Ja, die staat er al op. Ja.
0: Goed zo. En hoe ziet die eruit?
2: Gewoon een selfie in het zonnetje.
0: Selfie in het zonnetje op het terras ergens. En dan de lipjes getuit? Lipjes getuit of niet?
2: Nee,
0: niet de lipjes getuit. Oké, heel goed. En nog eentje, dan ga ik even naar Laurens. Laurens, hallo.
3: Hallo,
0: Laurens. Hoe vaak doe jij dat, je WhatsApp profielfoto veranderen?
3: Nou, mijn verandering is een beetje bruiloftgebonden.
0: Oh, dus niet seizoensgebonden, bruiloftgebonden.
3: Jazeker.
0: Maar hoe komt dat dan? Bruiloftgebonden?
3: Ja. Nou, als ik bruiloft maak, zat er van die professionele leuke foto's, toch?
0: Ja, dan krijg je altijd van die mooie foto's. Oh, dus jij... Ja. Oké.
3: Okay. Dan sta je toch altijd al een half uur jack voor de spiegel om je haren goed te doen. Ja. Dan heb je in ieder geval, ziet op de profielfoto in ieder geval goed uit, toch?
0: Exact, ja. En dan heb je lekker pakje aan, weet je wel. Je ziet echt, ben je even helemaal on fleek, zeg maar.
3: Zeker, ja.
0: Ja. Waar moet volgens jou dan de perfecte profielfoto aan voldoen? Want op zo'n dag worden denk ik wel minimaal 10 van je geschoten. Waarvan zeg jij van, nou, dat moet sowieso op mijn profielfoto staan?
3: Nou, ik vind het belangrijk dat je er een beetje spontaan op staat. Dus niet dat je die camera door hebt, maar dat je...
0: Oh ja.
3: Niet
0: ja,
3: zo'n posterfoto, zeg maar. Ja. Dat vind ik dan weer net niks.
0: Ik snap dat je een beetje aan het lachen bent met vrienden, weet je wel. Zo'n spontane lach met een pilsje in je handen. Ja, en dan is het klik.
3: Ja.
0: Ja, en dan is het kwestie van tijd. En dan staat hij bij jou als WhatsApp-profielfoto geïnstalleerd.
3: Ja, hopen dat je terugvindt in alle foto's, hè.
0: Ja, dat is waar, ja. Hoe lang was het geleden dat, dat je de laatste bruiloft had?
3: Afgelopen september heb ik hem veranderd, dus...
0: Redelijk
3: is het.
0: Laurens, dankjewel en ik wens je een fijne avond.
3: Helemaal goed.
0: Mado!

Anouk en Girl. Over 4 weken dan is het zover. Dan begint de foute maand bij Q-Music. En daar hoort natuurlijk ook een fout anthem bij. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar er is een fout anthem. En ik kan al een klein stukje laten horen. Een klein instrumentaal stukje van het foute anthem van dit jaar. Luister goed.

Ja, ik vind het wel vet. Ik vind het echt wel vet. Het heeft iets weg van ABBA, toch? Vind je niet? Het heeft iets weg van ABBA. Nou is vandaag bekend geworden dat K3 het foute anthem gaat doen. Hallo K3! Er verscheen ook een videootje vandaag op Instagram. Daarin zie je K3, die lopen naar 3 microfoons toe. Dan zie je Julia, die blonde, die zie je op een gegeven moment. Die staat aan de rechterkant en die zie je wijzen naar een nog lege 4e microfoon. Met andere woorden, voor wie is die 4e microfoon? Nou, waarschijnlijk horen we dat deze week nog. K3 sowieso dus op het foute anthem van dit jaar. En daarom dacht ik, laten we zometeen de nieuwe dag niet goed maar fout beginnen met een liedje van K3. Gewoon een bestaand liedje van K3. En dat kan dus echt van alles zijn. Oyalele, mam, oma's aan de top. Wat hebben we nog meer? Van Afrika tot aan Amerika. Nou goed, noem maar op. Ze hebben zoveel liedjes gemaakt. Taylor Romeo. Stuur even jouw favoriete liedje van K3 deze kant op. Gewoon, mag alles zijn. En je favoriete liedje van K3. Ga ik hem zo meteen misschien wel draaien.

en Man I Need bij Q Music. Over 5 minuten dan is de kop eraf. Dan sluiten we de maandag af en begint dinsdag 5 mei 2026 bevrijdingsdag. En die dag die gaan we beginnen met een liedje van K3. Want vandaag is bekend geworden dat K3 het foute anthem van dit jaar gaat maken. Samen met nog iemand anders. Diegene is nog geheim. Wordt deze week wel bekend, vermoed ik. Maar daarom dacht ik, ja, dat is een mooie reden om een liedje van K3 te draaien. Om de dag niet goed, maar fout te beginnen. Daar kwamen heel veel suggesties binnen. We hebben er even een paar uitgepakt. En die hebben we in een polletje gestopt. De vraag is, welke...

0: Heb je nog even kijken?
1: Hey, ik stuur even een audioberichtje. Ik wil eigenlijk heel graag Toveren. Ik vind dat echt zo'n leuk liedje. Ja, dat is echt van vroeger. Ook van de musical Door een Roosje. Werk ze.
0: En zo de... Dit ben jij gewoon, Romy van de redactie. Jij zit gewoon hier achter de schermen een audioberichtje op te nemen... terwijl je dat gewoon zelf bent.
1: Ja, klopt. Maar ik vind dat echt een heel leuk liedje van K3.
0: Toveren.
1: Ja. Iedereen kan toveren.
0: Niet mee te zingen.
1: Oké.
0: Nou, die gooien we ook in de poll erbij.
1: Stemmen!
0: Ja, maar jij wilt natuurlijk dat iedereen op Toveren gaat stemmen. Ik zie wel dat de drie biggetjes nu ruim voor liggen. Nou, stem even op je favoriet van K3. Worden Taylor, Romeo, Hey ja Mama, de drie biggetjes of de favoriet van Romy?
1: Toveren.
0: Stemmen kan nu in de poll in de Q Music app.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend om 8:30. Negatief.
3: Positief.
2: Spijker.
3: Hamer.
2: Zoon.
3: Dochter.
4: Oh my god.
2: Het laatste woord is achtbaan.
5: Pretpark.
6: Ja, dat is...
7: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
7: Mattie en Marieke's. Vier op een rij.
8: Mattie en Marieke. Q Music.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
13: Yo, Giel hier van Team Stuk. Wij jagen de komende dagen op de most wanted boeven van Nederland. Dit jaar zijn de boeven nog slimmer dan ooit, dus we hebben jouw hulp hard nodig. Heb jij ze gezien? Ga naar videoland.com/jachtseizoen en help ons.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
14: Hi, dag.
15: Hoi.
16: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
16: En ook voor de zekerheid van een vast contract? Ga je naar Essent.nl.
19: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
21: Howdy! Beleef het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen. Sky Shifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
22: Amster!
23: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
22: Yes!
23: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
22: Play.
23: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
22: Yes!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Amster!
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
26: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
27: Q-music.
0: Inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
3: Goedenacht. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten. Waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege haar gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden.
0: En Flitsmeister meldt geen files, wel één flitser. Die staat langs de A2 Maastricht richting Echt bij 234.1.
4: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
5: een foute start.
4: Q-Music.
6: Lars Boelen.
0: De kop is eraf, de maandag is voorbij en het is officieel dinsdag 5 mei. Die beginnen we lekker fout met K3. Dit is Toveren.

De foute start van deze bevrijdingsdag, 5 mei 2026. Je hoorde K3 en toveren, omdat ja, vandaag bekend is geworden dat K3 het foute anthem van dit jaar gaat maken. Zometeen Purple Disco Machine en eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Dit is Q Music.
1: Jesse, Jack Style en Young.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
2: Van niemand minder dan Taylor Swift. Afgelopen oktober kwam haar album The Life of a Showgirl uit. En Taylor Swift vindt dit haar favoriete liedje van het album. Zijn nieuwe Elizabeth Taylor hoor je nu bij Q Music. Elizabeth.

0: gaat.
1: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, we gaan het even ordinair over geld hebben. Dat doe ik iedere week met Romy van de redactie. We pakken een van onze uitgavers erbij. En we gaan kijken of het klopt dat zij altijd de big spender is. En dat ik de gierigaard bij ben. Nou, zullen we er gewoon even eentje pakken? Heb jij er een?
2: Ja, ik heb er een. Ik heb wat heel erg leuks gekocht dit weekend.
0: Vertel.
2: Ik ben lekker even bezig shoppen. Ik had hem al een tijdje op het oog. Ik heb een nieuwe zonnebril.
0: Nou, meid.
2: Ja.
0: Laat zien.
2: Ik heb hem mee uit het hoesje. Kijk, oh, het is een zwart brilletje.
0: Ja.
2: Van Chanel.
0: Zo, het mocht even wat kosten.
2: Ik zet hem eventjes op.
0: Ja.
2: Ja, het is een pareltje hoor. Ja, ik heb een petje op. Hè.
0: Chanel, dat is toch... Ja, sorry, ik zou er dus nooit zoveel geld aan uitgeven. Echt niet.
2: Je weet nog niet wat het kost.
0: Nou ja, Chanel is denk ik niet goedkoop. Ja, als jij zegt Chanel tegen mij, het zijn dure brilletjes.
2: Ja, klopt.
0: Dit is minimaal 100 euro. Minimaal.
2: Klopt.
0: Ja,
2: klopt.
0: Nou, dat vind ik dus heel veel geld.
2: Ja, en ik weet je, eigenlijk is het ook niet zo handig voor mij, want ik heb gewoon zo'n goedkope zonnebril, weet ik het, waar ja. vandaan. En die flikker ik gewoon in mijn tas,
0: ja,
2: in mijn auto.
0: Ja, precies.
2: Maar ja, er zitten allemaal krasjes op dat glas. Dus ik dacht, ik wil een nieuwe.
0: Ja.
2: En nu heb ik een hele dure gekocht. En denk ik, ja, misschien moet ik alsnog ook een nieuwe goedkope, want ja, deze moet ik wel echt zuinig
0: maar gaan. Maar ga je hier ook voorzichtiger mee doen dan?
2: Ja, dat denk ik wel, want ik doe nu elke keer terug in het hoesje.
0: Maar ben jij zonnebrillen, ben jij dat waard? Want ik ben echt zo iemand, ik ga erop zitten. Ik ga op het terras zitten en dan vergeet ik hem, weet je wel.
2: Ja, nee, ik denk dat ik het wel waard ben.
0: Alright.
2: We gaan het zien met deze bril.
0: Ik ben toch benieuwd wat die heeft gekost.
2: 460 euro.
0: Ah, sorry, hoor. Dat vind ik echt niet normaal.
2: Nee,
0: voor een stukje, want het is gewoon plastic.
2: Ja, klopt. Ja,
0: maar ja, het staat Chanel op en het is echt wel een leuke bril. Daar niet van. Het is gewoon een goede bril. Maar
2: ja,
0: 460
2: maar
0: euro?
2: Ja. Ja, het is duur, okay. Maar ik ben er heel erg blij mee.
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Nou, doe er voorzichtig mee.
2: Wat heb jij gekocht deze week?
0: Een afkortzaag.
2: Huh?
0: Een afkortzaag. Nee, oké, dit moet ik even uitleggen. Ja. Mijn moeder die heeft een schuurtje in de tuin staan. Maar dat schuurtje dat is al... Nou, zo lang ik leef weet ik al dat schuurtje er staat. Ik denk minimaal dat schuurtje er... Ja, echt 25 jaar minimaal, denk ik wel. Misschien wel 30 jaar.
2: Jij leeft al langer.
0: Nou ja, ik ben 38 jaar, maar ja, ik heb de eerste 4 jaar niet meegemaakt. Ik denk een jaar of 34, 35 dat het schuurtje er staat.
2: En hij staat toch overeind.
0: Nou, dat is dus het probleem. Hij flikkert bijna in elkaar, want al dat hout begint een beetje gaar te worden. Dus er moeten wat planken moeten er vervangen worden aan de bovenkant. Nou hebben we die planken van het weekend hebben gekocht. Mijn moeder is 68, die kan dat allemaal niet. En mijn vader is overleden, dus zij moet dat alleen doen, ja. Dus ik help haar. Dus we hebben die planken gekocht. Ze moeten nog op maat gezaagd worden. En ik dacht, ja, ik heb wel zo'n handzaag, maar ze moeten ook verstek gezaagd. Weet je wat dat is, verstek?
2: Geen idee.
0: In een hoek, bepaalde hoek, dat je hem zeg maar... Dat je, ja, hoe ga je dat nou uitleggen?
2: Waarom heb je dat niet gewoon lekker laten doen?
0: Nou, ze konden bij die bouwmarkt... mijn moeder woont in een dorpje, in een klein dorpje. Het woont in Strijen en daar hebben ze ook geen bouwmarkt. Dus je moest weer... Ze hebben daar een klein bouwmarktje, maar daar kunnen ze alleen maar recht zagen. Ze kunnen daar niet verstek zagen.
2: Maar dan ga je toch lekker even naar een goede grote bouwmarkt... dat ze dat allemaal even lekker voor je doen?
0: Ja, dat had gekund, maar dat hebben we dus niet gedaan.
2: Okay.
0: Dus we hebben nu planken gekocht en die moeten nog op maat gezaagd worden. Dat ga ik dus zelf doen. Maar daarvoor heb ik dus een afkortzaag.
2: Maar is een afkortzaag, is dat zeg maar elektrisch? Of moet je dat
0: elektrisch,
2: zelf...
0: Nee, oh, elektrisch.
2: Okay, nee,
0: elektrisch.
2: Dat gaat wel voor gemak. Ja.
0: En dan kan je hem dus in een hoek zetten ook. Dan kan je hem dus verstek zagen. Enfin, dus een zaag. Met zaagbladen erbij en...
2: Oké.
0: Ja.
2: Wat kost dat?
0: €115,62.
2: €115,62. Ja, het voor elektrisch apparaat. Ja, nou.
0: Nee, op zich, nee, ik heb hem ook gewoon. Het is echt een goedkoop ding hoor. Ik heb hem bij de Lidl gewoon gekocht.
2: Maar is het dan wel goed?
0: Ja, maar volgens mij, ik heb een beetje de reviews gelezen. Zag er best wel goed uit.
2: Oh,
0: dus ik ga het gewoon proberen.
2: Ook reviews lezen.
0: Ja, dat doe ik. Ja.
2: Oh, grappig. Oké.
0: Okay. Hey, moeten we tot een conclusie komen? Wat is de stand nu?
2: Nou, ik heb alles even bij elkaar opgeteld.
0: Ja.
2: Ik heb nu een totaalbedrag dit jaar van €1.021,06.
0: Ja.
2: Maar ja, ik dacht dat ik heel veel geld uitgaf, maar jij geeft heel veel geld uit.
0: Wat dan?
2: €2.732.
0: Hè? Maar waar zit hem dat in dan?
2: Ja, jij hebt een keer een hotel op Ibiza geboekt. 2 kamers voor 5 nachten.
0: Ja.
2: En dat was al meer dan €2.000. Dus eigenlijk als je... Ja, daar sta je heel hoog. Het is niet zo slim dat je die hebt...
0: Heb gepakt. Nee.
2: Maar ja, goed.
0: Oké. Maar goed, daar krijg ik ook nog de helft eigenlijk van terug. Die heb ik geboekt. Die krijg ik ook nog de helft, want dit is voor 2 personen.
2: Ja, oké. Maar ja, je hebt gezegd...
0: Ja, wel uitgegeven. Ja.
2: Ja,
0: alright. Nou, ik ga eens even wat zuiniger doen, denk ik.
2: Beetje zuinig, beetje op centjes letten.
0: Goed, zometeen David Guetta, Alphaville, Forever Young. En de eerste nieuwe van Davina Michel. Dit is Still Champagne bij Q Music.

0: Enzo. Staat hij al in je agenda? Maandag 18 mei.
1: Mattie versus Marieke.
0: Dan gaat het gebeuren. Mattie en Marieke gaan met een bus door Nederland. Ja, ze gaan het tegen elkaar opnemen door middel van challenges. En met die challenges kunnen ze vlaggen verdienen. En degene die als eerste dan 10 vlaggen verdient, die heeft gewonnen. Zo simpel is het. En het leuke is, daar hebben ze jouw hulp bij nodig. Jij kan ze helpen bij het verdienen van die vlaggen. Beloofd een spannende strijd te worden. Ik weet niet of je Marieke een beetje kent, maar die is bloedfanatiek. Dus dat gaat een leuke week worden. Vanaf 18 mei bij Q Music, Mattie versus Marieke. Het is Tiësto, de business.

0: klopt. Jij was dat ding nooit af. Ik denk echt dat hij zo vies is.
1: Ja.
0: Je gebruikt hem denk ik al een half jaar. Je zegt wel, ja, ik drink er alleen maar water uit. Maar ja, dat moet toch af en toe gewoon even afgewassen worden?
1: Ja, even voor jouw beeld. Het is een grote Stanley Cup. En ik was dat ding inderdaad niet. Omdat ik denk, ja, er zit alleen maar water in. Ik drink er gewoon alleen maar. Ik ben de enige die eruit drinkt. Hoezo moet je dat wassen?
0: Uit zo'n rietje en heel de tijd met je mond daaromheen.
1: Nou, ik spoel hem echt. Nou ja, ik gooi wel als er water in heeft gezeten. En het is oud water, gooi ik het eruit en doe ik er weer nieuw in.
0: Ja, maar als nog die bacteriën en zo. Ik denk dat dat er allemaal gewoon in blijft zitten.
1: Ik denk
0: hoor.
1: Dus dat je dat niet hoeft te wassen. Nou, dat zijn we dus aan het testen.
0: Ja.
1: We hebben monsters genomen, dus van de drinkfles. Maar ook ter vergelijking van het toetsenbord wat hier ligt. Van de deurklink, van het vrouwentoilet en van nog iets. Het mengpaneel.
0: Mengpaneel.
1: Hebben we ook een monster van genomen. En dat staat nu allemaal op kweek.
0: Ja, hebben we echt van die laboratorium...
1: schaaltjes, die petrischaaltjes.
0: Met agar hebben we dat gedaan. En als het goed is, is dat dan heel goed om waar schimmels op kunnen groeien.
1: Ja, dan krijgen we al mensen in de queue. Zijn er al resultaten? Romy van de redactie, jij bent een beetje van het lab hier.
0: Ja, nou, we moeten nog heel even wachten.
1: Oh.
0: Morgen gaan we kijken. Want ja, het schijnt dat na een week dat je dan de beste resultaten hebt. Dus we hebben ze even in een donkere plek gezet. Ja, op goede temperatuur.
1: Lekker te groeien, te broeien en te groeien.
0: En dan gaan we morgen kijken. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik denk echt dat jouw bakje met van die drinkfles dat het helemaal vol zit.
1: Nee, dat denk ik echt dus niet.
0: Ja,
1: ik denk dat het heel erg meevalt.
0: Vieser dan de wc zelfs.
1: Nee, dat denk ik, daar geloof ik helemaal niks aan. Oké, we gaan het morgen dus checken. Dus morgen dus een update over hoe goor alles hier is, inclusief.

0: warm schijf van deze week. Material Lover, Sienna Spyro. Over enkele ogenblikken wordt het een stokje overgedragen aan het leukste nachtprogramma van Nederland. Judith Eijk, hallo.
1: Hallo Lars Boelen.
0: Wat zit je nou te lachen?
1: Nee, gewoon.
0: Wat dan?
1: Nee, niks hoe je dat zo zei. Hallo Lars Boelen.
0: Hallo.
1: Hey, jij hebt afgelopen week best wel veel nummer gedraaid.
0: Zo, dit, waar gaan we naartoe? Ik heb afgelopen week best wel veel een nummer gedraaid.
1: Ja, omdat je zei
0: ik
1: dat dit
0: alleen
1: echt...
0: Maar,
1: ja? Oké, wacht even. Ja, maar ik dacht dat jij gaat zeggen ja. En dan ga ik weer verder met mijn verhaal. Maar
0: oh,
1: ik ga vast verder.
0: Ja?
1: Ja. Dat, jij zei van dit nummer, dit wordt een hit. Het gaat echt een hit worden.
0: Ja. Ik weet wat je bedoelt. Ja, ik weet wat je bedoelt.
1: Nou heb ik het hele weekend over dat nummer nagedacht. Want ik hoorde het ook voorbij komen. Ik was nog niet helemaal invested. En nu dacht ik, oh ja, ik hoor hem wat vaker. Hij begint een beetje te vallen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, moet dit even aan jou vragen.
0: Oh, ja.
1: Ja, want als je het begin van het nummer hoort... kan je anders het beginnetje even laten horen van dit nummer?
0: Moet wel zeggen over welk nummer het gaat.
1: Ja.
0: Ja, het gaat over Justin de Wild en Cheerio.
1: Ja.
0: Maar
1: ik heb een vraag over de tekst.
0: Gewoon even beginnen, even draaien, even kijken.
2: Zolang ik geen vogels
0: hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
1: Ja, oké.
0: Okay.
1: Nu ben ik even heel erg benieuwd, want ik had een discussie met meerdere mensen hierover. Ja. Zolang ik geen vogels hoor fluiten,
0: ga ik niet naar buiten.
1: Ik dacht toen, dit gaat over
0: de lente.
1: De zomer.
0: Elke zomer.
1: Zo van, zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet lekker naar buiten, weet je wel?
0: Blijf
1: ik
0: lekker binnen zitten, lekker met Netflix aan. Maar gaat het niet over, hoor?
1: Nee, en toen dacht ik, oh wacht, misschien gaat het wel over... we gaan nog door, zeg maar, en tot de ochtend. Zodat je, zeg maar, dat je tot als je de vogels hoor fluiten...
0: Ja, ja.
1: Dan is het klaar. Maar zolang ik het nog geen vogels hoor, dan is het nog niet... dan zijn we niet tot het einde gegaan.
0: Je geeft eigenlijk antwoord op je eigen vraag nu. Want dat is het.
1: Dat is het.
0: Ja, natuurlijk is dat het.
1: Oké, ja, dat wist ik niet. Want heel veel mensen zeiden tegen mij... nee, het gaat over de zomer. Het is echt de zomer. Het gaat over de zomer.
0: Nee, dat denk ik... Ja, we kunnen hem even... We kunnen hem even. Ja, ik weet niet of hij nog wakker is, maar ik heb zijn nummer.
1: God.
0: Oh, Romy, heb jij zijn nummer of niet? Wacht, oh ja, ik weet niet of hij dit leuk gaat vinden, maar... even kijken hoor, Justin de Wild. Nee, ja, volgens mij ja.
1: Nee, want er staat ook ergens geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezucht... Vuiltje aan de lucht, ja.
0: Ja, ook
1: de straat
0: zo.
1: Op
0: ja,
1: en zoek
0: ja, ja.
1: naar gezelligheid.
0: Ja, maar ik denk dat het... vanaf het eerste moment dacht ik... we gaan vogels fluiten, dus inderdaad de ochtend. Dus het moet licht worden, gaan de vogeltjes fluiten. Tot die tijd blijven we lekker binnen in de kroeg staan. Snap je? In de club.
1: Ja, dus geen zomervibes.
0: Nee, geen zomer. Ik denk niet dat het niks met de zomer te maken heeft.
1: Oké, nou daar ben ik dus wel van benieuwd.
3: Ik ben er even niet.
1: Oh, hij is er even niet.
0: Nou kunnen we even...
1: Hij is nog door aan het gaan totdat hij de vogels hoor fluiten natuurlijk.
0: Hij ligt nog binnen. Gaat niet naar buiten. Of even door het maantje heen.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, moet even door het maantje heen, sorry.
1: Oh, wat erg.
0: Ik hoop echt niet dat hij boos wordt. Ik hoop ook niet dat hij boos wordt. Maar ja.
1: Maar weet ik wel dat jij belt?
0: Nou, we bellen met dit nummer van de Cure Music. Dus,
1: oh, ja. Erg. Ligt in zijn best.
0: Denkt hij echt, what the fuck?
1: Oh, wat erg.
0: We zijn nu gewoon dat we midden in de nacht de top 40 artiesten aan het bellen zijn. Ik weet niet of dit nou heel verstandig is.
1: Om 1:00 s'nachts. Nee, ik denk niet.
4: Hey, ik ben Justin de Wild en ik luister natuurlijk altijd naar Lars Boelen.
0: Nou, dit was een opgenomen bandje. Hij neemt niet op,
1: Is dit zijn voicemail?
0: Nee, nee, is niet zijn voicemail, nee. Nou, ik ga het wel even uitzoeken.
1: Ja, zoek het even uit. Ik ben heel benieuwd
0: naar. Maar ik denk inderdaad dat het gaat over...
1: Feesten totdat
0: de vogeltjes weer gaan fluiten.
1: Oh, ik ben echt benieuwd.
0: Want hij zegt, we gaan nog even door. Dat is niet, we gaan nog even door met de winter of zo, toch?
1: Nee, oké. Okay, maar anders van, we gaan nog even door. Wacht totdat de zomer er echt aankomt, weet je wel.
0: Nee, ik denk dat het... Wacht. Ik ga het even uitzoeken. Ja, je hebt eigenlijk een beetje aan twijfelen gebracht, maar ik denk dat het wel... Zal ik hem gewoon anders even draaien?
1: Leuk.
0: Ik bedoel, waarom niet? We hebben het de hele tijd over.
1: Daarom.
0: De zomerhit van dit jaar. Het kan niet anders. Hij staat op 18 volgens mij nu in de top 40. Hij is enorm gestegen. Het zou me niks verbazen als hij volgende week gewoon de top 10 inschiet. Sterker nog, het zou me niks verbazen als hij... ergens nog voor de zomer op 1 staat.
1: Zo.
0: In de top 40. Ja, dit zijn even
1: uitspraken. Dit zijn uitspraken.
0: Dat zou me niks verbazen.
1: Oele.
0: Nou goed. Ik ga hem even draaien, want dat helpt ook weer om top 40 wat hoger te krijgen. Justin de Wild, cheerio.

0: De zomerhit van dit jaar. Justin de Wild en Cheerio. Oh, hij heeft nog wat ingesproken voor me.
1: Hey Lars, Justin de Wild hier. Ik zie het weer van je te genieten, hoor.
0: Goed, tot zover. Judith, zometeen neem jij het stokje over. Wat zit er in de show?
2: Ja, we beginnen natuurlijk de nacht met een stelling. Elke maandag op dinsdagnacht doe ik dat. De stelling is, op een eerste date moet de man betalen.
0: Op een eerste date moet de man betalen. Oké, laat maar even weten, eens of oneens. En doe dat met een berichtje in de Q-music app.

0: goeiedag. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goeienacht. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gespot op de A2 Maastricht richting Echt. Daar staan ze bij 234.1. Ja, elke maandag op dinsdagnacht beginnen we de dag met een stelling. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Ik geef je een paar minuten bedenktijd. En dan verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij dus. En de stelling deze nacht is: op een eerste date moet de man betalen. Ja, wat vind jij daarvan? Is het aan de man om de eerste date de rekening voor te pakken? Of zeg je, nee, oneens. De vrouw mag ook gewoon lekker de pinpas een keer trekken. Q-music. Judith Eik. Open de Q-app, spreek het in met een audioberichtje. Op een eerste date moet de man betalen. Eens of is dat eens? Oneens.

0: Olivia Dien bij Q en Zo Easy. Het is dinsdag 5 mei. Het is nu 6 over 1. En ik ben benieuwd naar je mening. Dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling... en verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. Ik ben even benieuwd naar jouw mening over deze stelling. Dat is... op een eerste date moet de man betalen. Ja, je mocht je mening geven in de Q-app. Thanks als je dat gedaan hebt. Ik denk, zal ik eerst ook maar mijn eigen mening anders beginnen even. Wat mijn mening hierover is. Ja, om eerlijk te zijn... misschien klinkt het een beetje stom, maar ik ben het deels wel eigenlijk... nou, ik ben het wel gewoon eens met deze stelling. Ja, het is misschien heel gek en heel ouderwets of zo... maar wat ik vooral altijd voor mezelf afspreek... als ik met een man op date ga... dan vind ik het heel galant en charmant als de man betaalt voor een eerste date... en dan ben ik degene die de tweede date betaalt. Maar als ik voel op een eerste date... dit gaat nergens heen, dit is niet mijn type, dit gaat geen date meer worden... dan denk ik, oké, laat mij de date of maar betalen. Laat mij de bon maar gewoon pakken. Dat is in principe mijn mening. Dus op een eerste date moet de man betalen. Ben ik het dus stiekem wel mee eens. Nou, wat voor meningen kwamen allemaal binnen? Laila die zegt eens, misschien ouderwets... maar ik vind het aantrekkelijk als een man betaalt op een eerste date. Nou, precies hetzelfde eigenlijk wat ik zei. Morena zegt oneens, het is geen must, het moet niet... maar ik vind het wel een minpuntje als je het niet doet, eerlijk gezegd. Dodge zegt eens, kom op, een vrouw laten betalen op een eerste date. Dat kan echt niet. Cynthia is het ook eens. Ze zegt, ik doe niet eens een poging om ook maar mijn portemonnee tevoorschijn te halen. De man betaalt. Punt. Even kijken wat er nog meer binnengekomen. Rutger zegt, ik ben het ermee eens. Chantal zegt dan weer oneens dat de man moet betalen op een eerste date. Dat vind ik zo ouderwets. Rick zegt, op de eerste date betaalt degene die de ander meevraagt. Meestal is dat de man, dus het maakt niet uit. Oh ja, dat is ook nog wel goed. Degene die... degene een ander op date meevraagt. Remy zegt oneens, het moet uiteindelijk uit jezelf komen... dat de man betaalt op de eerste date... is in de huidige tijd wel een beetje achterhaald. Maya, je hebt ook nog een mening hierover?
2: Nee, dat is niet meer van deze tijd, dus oneens. Je mag allebei gewoon je pinpas trekken. Ligt een beetje aan de afspraken die je vooraf aangaande de date maakt. Het is natuurlijk wel hartstikke galant als hij dat doet en hartstikke leuk. Maar ik vind niet dat het iets verplicht is.
0: Nee, oké. Dat snap ik. Daar ben ik op zich ook nog wel mee eens. Maar ik vind het wel charmant, moet ik zeggen. Maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat om jouw mening. Boudewijn die zegt oneens. En dan heb ik Mike die zegt dan weer eens. Ja, het is echt gemixt in de Q-app, moet ik zeggen. Maar er is wel een... er is wel een uitslag uit. Zo'n 55% van de nachtbrakers is het oneens. Dat betekent dus, zijn het oneens met de stelling... dat een man op de eerste date moet betalen. Zometeen het tv-spel. Daarin hoor je mij langs 3 tv-programma's zappen. De vraag is, welk tv-programma hoor je? En ze zijn heel, heel, heel dichtbij, hè? Suzanne Freek. Ja, als je ze hoort, app ze dan vooral... Suzanne Freek in de Q-Music app. En dan maak je kans op 2 tickets.

0: Q-Music presents Suzanne en Freek.
1: Ze staan 10 keer voor een uitverkochte Gelderdoom, Suzanne en Freek. En hoor je deze week een liedje van ze voorbij komen? App dan Suzanne en Freek in de Q-Music app. Goedenacht, Joyce.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Hey, Joyce, vanaf welk moment was jij fan van Suzanne en Freek?
2: Ja, eigenlijk al een aantal jaren, maar sinds hun één na laatste nummer helemaal eigenlijk.
1: Vanaf dat moment eigenlijk was je helemaal verkocht?
2: Ja, dat nummer betekent enorm veel voor mij. Freek had natuurlijk net het slechte nieuws gehad van zijn ziekte. En helaas werd bij mijn vader rond diezelfde tijd een afschuwelijke ziekte vastgesteld.
1: Oh jeetje.
2: Dus dat nummer dat kwam echt enorm binnen.
1: Ja, daar hou je toch ook je kracht uit muziek dan, hè?
2: Zeker, ja, absoluut.
1: Is dat nummer Niemand, toevallig?
2: Ja,
1: of Lichtje Branden?
2: Ja,
1: ook?
2: Dat klopt.
1: Ja, Niemand, oké. Okay, ja. Ja. Lichtje Branden werd natuurlijk ook veel gedraaid op dat moment.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: En heb je ze al eens een keer live gezien?
2: Ik heb ze 1 keer eerder live gezien, een aantal jaar geleden, tijdens een theatertour toen. En het Gelderdoom is natuurlijk totaal iets anders.
1: Ja. Ja, ik wil zeggen, ja. Joyce, als het een aantal jaar geleden is, dan is het weer tijd dat je ze toch een keer weer gaat zien.
2: Nou, zeker. Super vet. Nou,
1: gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents Suzanne en Freek op zondag 24 mei in de Gelderdoom. Dus je bent er gewoon bij. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Cool. Nee, nog niet zeker. Ik twijfel even of ik mijn vriend meeneem of een hele goede vriendin die ook heel erg fan is.
1: Oeh, oké. Dat moet nog even nadenken daarover dan.
2: Ja.
1: Dus, je bent er in elk geval bij.
2: Dat komt goed.
1: Komt helemaal goed. Ga alvast een beetje voorgenieten, want het is natuurlijk alweer bijna.
2: Ja, dat gaat snel.
1: En ik wens je alvast een hele fantastische avond en ook voor nu een hele fijne nacht.
2: Dankjewel, fijne nacht nog.

0: Dit is Q Music.
1: Keigo, Khalid en Griffin.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.

Vlammenschijf, Bruno Mars en Risk It All. Of eten, nou, hij heet eigenlijk volgens mij Peter Jean Hernandez. Of nee, Ricky Regal heet hij ook wel. Ja, het is allemaal zo verwarrend. Nee, zijn echte naam is Peter Jean Hernandez. Dat is een echte naam. Maar we kennen hem natuurlijk als artiest Bruno Mars. Maar hij heeft eigenlijk nog een naam dus. Ricky Regal. En dat is zijn naam als designer. Want ja, hij heeft ook een kledingmerk. En hij designt dus petjes, t-shirts, blouses, nou noem maar op. En hij heeft er zelfs een Instagram-pagina voor gemaakt. Ricky Regal, kan je even opzoeken. Ricky, dus R-I-C-K-Y. R-E-G-A-L. Ik ga ook eens even loeren trouwens. Kijken of ik nog iets leuks kan bestellen daar dan. Onder de muziek van Ray, Where's My Husband komt eraan. Na Safri Duo en Plate Alive.

0: Ray en Where Is My Husband bij Q. Ja, sinds kort gebruik ik weer mijn loopband in huis. Ja, ik heb gewoon zo'n klein dingetje waar je dan gewoon lekker op kan staan. En dan kan ik even wat extra stappen zetten op een dag. Want hè, ja, de zomer komt er weer aan. We gaan er even voor. Even lekker werken aan de fit body. Ja, dan zet ik ook even de tv aan. Want dan kan ik ondertussen wat leuks kijken. Terwijl ik dus mijn stappen aan het zetten ben. En dan ben je een beetje aan het zappen en het zappen. Nou, voor je het weet heb je 10 programma's gezien. Of nou ja, stukjes ervan. En ik ga je zo laten horen waar ik allemaal langs ben gezapt. En ik ben benieuwd of je kan raden om welke programma's het gaat. Je hoort 3 tv-programma's. Voor elk programma dat je weet, krijg je dus een prijs. En je mag gewoon zoveel appen als je wil. Dus weet je er 1, heb je er weet je 2 of 3... Maakt niet uit. Oké. Ik zeg altijd even als waarschuwing, draai even de volumeknop een klein beetje harder, want ik ga hem je maar 1 keer laten horen. Ben je er klaar voor? Komt ie aan.
1: Oké, antwoorden lokken.
2: Ik dacht zelf ook YouTube.
3: Het is natuurlijk het grootste danspodium van de Lage Landen. Dus technisch moest het wel een beetje uitdagen.
4: Zij zegt dat er geld van haar rekening naar jou
2: rekening. En ik zeg nee.
4: Ik heb de overboeking.
2: Oké, ik zeg nee.
0: Oeh, ja, wat hoorde je allemaal voorbij komen? Het waren echt 3 totaal verschillende tv-programma's. Wat heb ik allemaal gezien? Ik zou zeggen, bericht het in de Q-music app of spreek iets in, dan druk je op het microfoontje. En zoals ik al zei, als je er 1 weet, mag je appen, maar ook als je er 2 of 3 weet. Dit zijn Lucas en Steve en Where Have You Gone bij Q-music.

0: sneller bij Q en laat het licht aan. Ja, ik vind echt niks lekkerder dan gewoon tv kijken en een beetje zappen. Weet je, een beetje zappen en doorzappen. Ja, je hoorde me net ook langs verschillende tv-programma's zappen. En ik was benieuwd of je weet om welke tv-programma's het gaat. Om te beginnen, aan de lijn heb ik Gwidon.
1: Ja,
0: goeienacht, Gwidon. Hey, als jij op de bank zit, hè, en je zit ook een beetje te zappen of te weten kijken of wat je doet. Wat voor snack pak jij er altijd bij?
1: Oh, dat is een goeie. Ik pak eigenlijk nooit zoveel snacks erbij.
0: Nee?
1: Dat is niet goed voor mijn lijn.
0: Maar heb je helemaal nooit, als je op de bank zit, dat je er even iets bij pakt? Dus nooit pak je lekker een schaaltje komkommer of tomaat?
1: Nee,
0: of?
1: Ja, als iets pakt, dan meestal iets van chippies.
0: Lekker even een chippie erbij. Altijd goede keuze. Altijd goede keuze. Hey, je hoorde mij langs drie tv-programma's zappen. Jij wist er wel een aantal te noemen, hè?
1: Ja, ik dacht in nummer 2 was geloof ik So You Think You Can Dance. Mm-hmm. En nummertje 3 was Kees van der Spek, Oplichters Ontmaskerd.
0: Oké, nou, voor elk goed antwoord dat je hebt, kan je dus een prijs winnen. Laten we even luisteren of het klopt.
2: Het is natuurlijk het grootste danspodium van de Lage Landen. Dus technisch moest het wel een beetje uitdagen.
3: Zij zegt dat er geld van haar rekening naar jou rekening.
4: Ik zeg nee.
3: Ik heb de overboeking.
4: Oké, ik zeg nee.
0: Nou, Gwidon, dat is hartstikke goed.
1: Toppie.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hey, als je dan moet kiezen, hè, So You Think You Can Dance of Kees van der Spek Ontmasker, wat kies je dan als je aan het zappen bent? Waar ga je dan voor?
1: Oh, ja, dat is lastig, man. We volgen ze eigenlijk allebei.
0: Eigenlijk vinden ze allebei leuk, ja.
1: Ja, we vinden ze allebei leuk.
0: Ja, moeilijk altijd kiezen dan, hè. Als er twee leuke programma's op tv zijn, waar ga je dan voor?
1: Dan denk ik toch So You Think You Can Dance.
0: Oh ja, oké. Nou, dan heb ik eigenlijk nog een keuze voor je, want ik heb 3 prijzen voor je. Je mag er 2 kiezen. Ik heb allereerst het Q-Music kaartspel. Ik heb een Menno koffiemug of ik heb een zak popcorn.
1: Ja, doe die eerste 2 prijzen dan maar.
0: Want, eerste
1: ja, popcorn, dat wordt bij ons niet gegeten. Ook niet door de kinderen, helaas.
0: Nee.

0: toch enigszins hoort dat dat het dan moet zijn.
1: Ja, dat hoor je dan aan de stem van de presentator in dit geval.
0: Ah, ja, oké. Okay. Laten we maar even luisteren of het klopt.
2: Oké, okay, antwoorden lokken.
3: Ik dacht zelf ook YouTube.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Kijk eens aan.
0: Hey, Kjeld, lekker gedaan, goed gedaan. Hey, ja, ik heb nog één prijs over, dat is een popcorn. Ik weet niet of ik je daar blij mee kan maken.
1: Nou, dat is helemaal goed, want die had ik eigenlijk gekozen. Of ik een keuze net had.
0: Kijk, nou, dan komt het allemaal goed uit. Hey, en wil je dan zoet of zout? Want ik kan nog even kijken welke ik voor jou haal dan.
1: Oh, ik ben wel van de zoete popcorn altijd.
0: Zoete popcorn, oké. Okay, ja. Nou, dan komt die jouw kant op. En dan wens ik je een hele fijne dag verder.
1: Nou, super, jij ook.
0: Dankjewel. Ja, heb ik even een ander vraagje als je luistert. Weet jij wat chiffonade is? Misschien spreek ik het ook helemaal verkeerd uit, dat kan ook. En ook geen Google of ChatGPT gebruiken, hè? Wat denk jij dat het is? Het heeft te maken met koken. Ik geef je zo meteen het antwoord. Eerst Google, dit is Think of Me by Q.

Weet jij wat chiffonade is? Of tempereren? Ik spreek het helemaal verkeerd uit. Ik heb echt geen idee. Nee, ja, mij moet je het dus niet vragen. Want ik heb geen flauw idee. Ik ben gewoon absoluut geen keukenprinses. Want het zijn dus speciale technieken voor in de keuken. Ja, chiffonade is bladgroente in linten snijden. En temperereren is chocolade perfect kristalliseren voor glans. Nou, misschien dat het jou enigszins bekend voorkwam. Nou, bij mij en zowel bij Olivia Rodrigo is het iets wat we niet snel zullen onthouden of ook maar gebruiken. Want Olivia Rodrigo is ook niet iemand die ervan houdt om uren in de keuken te staan. Sterker nog, wanneer haar agenda vol is en ze veel dingen moet doen, dan is koken het eerste wat wegvalt. Ja, bij Olivia Rodrigo is dat natuurlijk een goed teken. Want als ze niet aan het koken is, dan betekent dat dus dat haar carrière heel lekker gaat. En ze het dus steeds drukker krijgt. Vooral omdat ze weer nieuwe muziek heeft uitgebracht. En er ook een nieuw album aankomt op 12 juni dit jaar. Nou, hè, wat vervelend. Toch maar weer even roomservice bestellen, hè? Dit is Drop Dead bij Q Music.